0: 19.
1: Hij is 5 uit 20. Nathan Aspinall, nooit lang Michael het ook.
0: Maar hij staat wel op matchpoint. Van Gerwen die geen leg meer mag afstaan. Voordeel, hij mag de twee van de komende mogelijke drie beginnen. Moet hij wel zijn eigen leg zien te houden. Begon met 81. Nathan Aspinall begint met 180. Nummertje 6 van de middag voor hem. Ja, scorend is hij waanzinnig. Hij is maar 25% op de dubbels. Maar staat wel gewoon een gemiddelde van 96 te gooien.
1: 100.
2: Ja, Van Gerwen is scorend een stuk minder. Beurten met twee triples. Die zijn zeldzaam in deze wedstrijd. Nu dan weer wel. Maar die vindt hij te weinig in deze wedstrijd. Scoren te minderen. Ja, die drie pijlen om 4-1 voor te komen. Tuurlijk, je tegenstander mist veel. Maar als je die kansen dan krijgt, dan moeten ze wel uit natuurlijk.
1: 95.
2: Aspinall mag het zo gaan proberen. Vanaf 126. Voor een plekje in de kwartfinale. Kwartfinale nummer 4.
1: 98.
2: Van Gerwen laat 90 over.
1: 126.
0: Het is voor de wedstrijd. 4x19 laat bullseye. Maar hij heeft dus op zijn minst een triple nodig. En die heeft hij gevonden. Dan komt er nog eentje bij. Mag hij naar dubbel 6. Nathan Aspinall.
1: 120.
0: Nog niet in de kwartfinale.
2: Eerste matchstart gaat ernaast. Laatste strohalm voor Van Gerwen. Route van de boel. Bolzai voor Van Gerwen en hij gooit de bolzai. Hij gooit de 90 finish op de moeilijke manier. Hij gooit hem wel. Hij leeft nog. Nu zal die Aspinall moeten gaan breken. Ongelooflijk, hè? Dan ben je 3 uit 3. Daarna mis je 6 pijlen op de dubbel. Dan sta je op bolzai, half geblokkeerd door die andere pijl. En die gooi je dan uit de losse pols alsof het niets is. Van Gerwen leeft nog.
0: Maar moet wel zien te breken in deze tiende leg van de wedstrijd.
1: 42.
0: En dan begint hij met maar 42. Dat is te weinig, zou je zeggen. Als je Nathan Aspinall wilt breken in deze wedstrijd. Die het scorend gewoon echt goed voor elkaar heeft. Van Gerwen.
1: 140.
0: Geen tweede 180er voor hem. Dit valt ook tegen voor Nathan Aspinall. Kans voor Van Gerwen om in de buurt te komen. Heeft hij wel een trippeltje nodig?
1: 57.
0: Die vindt hij niet.
2: Scorend is het te weinig. Deze wedstrijd bij Van Gerwen. Een overal gemiddelde van net boven de 90. Al kan het nog steeds natuurlijk. Als je hier een dikke score kan gooien.
0: Ja, want Aspinall, twee beurten op rij, geen triple. Maar ook Van Gerwen.
2: Ja, hij heeft nu echt een triple nodig. Komt al goed weg dat hij triple 7 gooit.
1: Volgens
0: die
1: 6.
0: Ja, dan schiet hij de laatste de 5 in.
2: Had gewoon naar 18 moeten natuurlijk om een finish over te laten met pijl 2. Gooit dan triple 7, komt dan nog goed weg. Ja, nu door die laatste pijl. Maar Aspinall lijkt het ook allemaal spannend te vinden. Al is deze pijl wel goed.
0: Dat zijn twee knappe laatste pijlen van Nathan Aspinall.
2: Dan stelt dit inderdaad goed.
0: Want die staat op 55.
1: 95.
0: En dat is opnieuw voor de wedstrijd. Kreeg al één matchdart in de vorige leg op dubbel 6. Vanaf 126 was het toch een stuk moeilijker. Die ging er niet in. En Aspinall krijgt er nu opnieuw 2 voor de wedstrijd. Dubbel 20.
1: 35.
0: 3 matchdarts voor Aspinall.
2: Nog niet. Vorige leg gooit er 90 uit op de bullseye. Gaat er nu weer een pijl op bullseye komen voor Van Gerwen? Ja, hij mag weer naar bullseye.
1: 96.
2: Maar hij valt er net naast. Geen 5-5.
0: Wordt het dan 6-4. En pakt Aspinall de overwinning. Die zit er wel erg ver naast. Heeft nog 2 pijlen over. En dan is het met matchdart nummer 5. Uiteindelijk raak. voor Nathan Espinol. Niet tevreden over die dubbels. En dat is terecht. Is daar 6 uit 25, 24%. Dat is echt te weinig. Maar Nathan Espinol won het op zijn scorende vermogen vandaag. Want zijn gemiddelde is wel gewoon op 95. En Van Gerwen moet helaas zijn meerdere herkennen in de Engelsman. En is niet door naar de kwartfinale. Nathan Espinol is dat wel. Die zien we vanavond.

0: Wereldspelers.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishers.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
3: Game, shot en de match.
0: Een epische strijd.
3: Omdat het kan, omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: De laatste wedstrijd van de derde ronde is er een tussen Josh Rock en Chris Dobie. Josh Rock die gisteren snel korte metten wist te maken met Joe Cullen. Ja, Cullen die maar 3 pijlen kreeg op een dubbel. Dat was helemaal aan het begin van de wedstrijd. En daarna was het niks meer voor Rockstar. En was het Rocky die er eenvoudig met de overwinning vandoor ging. Hij won dus met 6-0. En Chris Dobie die nam het op gisteren tegen Tom Sykes. Ja, dat was een iets spannendere wedstrijd. Daar kreeg hij het nog aardig moeilijk mee. Met die jonge Engelsman.
1: Ja, Dobie stond 4-0 achter. Uiteindelijk won hij de wedstrijd. En was het geen Tom Sykes, waar het lange tijd wel naar uitzag. Maar Chris Dobie, die zijn opwachting maakt hier bij de laatste 16. Toch alweer zijn 75ste Eurotour. En als je dan ziet, 1 keer finalist, dan valt dat wel tegen bij Chris Dobie. Ja, we zeggen het elke Eurotour. Ja, het valt ook eigenlijk tegen.
0: Ja, een beetje wel. En zo zijn er nogal meer darters die we vanavond gaan zien. Waarvan je zegt, die zouden misschien wel eens hun eerste Eurotour kunnen gaan winnen. Ik noem een Van Duivenbode, een Noppert. Van Veen heeft er volgens mij ook nog geen eens, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Nee.
0: Ja. Wie weet, Josh Rock, als hij er vanavond staat en dit weet te winnen. Ook dus nog geen Eurotour op zijn naam.
1: Ja, Rock wel.
0: Sorry, Dobie.
1: Dobie niet, Rock wel. Rock heeft er al een paar gewonnen. Won dit jaar zelfs in Oostenrijk. En won in 2024 Dutch Dart Championship.
0: Dat is de mooiste 57. Van allemaal.
1: Dat zou jou worden. Voor ons Nederlanders wel natuurlijk. Ja, dat is de laatste van dit seizoen. Dutch Stars Championship in Maastricht in oktober. Er zijn nog wel wat kaartjes, maar ik heb begrepen dat er op zaterdagavond er zitten er al 6000 man in het MEC in Maastricht. Ja, dat wordt een gekkenhuis, denk ik.
0: Lekker hoor.
1: Ja, nog van plan om even een kijkje te gaan nemen?
0: Nee. Daar heb ik helaas... misschien dat ik toch nog een kaartje ga kopen. Nee, de World Series Finals, dat is tot nu toe die...
1: Maastricht is ook veel te ver.
0: Maastricht is ver.
1: Ja.
0: Tenzij je er woont, dan is het heel dichtbij.
1: Ja, dat is top.
0: Ja.
1: Ja, dat zal best een feest worden, half oktober. En laten we dan hopen dat het EK nog niet beslist is... dat er bijvoorbeeld nog een paar man op de WIP zitten. Want dat maakt het natuurlijk extra leuk. Zowel voor spelers, zowel voor mensen in de zaal. Natuurlijk voor ons, dat er nog wat verhalen te schrijven zijn.
0: Het zou leuk zijn als daar nog een paar topdarters hun opwachting weten te maken. Nou, in ieder geval genoeg Nederlanders natuurlijk. Met ook de Host Nation Qualifier die daar gespeeld voor gaat worden. Nou, weet je ook zeker dat er een aantal Nederlanders aan de start staan. Dus dat zit wel goed. Duurt nog wel eventjes.
2: 129, Joshua Carr 76.
1: 16 en tops voor Rocky.
2: 36.
1: En dan kan Rock voor het eerst dit toernooi een lekker gaan verliezen. Als Dobie deze dubbel 16 gooit. En gisteren was het ook al een probleem in het begin van de wedstrijd bij Dobie. Op de dubbels. Nu vindt de dubbel 16 wel. Komt zo op 1-0. Rock staat vijfde op de Order of Merit van de Eurotour. Dobie. Staat 21ste. Dus ja, die beide mannen gaan het EK wel halen. Rock, zeker. Natuurlijk een overwinning op de Eurotour, dan ben je wel zeker.
2: 140.
1: Oh, natuurlijk in Graz, die prachtige finale van Kevin Dutz. Ja, en dan het Eurotourseizoen van Dobie. Dat valt eigenlijk nog best wel tegen. Begon fantastisch dit jaar in Polen. Kwam tot de halve finale. Verloor dan uiteindelijk van Luke Littler met 7-3. Maar na dat resultaat in Polen haalde hij in België nog een kwartfinale. Daarna geen één keer meer de avondsessie gehaald. Dus wel Eurotour toernooi 1 en 3 haalde hij de avondsessie. Daarna geen één keer meer.
0: Dat is niet goed.
1: Dan wordt het wel weer een keer tijd, hè, voor Chris Dobie.
2: Games on the second leg.
1: Maakt hier wel 2-0. Dankzij een mooie 98 finish.
0: En dan weet hij al snel in deze wedstrijd George Rock een keer te breken.
2: 85.
0: Onderlinge resultaat ook net in het voordeel van Chris Doby. 4 om 3.
2: 140.
0: Troffen elkaar dit jaar één keer eerder. Ook dat was bij de laatste 16 op de European Darts Trophy in maart. Die wedstrijd ging dan wel weer naar George Rock. In een 11e en beslissende leg. Was het 6-4 uiteindelijk voor de man uit Noord-Ierland.
2: 41.
0: En die zou er dan wel graag natuurlijk 4-4 van willen maken. Het gaat in ieder geval minder makkelijk dan dat het gisteravond ging voor hem.
2: 78.
0: Die dus met 6-0 wist te winnen van Joe Cullen. Heeft hij nu al twee legjes moeten afstaan.
2: 36.
0: Ja, dat is mooi getekend hoor. Daar heeft ze zich even druk mee gemaakt deze middag. Om dan aan het einde van die wedstrijd, of aan het einde van die middag, te kunnen laten zien. Een stukje confetti, wat nog valt. Ik weet niet wat hiervoor is geweest. Maar we zien het hele weekend al confetti naar beneden vallen. Het moet een goed feestje geweest zijn.
1: Ja, daar heeft het alles schijn van, inderdaad.
2: 60.
1: Doby op weg naar 3-0.
2: 60.
1: Dan valt deze 60 wat tegen. Rock gaat dat een stuk beter wegzetten. Dankzij zijn eerste maximale score. Laat hij 44 over. Doby krijgt wel de kans in zijn eigen leg vanaf 160. Maar de finish is weg naar pijl 1.
2: 41. Josh Ekwal 44. Well, Chris Ekwal 119.
1: Wordt 40 voor Doby. Wordt 3-0 voor Chris Doby. En dan leek het allemaal niet fantastisch weggezet. Eerst vanaf 220 maar 60 gooien, dan maar 41. Ja, wel een keurige 119 finish.
0: Nou, dan denk je dat Rocky op het bord komt. En dan komt hij dat niet.
2: 14.
0: Knappe Tom Plus finish voor Hollywood. Die hier al een keertje
2: 25.
0: Een kwartfinale wist te halen in Hongarije. Dat was vorig jaar, in 2025. Verloor toen die kwartfinale van Danny Noppert met 6-2. Noppert die vorig jaar dus uiteindelijk ook de finale wist te halen. En dat misschien dit jaar en vandaag ook wel kan doen. En het was ook een goed jaar voor George Rock op de Hungarian Darts Trophy in 2025. Hij stond namelijk in de halve finale. En versloeg daar Nico Springer. Die uiteindelijk natuurlijk dit toernooi op zijn naam wist te zetten vorig jaar. Dus beide heren zijn wel met een lekker gevoel afgereisd naar Hongarije en naar Budapest. Het ging vorig jaar prima. En een van deze twee gaat opnieuw die avondsessie op zondag halen.
2: Joshua 56.
0: Om op het scorebord te komen. George Rock mist de grote 16. Ja, mag dan nu wel naar dubbel 16.
2: 24.
0: Maar echt verzorgd is het allemaal niet.
1: Ja, er zit weinig overtuiging in bij George Rock. Terwijl Doby 3-0 voor staat een stuk minder in gemiddelde te gooien. Ja, scoort gewoon een stuk minder. Ja, Rock mist de kansen.
2: Het
1: zal er nu wel een keer uitgaan. Ja, dat is de Hongaarse versie van Obelix. Dat is niet echt, hè? Dat zagen wij zelfs dan.
0: Ja,
1: kijk, dat is de echte, inderdaad. Het is ook maar één Obelix, hè?
0: Tuurlijk. In leg 2 kreeg George Rock geen kans op de dubbel. En vooral in leg 1 en in leg 3.
2: 16.
0: Daar had hij natuurlijk een van die twee wel moeten pakken. Om het in ieder geval gelijk te houden nu. Is nog niet gebeurd.
2: 41.
1: 131. Nou, je ziet het hier in beeld. Scorend is er ook echt de betere. Er zit ruim 12 punten verschil tussen het scorende gedeelte. Dus het wordt tijd voor Domi dat hij wat triples gaat winnen. Pas zijn eerste beurt met twee triples deze wedstrijd. Heeft al wel twee keer 180. Het was pas de eerste keer 140.
2: 18. Critical 127.
0: Hij gooide al 1 ton plus finish deze wedstrijd. Chris Dobie. Dat was op 119.
2: Nine,
0: deze 127 gaat niet uit.
1: Rock, krijgt hij een kans? Het antwoord is nee. Triple wordt net niet gevonden.
2: Critical 28.
0: Dubbel 14 is raak voor Chris Dobie. En dan staat hij 4-1 voor.
2: 78.
0: En dan is het allemaal niet geweldig van beide spelers. Gemiddelde van Chris Dobie onder de 90. 89.
2: 100.

0: moment. Het is in de leg van George Walk. Ja, dit is allemaal mooi van George Walk natuurlijk. Maar Doby krijgt hier wel de kans om op 5-1 voorsprong te komen. En gooit dan een single 3. Ja, ik ben er geen fan van om op de boel te beginnen. Op 105. Het risico is gewoon als je de boel mist. Is meestal de finish gewoon weg. Rock. Naar dubbel 4.
1: Moest er even bijkomen van die eerste pijl. Want die zat maar net aan in de 17. We zagen ook al dat hij de grote 16 een keertje miste. Weet hier net aan
2: 81.
1: De 17 te raken. Komt dus wel op 4-2.
2: 140, 96, 60.
0: Welke van de twee spelers gaat de line-up voor de kwartfinales compleet maken? Wie wordt de tegenstander van Nathan Espinel? Het heeft er tot nu toe schijn van dat het Doby gaat worden. 144 krijgt hij 6 pijlen de tijd voor. Om op 1 lek te komen van de overwinning.
2: 96.
0: En het zou zijn 11e kwartfinale van Chris Doby op de Eurotour zijn.
2: 58. Chris Ekwa, 48.
0: 16 en dubbel 16.
2: 8.
0: Nog één lekje nodig. Hollywood. En de fans van George Rock zien het somber in.
1: Ja, want qua dubbels is het gewoon goed verzorgd van Chris Doby. Hollywood staat 5 uit 8. Dat is 63 gemiddeld als we het afronden. Ja, dat is prima.
0: Ja, Rock een paar kansjes gemist. Doby pakt alle kansjes aan. Voor de rest, cijfers liggen allemaal dicht bij elkaar. Rock is misschien scorend zelfs wel ietsje beter.
2: 100.
0: Ja, daar win je geen wedstrijden mee. 5 uit 8, dat zijn natuurlijk keurige cijfers van Hollywood.
2: 100.
1: Kan dus opgaan voor zijn 11e kwartfinale op een Eurotour. Dit jaar pas zijn 3e. We zeiden het al, aan het begin wist hij 2 keer in kwartfinale te halen. Dat was in Polen en in België. Daarna staat hij droog.
2: 38.
1: Die laatste stamt uit maart.
2: 100.
1: Doby mag gaan gooien zo meteen voor 104. Maar waar komt... Sorry, Rock mag gaan gooien zo meteen vanaf 104. Maar waar komt Doby op te staan?
0: Hij heeft nog een triple nodig. Moet bij die 20 blijven om een finish over te laten. Dat 41. Lukt bij lange na niet. Rock vanaf 104. 4 keer 16. Laat tops.
2: Games from the 8th flag.
1: Die is dan wel weer knap hoor.
2: 9th flag, it's Chris. The ball first.
1: 3-5. Hij is nog in leven. George Rock.
2: 140.
1: Hij werd gebroken in leg 2 van de wedstrijd.
2: 76.
1: En dat is de break waar hij nu nog steeds mee moet dealen. Hij moet Chris Doby dus zien te breken.
2: 91.
0: Ja, dat wordt een lastig verhaal, want Doby begint goed aan deze leg. 140 en 91.
2: 24.
0: En Rock, dankzij deze 24 scoren, weet het. Schut van nee. Maar normaal gesproken weet je wel dat het klaar is. Doby gaat het hier wegzetten. Laat de finish over. Rock nog op hele verre afstand.
2: 16. Chris Ekwa, 117.
1: Het zou mooi zijn om het hiermee te beslissen. Maar het hoeft natuurlijk niet. Het zou wel kunnen. Gaat hij ervoor? Bullseye

0: wedstrijd tegen Ryan Searle met 6-4. Meldt zich dus ook in de kwartfinale. Ross Smith die is ook door ten koste van Johnny Clayton. En Dave Chisnall won van Keen Berry met 6-2.
1: Ja, en daarna zagen we in wedstrijd 5 een Nederlandse clash. Gian van Veen houdt de onderlinge balans, stond 4-0 voor. Is nu uiteindelijk 5-0 voor op Jermaine, want Jermaine hij was met 6 die te sterk. Daarna misschien wel de wedstrijd van de middag. Steven Bunting tegen good old Gary Anderson. Hij gaat gewoon door. We zagen nog Van Gerwen tegen Espinol. Ja, Espinol won. En natuurlijk in die laatste wedstrijd Chris Dobie. Dankzij die fantastische 170 finish winnen van George Rock. En dan is dit het schema voor vanavond.
0: Ja, en dat ziet er heerlijk uit. 4 Nederlanders. We beginnen met Van Duijfboden tegen Noppert. Daarna Smit tegen Chisnall. En dan Van Veen die ook de kwartfinale heeft gehaald. Hij neemt de top tegen Anderson. En Nathan Espinol tegen Chris Dobie. Dat het menu voor vanavond. Wij wensen je uiteraard een hele fijne avond. Eet smakelijk. En om 7 uur dan gaat het verder.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

0: feel good.
1: Het station met de meeste en beste hits.
2: This should be played at high volume.
3: Dit is Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaance vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: heb je ook wat.
1: Goldenzone FM.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het hoogste hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraudegevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. En laat van je horen.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het kan flink waaien vanmorgen. Vooral in de kustgebieden moet het verkeer rekening houden met windstoten. Er staat één file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Door een vrachtwagen met pech heb je bijna een kwartiertijdverlies.
2: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.
4: Yeah, man.

0: luistert naar Goldenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falklandeilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderlo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.

0: zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: tijd. Weer een uitzending van Vandaag in Tijd. Johan Derksen, Jesse Klaver is aanwezig. René van der Gijp, Dave Maasland. En Joost Boormans, dames en heren. Hartelijk welkom. Hij lijkt een beetje op Ben van den Burg.
1: Hij is een jonge gozer. Hoe oud ben je?
2: 50.
1: 50?
0: 50?
1: Nee, oh, dat weet ik.
0: Ja, hoogleraar Erasmus MC.
1: Dat had ik hem niet gegeven.
0: Uroloog, ja.
3: Maar dan zal hij ook wat bloeddoping gebruiken.
1: Dat had ik hem niet gegeven.
0: Hij ziet er goed
1: uit. Hoe oud ben jij, Dave?
2: 36.
1: Dat zie je wel. Ja. Ja. Kunnen jullie niet wisselen? Ja. Dave even 50 en jij 36.
3: Ja. Ja, misschien kun je even voelen bij de dokter of de prostaat toch goed is.
0: Goed dat je dat zegt. Joost, jij bent uroloog. Ja. Jij hebt er kijk op. Je hebt van de week natuurlijk ook gekeken, want we zijn bezig met de KWF Collecte Week. Ja. Hartstikke belangrijk. Gaat goed, hè?
4: Gaat heel
0: veel
4: goed.
0: Geld binnen.
4: Ja, ik hoor het. 3,9 miljoen.
0: 3,9 miljoen, dames en heren. Dus applaus waard. Ja. Ja. Dus scan vooral die code, die dan steeds in beeld komt, en dan kun je dus geld doneren. Maar toen vertelde Johan Derksen van de week een verhaal. Een verhaal dat ging over zijn huisarts. Daar was René een beetje verschrokken van.
1: Dat kan niet. Dat heb ik nog nooit gehoord. Wat ik wel hoorde, dat bijvoorbeeld spelers bij PSV die het aan de lies hadden, die gingen dan naar Noorwegen, waar die Halvard Thoresen dan vandaan kwam. Ja. En dan gingen die artsen, die gingen die lies, zeg maar, in je lies, als je iets niet scheuren, maar gewoon verrekken en zo, die gingen dan via je, zeg maar in je kont en dan naar. Dat was daar de specialiteit, echt waar.
4: Dat is allemaal anatomisch niet mogelijk.
0: We gaan voor de gek gehouden.
1: Nee.
0: Jawel. Maar
1: die Thoresen ging speciaal naar... Was het nou een Noor?
3: Ja, of een, een Noor.
1: Ja, speciaal daar naartoe om het zo te laten doen.
3: Maar ben je niet in de war dat hij bij een erotische massage geweest
1: is? Nee. Maar goed, jij zegt, dat haal je niet.
4: Nee, dat haal je niet. Echt, of we een hele lange vinger hebben, maar dan nog is het echt. Nee.
0: Maar Johan vertelde dus dat zijn huisarts. Elk jaar gaat Johan er langs, gaat hij voorovergebogen op de werktafel liggen en dan gaat die vinger erin.
3: Maar als er niks is en je leest wat in de krant, want er staat altijd in de krant over prostaten, toch wel één keer in de twee jaar even naar de dokter. En dan doet hij even die handschoen aan. Dan doet hij zijn vinger in je reet. Heerlijk gevoel. Ja. En dan is het oké, of niet.
1: Maar hoe bedoel je echt? Waarom zijn vinger in je reet dan?
3: Nou, dan voelt hij.
1: Ja. Weet je zeker dat hij vet dokter was? Was die gewoon een homootje?
3: Maar weet je wat het probleem is? Je kunt een grote bek hebben en een macho zijn. Ja. Dan ben je gewoon helemaal nobody. Want je moet op die tafel, op je knieën, met je reet achteruit gaan zitten. Ja. En dan heeft hij zo'n rubber handschoen en dan doet hij wat vet aan. En...
0: Ja, maar werkt dat nou echt zo?
4: Nee, kijk, het rectaal touché heet dat in medische termen. Daarmee kun je de prostaat voelen en inschatten of die vergroot is, of dat er een verharding op zit, hè, dan zou dat kunnen wijzen op kanker. Maar ja, met alleen voelen is wel heel beperkt. Dus je kan een bloedtest doen. Of, nou, we hadden het net over MRI-onderzoek, tegenwoordig ook heel veel gevoeliger dan dat bij de huisarts te laten doen. En op Johans leeftijd zou ik niet per se aanraden om nog heel actief te screenen.
0: Waarom niet?
4: Nou ja, omdat prostaatkanker komt heel veel voor. Maar dat je daarvoor echt dat elke keer laat testen op een bepaalde leeftijd, dan kom je in een fase dat je de kans dat je aan iets anders gaat overlijden ooit veel groter is dan aan prostaatkanker.
0: Dus laat maar zitten dan.
1: Maar komt dat bijvoorbeeld omdat Johan zijn prostaat niet meer gebruikt?
3: Waarom gebruik ik het niet meer? Waar heb je een prostaat? Waar heb je een prostaat eigenlijk voor nodig?
1: Jij nog wel, hè? Jij. Je hebt vier kinderen, hè?
4: Ik heb vier kinderen.
1: Zo, goed man.
0: Ja. Maar nu kroopt erin, neem ik aan, toch of niet?
1: Nee.
5: Nou, daar moeten we het daar echt over hebben?
1: Ja,
3: nee. Maar we zijn hier heel open ook over privézaken. Maar je kunt ook voor zingen de kerk uitgaan natuurlijk.
5: Zeker, ja. Nee, de knoop is een oplossing. Ja. Een periodiek onthouding ook. Zeer, alleen hoor, in het weekend.
1: Dat doet zeer.
5: Dus, ja, dat zou kunnen.
1: Daar heb ik mensen echt die daarvan teruggekomen.
0: Die dagen last aan hebben
1: gehad. Oh, man. Ja, nou,
5: ik hoor ook dat het...
4: Dat het uroloog, ja.
1: Ja. Doet dat pijn, hè? Doet pijn, hè?
4: Nou ja, 5% van de mannen die heeft daarna pijnklachten in de lies. Maar in feite is het een
3: Maar die moeten naar Noorwegen dan.
4: Een kwartiertje werk.
0: Ja, maar het is
4: zo
0: geen
4: gebeurt.
0: Aanrader. Maar goed, nu weten
1: nou,
0: we...
1: Nou, daar zit het nieuwe televisieringetje.
0: Heb je goede reacties gehad op je nieuwe programma?
5: Nou, ik heb nog meer reacties gehad op de uitspraken van Johan. Mensen filmden dat en zeiden, joh, Dave, je krijgt fantastische complimenten. Dus dat was natuurlijk hartstikke mooi.
0: Gebeurt niet zo vaak in dit programma?
5: Nee, ja, misschien niet, maar dat was wel heel lief en mooi om te zien. Maar
3: nou,
5: nee,
3: is maar één ding, Dave. Olifant sigaren.
5: Ja? Oké, okay, ja. Ik schrijf het even voor, maar kan ik ze halen?
3: Ja. Nou, bij de goede sigaren.
5: Bij de goede, nou dan gaan we ze
1: Dave
5: daar...
1: Dave wil mensen ontmaskeren, ja. Maar hij heeft besloten om ze niet zelf te confronteren.
0: Daar duurt iemand voor in. Ja. Voor de geest.
1: Dan denk je meestal, staat kabouter voor de deur. En dan kijk je
5: simpel
1: zeggen.
5: Ja, kijk, dat is natuurlijk niet mijn stijl. Ik ga daar niet heen en dat gaat er niet om. Ik heb wel zoiets, de kans dat dit nu op tv komt... dat voor heel veel mensen, die voelen ze denk ik machteloos. Die vinden dit eng, die vinden dit spannend. Nou, dat is wat we wel willen gaan doen. Dat gevoel geven van, hé, ik begrijp het. Ik vergelijk een beetje met het Scooby-Doo-principe. Je trekt dat laken eraf en denk je, ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Nou, dat gevoel willen we wel teruggeven aan mensen. Van, joh, we gaan je helpen laten zien om dit te begrijpen, dit fenomeen. Dus ja, ik kreeg wel veel reacties van mensen die zeggen, joh, wat leuk dat dit gaat komen. Ik kijk er naar uit, veel tips. Dus ik hoop dat niet een paar mensen op Instagram zijn, maar dat echt veel
1: ik
5: mensen...
1: Ik vind het wel echt ongelooflijk dat hij dat gaat doen. Hij is uiteindelijk directeur van een bedrijf, man.
0: Ja, gewoon, maar
1: hij heeft het
0: verkocht.
1: Hartstikke druk, man.
0: Jawel, maar hij heeft het verkocht. Nu.
3: Nee, de winst heeft hij in zijn zak al.
5: Ja. Nou, René zei dat. Kijk, ik heb er wel over nagedacht. Maar aan de andere kant, zo'n kans die je nu krijgt om dit thema, wat vind ik, door VI echt op de kaart is gezet als talkshow, consistent bijna elke week uit te zenden. Ja, als je dan de kans krijgt daar een tv-programma over te maken om honderdduizenden mensen, ik bedoel, vandaag het rapport...
1: Nou, hé, rustig.
5: Ja. Nou ja, oké. Okay.
1: Waar wordt het op uitgezonden dan?
5: SBS6.
0: Oh, dat ja primetime ook. Ja. Komt echt in de vooravond.
5: Dus, en volgens Tina zou het misschien de eerste aflevering 300.000-400.000 mensen kunnen scoren. Nou, als je die kans krijgt, ja, dan moet je dat doen, denk ik.
0: Nou, zeker
5: lekker,
0: man.
5: Dus we gaan dat gewoon proberen.
3: Hij is een van die steeds rijker wordende ondernemers.
0: Ja, daar gaan we het zeker over hebben. Die met die hele brede schouders die alles moeten gaan dragen. Ja. Dave moet echt alles gaan. Eigenlijk in zijn eentje, vinden wij ook wel. Dave, ja?
1: Ja, ik zou dus jou geld dus binnen nu en 3 jaar lekker opmaken.
0: Anders heb je dat gezeik al even.
1: Ja. Zie je box 3? Ja.
5: Nou, ik vind er wel wat van.
1: Zie je nu in box 2?
5: Nee, ik vind er nog wel van box 3. Volgens mij gaan we het zo over hebben. Daar heb ik er wel wat van.
0: Daar vind je wat van?
5: Ja, daar vind ik wel wat van.
0: Is dat dreigend of niet?
5: Nee, helemaal niet. Maar ik denk gewoon dat we daar met z'n allen wel heel goed over na moeten denken.
0: Okay, dus
5: en
0: dat
5: juist
0: is wel
5: niet per se voor de ondernemers.
1: Maar daar hebben we hem voor.
0: Ja, daarom zijn wij...
5: Zeker weten.
0: Maar jij gaat er geen knip in zetten, zag ik aan je ogen net toen
5: het
0: erover ging.
5: Nee, het is een trend in mijn vriendengroep. Bijna al mijn vrienden hebben het gedaan.
0: Hoe oud zijn die dan?
5: Het lijkt mij richting de 40. En die hebben natuurlijk gewoon nog 2-3 kinderen, dus dat is prima. Maar ik vind het echt ongelooflijk spannend. Het lijkt mij echt helemaal niks.
4: Voor een man is het eigenlijk veel minder belastend dan voor de vrouw, hè?
5: Ja,
4: op deze manier.
0: Ja.
5: Nu live op promo toch gedwongen. Nee.
0: Je wilde geen antwoord op geven.
5: Ik wil het best. Dit is precies. Ik ga er geen echt antwoord op geven. Maar je hebt wel gelijk. We hebben deze gesprekken ook echt wel eens thuis. En het lijkt me doodeng. Maar je hebt ook gelijk. Je moet gewoon niet zo piepen. Vrouwen,
1: nee, joh, het is doodeng. Laat gaan.
5: Nee, maar
1: doen.
5: Aan de andere kant, ik hoor alleen maar slechte verhalen erover. Aan de andere kant. Ja, maar ik geloof jou niet meer. Nu jij dat verhaal van die Noorse arts hebt verteld. Je bent niet een hele betrouwbare
1: bron. Ik denk dan wel dat ik naar hem zou gaan.
5: Nee, maar wij lopen dan te piepen over een kwartiertje. Maar als je ziet wat vrouwen moeten doen als het gaat over anticonceptie, dat is veel heftiger dan wat mannen moeten doen.
3: Mm-hmm.
5: Dus een beetje minder piepen kan.
3: Ik zou meteen een afspraak met hem maken.
0: Ja, kan vanavond nog.
5: Ja, als ik het niet doe, dan belt mijn vrouw denk ik wel op
4: een
0: tafel. Ja. Je kon kiezen van de week. Je kon ook naar Pauw de Wit. En ik denk dat je ook naar Renze toe kon. Maar je koos voor het rechtse bastion.
5: Ja.
0: Vandaag in Zeit. Waarom?
5: Nou, omdat ik het, wat ik de vorige keer ook zei. Ik vind het belangrijk dat je met elkaar in gesprek bent in Nederland. En dat we een beetje dat iedereen uit zijn eigen bubbel breekt. En maar,
0: soms een beetje, zeker op woensdag, een beetje naar rechts hellen, dat is geen probleem.
5: Nou, ik heb niet het idee dat dat alleen op woensdag is. dat allereerst. Nee, vind ik geen enkel probleem. Krijg je een goed gesprek van.
0: Ja. Nou ja, goed dat je er bent. Maar ja, kijk, Renze heeft wel pech. Gisteren kwamen zijn gasten niet. Die waren maar veel te laat.
3: Nee, maar als je van die flapdrollen uitnodigt, die denken dat ze onze lieve heer zijn.
0: Ja.
3: Weet je wel, die hebben zo'n programmaatje. Ik vind het altijd vergelijkbaar, die konuiten met Lubach. De hele week woordspelingjes bedenken en dan van de autocue voorlezen. En dan heel erg om elkaar gaan zitten lachen. Ik word er misselijk van. Ja, die hebben dan nog niet het fatsoen om op tijd bij een uitzending te
1: zijn. En dan nog bij een uitzending zijn en dan nog doen alsof het een vorm van kunst is waar je aan doen bent. Schijtig uit, man.
0: Ja, je was ook niet kapot van.
1: Nee, ik vind die gast helemaal niet leuk, nee.
3: Die presentator ook, joh.
0: Harm Edens. Die is fan van dit programma, dat weet ik.
3: Okay. Ja, nee, die haat ons.
0: Ja.
3: Nou, ik haat hem niet, maar ik vind hem helemaal niks.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed, dat maakt het voor Renze gisteravond niet echt makkelijk. Normaal begin ik dan aan de bar, zou ik doen met Harm, maar die is er helemaal niet. Dus,
2: lege tafel, ja.
0: Nee, de mannen komen overigens elk moment binnen. Ze schijnen van hun eigen opname te komen. Dus daar wachten we gewoon even rustig op. Ja. Want zij nou, ik ben zo goedkoop.
2: Ik ben zo goedkoop.
0: Nee. Wat bedoel je daar nou mee? Oké. Oh, misschien moeten we even nog de video in zijn geheel bekijken. Ja,
6: ik wil hierbij over ingaan, als dat kan. Want
0: voordat we hem zien of nadat we hem zien?
6: Nee, nu.
0: Okay, als jij het zegt.
6: Als je...
0: Nee, directief wil. Jens, wat gaat daar nu verder gebeuren?
6: Geen idee.
0: De Golden Elevators. Het is een nieuwe kennisquiz met een spectaculair decor. Dat is wat ervan gezegd wordt. Hallo, ja. Angela.
2: Ik dacht, we krijgen een filmpje, maar dat hebben we dus niet.
0: Nee, volgens mij hebben jullie er zin in het programma van Matthijs van Nieuwkerk?
7: Ik hoor daar nu voor het eerst van.
2: Hoe vond je hem in de connection?
7: De spelletjesprogramma's boeien me niet. Dus dat heb ik ook niet gecheckt.
0: Nou, is toch fantastisch? Harm?
8: Ja.
0: Niet?
1: Hij heeft wel pech, hè?
0: Ja, de eerste week is gewoon vervelend.
3: Jawel, maar dit is gewoon iemand die een nieuw programma opstart en oren aan naaien. Maar joh. Die daar met z'n vieren gaan zitten misdragen. En waardoor de hele show niet meer loopt.
1: Wij hebben toch ook wel eens met die snuiter hiernaast. Die, hoe heet die ook alweer? Die...
0: Frank Lammers bedoel
1: je? Die was ook te laat toen. Weet je toch? Hoe heet die nu nou?
3: Frank Lammers?
0: Oh, wacht, nee. Tel Bekkant.
1: Tel Bekkant,
3: Bekkant, ja.
1: Was ook niks.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nee.
0: Nou, zodra die gasten... Klaar, maar die was dik op tijd. Allemaal hartstikke goed.
1: Ja, maar zodra ze niet van het autocuurtje af kunnen lezen... blijft er niet veel over.
0: Nee, en die wil verantwoordelijke oppositiebedrijven. Dat heeft hij ons beloofd allemaal. Eigenlijk zou er ook voor de vakantie al wat akkoorden zijn. Maar dat is niet helemaal gelukt. Maar dat zal wel een keer gaan gebeuren. Hoe gaat die verantwoordelijke oppositie er dan uitzien? Ben je bereid om concessies te doen? Of zeg je nou nee, hak in het zand nu. Ik ben zeer ontevreden wat er allemaal op tafel is gekomen tot nu toe. Nou, we gaan niks doen.
5: Volgens mij moet je altijd oppassen met politie zeggen over hoe gaat het eruit zien. Maar kan je beter kijken hoe hebben we dat gedaan eigenlijk afgelopen half jaar. En dan hebben we dit kabinet op verschillende momenten behoorlijk geholpen. Als het ging over stikstof, kwamen ze met een plan. Hebben gezegd, dat is goed, dat is niet wat wij willen. Maar dat gaan we steunen. Sjoerdsma, minister buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ik noem iemand die populair is.
3: Niet zo goed hier.
5: Nee. Nou, in de Kamer lag hij op een gegeven moment ook niet zo goed. Nee. Want het maakte een potje van zijn hele begroting. En wij werden in alle eerlijkheid gewoon genaaid door de VVD en door en ook door D66. Het was één groot rommeltje. En wij zijn heel rustig gebleven. We hebben gewoon gezocht dat zijn begroting werd gered. Dus we hebben gewoon afgelopen half jaar laten zien dat wij heel erg bereid zijn om samen te werken. Alleen deze zomer waren we dat ook. Ik ben op tijd teruggekomen van vakantie, want we zouden gaan onderhandelen. Ja, en toen kwam ik echt, we kwamen in een circus terecht.
0: Ja, het lijkt nergens op, hoor ik iedereen die met ze gesproken
5: heeft
0: zeggen.
5: Ja, dus je kijkt naar ons. Willen jullie wel? De vraag is, wat wil deze coalitie? En willen zij wel echt samenwerken?
3: Jawel, maar ik vind dat ze wel een hand naar je uitgestoken hebben. Ik vind dat ze een hoop ingeleverd hebben voor de sociale zekerheid. En dan is het nog niet goed. Nee. Kijk, ik denk, nou, nu is pro om en dan kom je in beeld. En dan deugt er weer niks van. Dan denk ik, ja, maar wat wil je dan? Want ze hebben nogal een handreiking gedaan.
0: Ja, snellere stijging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Nee. Korting op bepaalde, kijk hier, uitkeringen valt wel mee. Sociale premies, werkgevers, belastingverhogen, hoge inkomens. Dat is inderdaad een punt waar jij straks wel nog over gaat waterwonsen. Want je zegt, die hoge inkomens komen nog steeds goed uit. Maar er zijn genoeg punten waarvan je kan zeggen, nou, ze hebben toch wel iets geprobeerd.
3: Ja, en ik vind het ook jouw plicht, hè. Als lijstaanvoerder van een socialistisch partij moet je voor de gewone man opkomen. Ja. Dus in dat kader ben ik in deze... Ik heb een bloedhekel aan het pro van jou. Maar je doet dit goed samen met Spekman. Want dat verdienen die mensen. Ja, maar dan werken ze mee in jouw richting. Ja. En dan vind ik het een beetje stank voor dank.
5: Ja. Ja, maar dat is omdat we er gewoon nog niet zijn. En dat heeft wel alles te maken met die mensen in Nederland voor wie wij knokken. En ik ben afgelopen jaar op zo ongelooflijk veel plekken geweest. Ik ga morgen weer terug naar de Rotterdamse haven. Daar werken voornamelijk mannen met gevaar voor eigen leven.
3: Moet je iets uithalen of zo?
5: Ja, zeker. Dat kom ik dan volgende week brengen hier. Ja. Nee, maar die werken met gevaar voor eigen leven. Op die schepen zijn ze daar die containers aan het vastshoren. En toen ik daar eerder was, heb ik gezegd, ik knok voor jullie. Ik zorg ervoor dat jullie WW niet wordt afgepakt. Of voor jullie verzekering voor als je ziek wordt. Daar heb je zelf voor betaald. Ja. En één ding kan je van mij, ik heb gewoon een rechte rug. En dat gaan we niet laten gebeuren.
1: Ja,
5: die bezuinigingen staan nog steeds nu in de boeken. Ja, daar ga ik niet mee akkoord.
1: Maar dan hoor je toch van iedereen, dat is gewoon spel.
0: Dat denk jij, dat het spel is?
1: Ja, natuurlijk.
0: Het is spel, horen we net.
1: Het is spel, gewoon. Het is allemaal niks, joh. Hoe heet die andere van jaar 21? Die vindt het ook helemaal niks.
0: Ja.
1: De oudere partij vindt het ook helemaal niks.
3: Ja, maar die spelen geen rol, hoor.
1: Ja, maar niemand vindt het wat.
8: Maar hij vindt het ook niks en hem neem ik het wel kwalijk. Want ik vind, dat ze...
5: Maar Johan, dit kan je toch niet... Je kan niet aan de ene kant zeggen... het is heel goed dat je voor gewone mensen opkomt. Dan komt er een bot waarvan ik je kan zeggen... dat ziet er mooier uit op papier, want dit is allemaal gelekt... dan dat het in werkelijkheid is. Daarvan zeg ik, dit is nog niet goed genoeg. Daar blijf ik doorknokken voor al die mensen in Nederland die het beter verdienen. En dan zeg jij dat ik hier maar mee akkoord moet gaan. Nou... Dat gaan we mooi niet doen. Dat wil niet zeggen dat we niet kunnen samenwerken.
0: Maar moet het helemaal van tafel? Alles moet van tafel?
5: Nee, wat er belangrijk is, is eigenlijk heel simpel. Ik wil dat gewone mensen in Nederland erop vooruit gaan... dat ze weer eens deze keer niet de rekening betalen. Mm. Even simpel wat het is. Mensen in Nederland betalen allemaal premies. Dat is gewoon dat is wat je betaalt, een deel van je inkomen... waarmee je bent verzekerd, als je werkeloos raakt of als je ziek wordt. De potten die daarvoor zijn, zitten vol met geld. En de regering zegt, dat geld willen wij hebben... En daarvan zeggen we, hou eens even.
8: Dat is hun geld niet.
5: Daar hebben mensen zelf voor betaald. Ja. Dat is, wie is hier nou onredelijk, zou ik willen? Ik vind het onredelijk dat het geld er wordt weggehaald. En wat wij zeggen tegelijkertijd is... nou, wij zien ook nog wel wat mogelijkheden... om de mensen met de allergrootste vermogens... om daar iets meer van te vragen.
0: Hoe groot zijn je vermogens? Over de allerrijkste, waar praat je dan over? Waar heb je het dan over?
5: We hebben het over miljonairs, waar je het dan over hebt. Maar er is nog iets heel vreemds wat er in Nederland...
0: Ja, Dave. Ja, Dave.
5: Ja. Kom maar, Dave.
1: Hij is de kleinste. Hij is de kleinste, maar wel de rijkste. Ja. Nee, lekker hoor, hey.
5: En er is gewoon iets wat ik... Kijk, iedere politicus die zal zeggen... Dus het betekent niet dat gewone mensen met gewoon werk... dat je geen belasting hoeft te betalen. Maar er is wel iets heel vreemds. Je betaalt gewoon meer belasting in Nederland als je dat verdient met werken. Als je in de zorg werkt. Mm. Dan als je dat verdient bijvoorbeeld met als je een hele grote aandelenportefeuille hebt. Dat vind ik niet eerlijk. Daarvan zeggen we, laten we zorgen dat we dat een beetje eerlijker maken. En op die manier de rekening betalen.
0: Maar die allerrijkste moeten betalen. Gisteren zat Martin Visser bij Nieuws van de Dag. Die noemde het populisme.
9: Dat is een continu frame dat gewoon echt feitenvrij is. Dit is gewoon populisme ten top. Maar het hele frame dat het gaat om de allerrijkste in Nederland en de miljonairs... dat is toch gewoon domweg niet waar. Het overgrote deel van de mensen dat box 3 belasting betaalt... box 3 hebben we dan over, dat zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland. Mm. Dat zijn dus heel veel mensen. De meeste mensen daarvan hebben echt wel minder dan een miljoen. En er zit bijvoorbeeld ook een ondernemer bij die belegt voor zijn pensioen. Om er wat te zeggen. Of mensen die een tweede huisje hebben of dat soort zaken. Maar het frame dat we over de allerrijkste in Nederland hebben... en dat daar nu ineens miljarden naartoe zou gaan, ja, dat is gewoon niet waar.
0: Bullshit. Populisme. Jesse Klaver.
5: Dat is altijd een heerlijk verwijt om te krijgen. Dan wel van de Telegraaf, dan wel hier aan tafel. Mm. Dat ik dat zou bedrijven. Kijk even over... Martin Visser is echt een van de allerbeste financieel-economische journalisten van Nederland.
0: Dat is altijd goed om dat eerst te zeggen. Ja.
5: Nou, nee, ja, dat is gewoon
1: maar,
5: wat het is.
1: Ja. Maar.
5: En hij heeft feitelijk gelijk. Nee, jongens. Hij heeft gelijk als hij zegt, dit is een hele grote groep mensen. Maar box 3 en de belasting die er is, die is er al heel lang. Hè? Dus ik kan me voorstellen, misschien heb je ook wel een paar centjes.
1: Ja.
5: Ja, nou, ja. Dus
0: maar jij betaalt even al. Nee. Dat geldt voor ons alle drie. Wij zijn alle drie op nul begonnen.
5: Ja,
0: en nu zijn...
5: ja maar dat is hartstikke goed.
0: Nee, maar op een
5: maar je betaalt dus even in box 3 betaal je al belasting. Dat hebben we in Nederland ooit gezegd dat fictief is. Dus de overheid heeft bedacht dat is 6%. Ja, als jij een hele grote aandelenportefeuille hebt... en heel veel geld hebt en financieel specialisten kan inhuren... dan haal je veel meer dan die 6% rendement. Maar als jij gewoon precies waar Martin Visser het over heeft... je geld op een spaarrekening hebt staan... hard hebt gewerkt, zuinig leeft, dat geld opzij hebt gezet... Ja, dan betaal je eigenlijk weer veel te veel belasting. Dit wetsvoorstel wat er nu ligt, is bedoeld om dat te herstellen. En de miljarden die nu gaan naar box 3, als je het nog kan volgen... die gaan echt niet de gewone mensen in het land helpen. Dat gaat juist de allerrijkste helpen. Dat is mijn probleem.
0: Maar
5: dat zijn de feiten.
0: En dat wordt nu uitgesteld, zoals het nu lijkt. En dat kost de staat alleen al 2,5 miljard.
5: Dat kost 2,5 miljard en dat gaat echt niet naar gewone mensen. En dat vind ik het vreemde. Dus er is wel in één keer 2,5 miljard geld... om naar de mensen met het meeste geld te brengen. Maar voor die mensen die in de haven werken... of mensen die in de zorg werken en die ziek worden... daarvan wordt gezegd, maar we komen wel nog even geld bij jullie ophalen. Dat ga ik gewoon niet laten gebeuren.
8: Maar
5: je vindt dat je moet opkomen voor gewone mensen in Nederland.
8: Wat moet de coalitie doen dat jij tevreden bent?
5: Nou, allereerst begint dat ermee, als ik dat zou mogen zeggen... dat we met elkaar moeten onderhandelen. Want dat is nog helemaal niet gebeurd. Hmm. Dus wij zaten daar aan tafel. Wij waren bereid om te onderhandelen.
8: Ja, je kreeg wat mededelingen.
5: En nee, van de ene op de andere dag hoorde ik niks meer. Want wat bleek, de coalitie was het zelf niet eens. Dus voordat er nou naar mij of naar Joost Eerdmans... want wie dan ook in de oppositie wordt gekeken... we hebben een minderheidskabinet... En die zijn het niet met elkaar eens. En dat merkten we al heel snel aan tafel. En op een gegeven moment hoorden we niks meer, werden we niet meer uitgenodigd. Dus het begint ermee dat er eerst eens onderhandeld zou moeten worden.
1: Valt?
5: Nee.
1: Niet.
0: Echt
5: nee.
0: Niet?
5: Nee, echt niet.
0: Zeker weten?
5: Zeker weten. Omdat ik het namelijk echt een schande zou vinden... omdat een jaar na de verkiezingen...
1: Weer te doen.
5: Dat weer gebeurt.
1: Ja, dat is niet dat
0: goed. Wil... Je staat er goed voor in de peiling op
5: ja,
0: dit
5: maar
0: moment.
5: Dat wil niet zeggen dat ik daarmee akkoord ga met alles wat er ligt. Plus... we hebben nog helemaal niet onderhandeld. Want wij zijn gewoon, nou, niet weggestuurd. We zijn nooit meer uitgenodigd op tafel. Want ze hebben met die coalitie heeft zelf moeten onderhandelen. Ze zijn
8: jawel, maar er is een situatie ontstaan uit Nederland. Kijk, vroeger, maar vroeger was niet alles beter, maar dan ging Wiegel met een uil of zo, of met iemand anders, een wijntje drinken. En dan waren ze eruit. Die tijden zijn voorbij, hè? Kijk,
5: maar die moeten weer terugkomen.
8: Ja, maar die komen niet
1: maar
8: terug.
1: Daarom hadden ze nooit voor de minderheidskomen moeten.
8: Nee, maken. Kijk, jij hebt heel veel macht dankzij dat minderheidskabinet natuurlijk. En iedereen die dars wil zijn. Maar ik vind niet dat de politici van alle partijen het beste met Nederland voor hebben. Ze zijn heel erg bezig met de eigen achterban te pleasen.
5: Maar Johan, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Even, wij zijn eruit gehouden in dit kabinet. Dus de VVD heeft in de campagne allemaal lelijke dingen over ons gezegd. Ja. We mochten niet.
0: Volgens Wouter de Winter is het inmiddels erger dan Bosbalkenende.
5: We mochten niet in die coalitie. Ondanks dat. En in januari waren de peilingen waarbij onze achterban 50-50 verdeeld was en zei, ja, je moet wel dit kabinet steunen, dat niet doen. Toen heb ik gezegd, geen gezeur, we gaan gewoon ook samenwerken met de VVD. Want in dit land moeten proberen dit land vooruit te helpen. En dan is niet de vraag of ik de VVD een leuke partij vind of die Lange Zilkes heel aardig.
0: Vind je niet leuk?
5: Je probeert, nee hoor, jawel, maar je probeert met elkaar verder te komen. Dus juist, het is niet dat mijn partij staat te juichen als ik terugkom en zeg, nou, wat wij nu hebben is een afspraak met de VVD. We zijn er al wel sinds dat dit kabinet erop zit, zijn we er naar op zoek. Maar zij willen dat daar niet. Dat is wat het is.
8: Jawel,
5: dus ik laat mij niet op de mouw spelden.
8: Ze weten wat jouw eisen zijn. Ja. En daar zijn ze dat zinloos om uit te nodigen.
5: Nou, dan moeten ze een andere route kiezen. Dus mijn punt is, wat wij willen is heel helder. Ik zou hopen dat andere partijen ook zien dat we gewone mensen dit keer niet voor de rekening moeten laten opdraaien. Het leven is onbetaalbaar geworden voor heel veel mensen. Laten we er alsjeblieft iets aan doen.
8: Jawel, maar dat komt ook omdat jouw partij, die wil heel veel naar milieu, naar stikstof, naar klimaat. Daardoor komen de gewone man ook tekort. Nee, want er gaat ook nog veel naar de NAVO en naar Oekraïne.
5: Is ook, dit is wel heel veel. Ja, maar even,
0: veel voor vanavond, andere keer.
5: Maar als je me toestaat om het te laten, dit is gewoon niet waar. Het feit dat er bezuinigd moet worden op de sociale zekerheid, dat komt doordat er extra geld naar de NAVO moet. Wij willen ook dat er extra geld gaat naar onze verdediging van het landsbestuur. Maar ik wil niet dat het uit de sociale zekerheid komt. Wij halen dat van andere plekken.
0: Bij Dave haal je het.
5: Bij voorkeur. Ja,
0: bij Dave ga je alles halen.
5: Maar
8: dat is het vervelende. Dit ben ik met je eens.
5: Maar wat is daar vervelend aan dat je het met me eens bent?
8: Nou, ja, omdat ik het liever niet met jou eens ben. Want ik vind dat jij een vervelende partij met hele vervelende politici leidt. Maar het is heel lekker om...
5: Nu voel ik het weer gewoon normaal.
8: Discussies in de Tweede Kamer om je heerlijk te ergeren aan die vrouwen van GroenLinks, PvdA.
5: Nou, niet zo over mijn collega, niet over mijn vrouw.
8: Oh jawel, hoor, want dat mag toch zeggen?
5: Ja, je mag alles zeggen, maar ik ben het met je eens.
8: En jij moet ook eens je mening ventileren over het feit dat die leden van jou, die allemaal bij Extinction Rebellion zitten, zich structureel misdragen en gewoon 45 keer op de snelweg gaan zitten en denken dat ze dat recht hebben. Nee, maar, we zijn echt jouw leden, hoor.
5: We hebben 110.000 leden.
1: Ja. Die zitten niet allemaal.
5: Nee, ik heb ze niet geteld.
1: Nee, zijn kleine plukjes.
5: Dat gaan we doen. Dat allereerst. We kunnen een heel debat hebben over het recht op demonstratie en hoe dat zit, maar
8: daar wordt misbruik van gemaakt.
0: Nee, belangrijk is, het land wil weten, Jesse, daar gaat het om. Ik las net jouw grote vriend Plasterk, die zei, er komen amendementen straks aan beide kanten, en van beide kanten wordt niks geaccepteerd, dan komt het helemaal vast te zitten, en uiteindelijk moet je dan wel richting verkiezingen gaan, omdat je het gewoon allemaal niet eens gaat worden. Nee, maar, en dat maakt natuurlijk wel het perspectief van al die mensen hier, die zitten te kijken, en die het gevoel krijgen, gaat die

0: We hebben op andere gebieden ook al laten zien tot welke bewegingen wij bereid zijn. Stikstof vond ik niet voldoende wat daar lag. En toch dacht ik, hey, hier ligt nu een compromis. Ja? Dat is beter dan
1: migratie?
0: Niets. Dit gaan wij steunen.
1: Migratie, hoe staan jullie nu? 40.000 tot 60.000 mensen mogen elk jaar komen nog steeds, toch? Wat jullie betreft?
0: Ja.
1: Dat blijft ook zo?
0: Wij staan nog steeds achter het standpunt dat we over migratie... Kijk, dit is ook altijd gevaarlijk. Migratie is een heel groot onderwerp. Ja. Daar hebben wij allerlei verschillende opvattingen over.
1: Maar je zag van de week met migratiepact wel dat het best lastig gaat worden.
0: Ja, maar wat ik het belangrijkste vind over migratie is in plaats van te migratie, is dat nog steeds hetzelfde? Oké, maar waar hebben we het dan over? Wat is het probleem? Hoe gaan we dat oplossen? En je ziet in Den Haag, als je het hebt over beeldvorming of ben je met je achterban bezig, het is elkaar ook wel, maar ook aan talkshowtafels trouwens, de hele tijd meppen en slaan en de zaken simpeler voordoen dan ze zijn. De wereld is gewoon complex. Ook migratie is al ingewikkeld. Wij willen meehelpen aan de oplossingen die daarvoor zijn. Maar ik ga niet meedoen in het gehuil en over paniekzaaierij over wat er allemaal aan de hand is.
2: Maar er is geen oplossing mogelijk. Er is geen oplossing mogelijk. Door een eenvoudige rechter uit Den Bosch, die Russische meneer die een asielaanvraag had gedaan in Italië niet terug mag sturen, dan kun je al die vergaderingen weggooien die ze in Brussel gehad hebben over mensen in terugkeerhubs in Afrika onderbrengen. Want als de rechter vindt dat iemand niet naar Italië uitgeleverd
3: mag
2: kan worden,
3: mag hij ook niet naar de huppie?
2: Dan mag hij zeker niet naar een Afrikaanse bananenrepubliek. Want daar zijn heel veel dingen aan te merken. Dus je kunt het allemaal vergeten. Ze blijven komen. En Nederland komt er nooit meer uit.
0: Nee, maar volgens mij, ik weet niet, de vorige keer hebben we het over migratie gehad. En volgens mij ben ik een van degenen geweest, pas op voor stoere taal. Want voordat je het weet, wordt er van alles beloofd door politici wat we gaan doen en naar welke landen we gaan.
3: Ja.
0: Dat gaat helemaal niet. Je moet het misschien iets praktischer aanpakken. Het klinkt iets minder stoer, iets minder sexy. Maar in plaats van te zeggen, we gaan ze naar hupste, moet je samenwerken met landen. Moet je compromissen durven te sluiten met andere landen, zodat ze hun eigen onderdanen terugnemen. Dat klinkt minder stoer. Ik win er vast geen verkiezingen mee. En jij blijft mijn irritante gast vinden van een nog veel irritantere partij.
3: Ja.
0: Maar dit is wel de waarheid waarop je dit land vooruit kan helpen.
1: Jawel. Ik wil toch even met Dave. Want Dave zit al een tijdje te popelen. Ja, en ik wil het toch even gunnen, Dave. Want jij gaat al je geld kwijtraken de komende tijd. Maar, dus ja.
0: Kijk, dat is...
1: Ja, dat is toch lullig.
3: Dave.
1: Ja.
4: Nou, ik denk wat politici in Nederland...
3: Je mag bij mij wonen, hoor, Dave.
4: Ja, echt? Je mag Dordrecht, bij mij dus wonen, hoor. Weg, trouwens.
3: Jawel, ja, tuurlijk.
4: Nou, wat ik in Nederland een beetje mis van politici is dat ze echt een verbindend verhaal hebben. En dat is denk ik het grote probleem. Kijk, nu wordt weer weggezet alsof je ondernemers, de rijke ondernemers, ten opzichte van de gewone medewerker, alsof wij tegengestelde belangen hebben. Dat is niet waar. Ik ken ongelooflijk veel ondernemers die willen juist zorgen dat hun mensen voorop staan. Steeds meer ondernemers zijn bezig om hun medewerkers mede-eigenaar te maken. Mm. Om hen een stukje van het bedrijf te geven, aandelen. Daar gaan ze vermogen in opbouwen en hopelijk hebben ze daar wat aan. Daar is box 3 een probleem in. Want ga je medewerkers aandelen geven voor een groot of middelklein bedrijf, dan is er misschien waarde op papier, maar daar moeten ze over gaan afrekenen wat ze niet hebben.
1: Ja.
4: En ik denk, even los van de inhoudelijke discussie over box 3, vertel nu, zet nou niet ondernemers weg als de zak met geld waar we die kunnen halen. Wij creëren ook waarde en wij zijn hier niet om het maximale van het
1: risico
4: te halen. Wij zijn hier ook om mensen een mooie baan te geven, om mensen bij elkaar te houden en te zorgen dat we met elkaar mooie dingen en waarde creëren. En niet altijd, zij hebben het geld. We willen hetzelfde, een mooie, gezonde economie. En daar nemen wij soms risico voor, maar wij zijn helemaal niet uit op overal zoveel mogelijk geld. Wij willen ook dat die gewone medewerker verder komt en meer vermogen opbouwt.
1: Ja, zijn goed gezegd.
3: Maar luister, daar ben goed gezegd van
1: geef die man een programma.
0: Daar ben ik
1: echt hartstikke blij. Ja. Ja,
4: niet over economie.
0: Nee,
4: niet
0: maar, nee, maar hier ben, kijk, het punt, hier ben ik het mee eens.
3: En ja, maar hier kan niemand het inbrengen.
0: Precies, maar het punt is niet om mensen tegen elkaar op te zetten, maar het punt is wel om helder te zijn over waar je prioriteiten liggen en voor wie kom je op. En wat ik zie in Den Haag is dat er nooit geld is om voor gewone mensen iets te regelen. Om daar moet altijd op bezuinigd worden. Dat is namelijk de allergrootste groep. Die moet er jaar na jaar na jaar inleveren op bijvoorbeeld de verzekeringen die ze hebben, de zorg die duurder voor hen wordt. Ga zo maar door. En dan zeg ik, als ik gewoon kijk naar de belastinginkomsten in Nederland, dan is het toch niet raar dat je van de allersterkste schouders een beetje extra vraagt. Ik zeg niet alles.
4: Maar tegelijkertijd kan je ook waardering uitspreken voor ondernemers. Kan je ook aangeven dat we het
1: respect, wederzijds,
4: samen moeten doen. En niet te veel die ondernemers.
0: Maar als je het hebt, het gaat niet alleen over ondernemers. Als ik zeg, als ik het heb over de sterkste schouders, de zwaarste lasten, dat is geen disrespect. Ik heb
4: maar zoals je het net bracht, ik breng het nu weer in sprake.
0: Ik heb een groot respect voor iedereen.
2: Jawel, maar jij zegt wel vaak vaak generaliserend, die rijke ondernemers.
0: Nee, en, ja, maar dat zegt, sorry, dat zeg ik nooit. Nou, die rijke, ik zeg niet die rijke ondernemers, ik zeg de allerrijkste.
2: In ieder geval, altijd gedaan, nee, maar, daar is het geld
3: maar,
2: te halen.
3: Nee, maar in ieder geval, als het, hij voelt het wel zo.
0: Dat mag, maar om eerlijk te zijn,
1: hij haal
0: het liever bij jullie dan dat ik het bij hem.
3: Nou, je zit het, nou, dat is weer wat anders, maar hij voelt het.
4: Dat is een goed idee.
3: Hij voelt het wel zo.

0: Want er zat een soort scherpte.
1: Maar vind je hem een soepjurk bijvoorbeeld, of niet? Een soepjurk?
0: Ja, zeker.
2: Nee, maar dat zou ik alleen appen.
1: Oh ja, jij hebt genoten, denk ik, van Vert, of niet? Ja. Dat is jouw vriend, hè, Vert Grapperhaus. Vind je leuk, hè?
3: Ja.
1: Vert ging een beetje te ver, toch, of niet?
2: Ja. Ik heb het niet gezien, maar volgens mij moest hij wel een beetje lachen om zijn eigen appjes.
1: Ja, hij moest er zelf heel hard op lachen.
4: Dat gebeurt in ieder bedrijf, in iedere onderneming. Kijk, als wij hier aan tafel zouden zeggen wat we achter de schermen zeggen, dan willen ze ons evenals ongehoord Nederland wegsturen.
0: Nou, jou wel, maar...
1: Ja, nou, ik misschien ook. Nou, jij?
0: Nee, zeker niet.
4: Maar jij was al weg geweest dan. Maar kijk, ik vind dat niet zo erg. Dat gebeurt, weet je wel, in de stress. Dan zeg je, wat ik wel erg vind, dat interne grappen en appjes, dat er weer een verrader is die leeft, die dat zorgt dat het bij die commissie komt. En dan zit een mevrouw die vroeger bij de PVV was en nou bij die afscheiding zit, die zit daar dat op te lezen alsof Grapperhaus in kinderporno handelt.
1: Vert.
5: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend. Hoe verklaart u dit woordgebruik?
6: Laat ik vooropstellen. Dit was allemaal binnenkamers.
5: Tijdens een debat in de Eerste Kamer hebt u naar de heer De Jonge dat u diepe minachting heeft voor deze geriatrische beunhazerij.
6: Oké. Nou, ik weet niet wat het over
5: ging. Stond u op dat moment dan nog open voor bijdrage vanuit het parlement?
6: Ja.
0: Hij is afgevallen, hè?
1: Ja, hij is afgevallen.
0: Maar dit gebeurt. Dat is zijn probleem ook vaak bij talkshows, hè? Dat hij komt moeilijk op gang. Dus wat hij nu deed ook, van ja, nee, god, ja, nee. En dan neemt vaak een ander het alweer over van hem. Daarom is hij nooit aan het woord.
4: Maar ik vind dit helemaal niet ernstig.
0: Nee, natuurlijk niet.
4: Ik vind het ernstig dat daar een punt van gemaakt wordt. En het lijkt wel of heel Nederland uit NSB'ers en verraders
1: bestaan. Maar hoe zit het bij jou bij het ziekenhuis dan, Joost? Gebeurt dat ook wel een beetje onderling?
7: Nou,
1: die beunhaas, die soepjurk, dat soort teksten allemaal?
7: Niet op deze manier, nee. Daar heb ik geen tijd voor.
1: Alleen in de app?
7: Ja, ik weet het niet. Hoor, het is vrij braaf.
1: Ja?
7: Ja.
1: Goed, je zit hier natuurlijk uiteindelijk voor KWF. Dat is hartstikke belangrijk ook. Waarom ben je überhaupt uroloog geworden eigenlijk?
7: Die vraag krijg ik heel vaak.
1: Ja, maar daar ben ik toch echt benieuwd naar.
7: Ja, maar het is een ontzettend interessant vak. Chirurgisch vak. We opereren aan de urinewegen. En ik vond tumoren altijd interessant. En urologie heeft veel tumoren. Nierkanker, blaaskanker.
1: Je bent van de tumoren, dat vind je...
7: Vond ik interessant, zaadbalkanker.
0: Maar waarom hoor ik dan zo vaak dat mensen die met zo'n iets te maken hebben naar België gaan? Of Johan, die boekhoor, is naar Amerika gegaan. Maar waarom zijn we in Nederland nog niet zo ver?
7: Nou, ik denk dat de Nederlandse zorg niet onderdoet voor die in België. Hè? Dat toegangstijden in Nederland misschien langer zijn dan België.
0: Ja.
7: Kijk, als je kijkt op de bevolking van België, hebben die ongeveer twee keer zoveel urologen bijvoorbeeld als in Nederland.
0: Ja.
7: Dus daar kom je wat sneller binnen, dat klopt. Maar ik denk niet dat daar de zorg
0: beter is.
7: Betere kwaliteit is dan hier, nee. Klopt.
1: Maar blaaskanker, komt dat veel voor in Nederland?
7: Nou, de kontvrij is de vijfde meest voorkomende kankersoort, maar niet zo bekend. Er is ruim 7000 gevallen per jaar. En het belangrijkste symptoom, klacht, is bloedplassen. Dus als je plas je bloed, dat is niet goed. Maar soms zie je dat niet, dat bloed in de urine. En daar ontwikkelen wij dus een test voor, een urinetest, dat je plasje kan inleveren. En als daar dan afwijking in zit in dat DNA, dan gaan we pas onderzoek doen. In plaats van bij iedereen met een camera via je plasbuis naar binnen.
1: Als je nou praat over de ontwikkeling de afgelopen 10 jaar, hoe snel is die gegaan?
7: Ja, de ontwikkeling gaat nu echt heel snel. Hè. Dus je ziet dat als je een paar decennia terugkijkt, dat de genezingskans na kanker was veel minder goed dan de afgelopen jaren. Dat geldt voor heel veel kankersoorten.
1: Ja.
7: Behalve alvleesklierkanker is hier ook wel eens voorbij gekomen, bijvoorbeeld. Maar er zijn dus zowel in vroege opsporing als in diagnostiek, dus beeldvorming, als in behandeling. En zeker bij patiënten met uitzaaiingen zijn ontzettend veel ontwikkelingen geweest. En nog gaande. Dus,
1: ja, maar daarom is dat doneren zo belangrijk. Moeten mensen vooral doen. En jij wilde eigenlijk even de camera pakken, heb ik begrepen. Hè?
7: Nou ja, ik zie hem daar staan. Ik weet niet of je me toestaat.
1: Ja, ik weet niet of je die wil hebben. Die mag je ook pakken. Maar er zijn er heel veel. Hè? Want daar staat er ook eentje.
7: Ja. En, maar kijk,
0: hallo.
1: Er ook, ja?
0: Hallo.
1: Ja?
0: Koek, koek. Ja, eigenlijk ja. Ja, dus daar zit er ook nog eentje.
3: Hallo.
0: Jij moet toch wel de koekoek.
3: Hij hoort er nog niet bij, hè?
0: Nee, nee.
3: Dan moet hij er nog even.
0: Maar eerst de koekoek of eerst even het...
3: Eerst het statement.
0: Eerst het statement, ja. Maar daar is misschien de beste. Daar, kijk, daar zit een camera daar.
7: Toch even deze erbij dan.
0: Ja.
7: Beste kijkers van VI. Kanker komt heel veel voor. Misschien kent u iemand met kanker. In de familie of de sportclub. Of zit degene naast u of bent u het zelf. Dan weet u dat kanker heel veel onzekerheid met zich meebrengt. En angst. Angst voor behandelingen, voor bijwerkingen van behandelingen. Of angst voor de dood. Of om degene van wie je houdt alleen achter te moeten laten. Daarom is het ontzettend belangrijk om te doneren vanavond aan KWF. Iedere euro die je kan missen is welkom en al prachtig. Dus geef gul. Voor wie geef jij vanavond?
0: Zo, dat deed hij goed.
3: Ja. Ja. Je kent het programma, toch of niet? Je weet wat je moet doen dan, als je erbij wil horen, toch?
7: Ja, even...
0: Ben je er klaar voor?
7: Ja,
0: ben je er klaar voor?
7: Mag ik staan of niet?
0: Dan ga maar, doe maar, dan komt die 1, 2!

0: Ja, belangrijk.
1: En natuurlijk is ook belangrijk, blijf doneren. Hartstikke goed allemaal. Ik zag, jij leeft mee steeds, dat vind ik mooi. Jij zit er heel vaak naast en dan leef je mee met iedereen.
2: Ja, nou, maar het is ook een fantastisch verhaal. Ja, en dat dit, dat VI dat op deze manier op de kaart zet, ja, dat is ook gewoon geweldig.
1: Ja.
2: Dat vind ik echt, ik zag Raymond gisteren, was ik echt onheerlijk van. Ik wist dat niet, dan loopt Raymond ook helemaal niet meer te koop. Nou, vond ik indrukwekkend verhaal van zijn zusje.
1: Ja, we hadden de beelden van zelfs, geloof ik, dat jij zo aan het meeleven bent.
2: Hè? Oh, jeetje.
1: Ja?
2: Laat me raden.
1: Oh, die hebben we niet, heb ik begrepen.
2: Nee, kijk, nou, ja, goed. We gaan door.
1: Helaas. Misschien later wel.
0: Nou ja, Cesar Zuiderwijk vertelde ook dat hij in 5 dagen bestraald was voor zijn prostaatkanker. Maar 10-15 jaar geleden was dat nog 5 weken of 7 weken zelfs. En dat zijn ook door onderzoeken van onder andere KWF gesubsidieerd, is dat naar 1 week teruggebracht. En dat is natuurlijk... Ja, geweldig.
1: Ja, fantastisch.
3: Maar jij zegt, je kunt niet aan je lijf merken dat je prostaatkanker hebt. Dus dat is... Dat...
4: Ja, als je bloedplas, zei hij.
3: Ja, maar ja, dat is van anders. Dat is van
4: anders.
3: Maar prostaatkanker... Nee. Kijk, zo'n dokter die voelt dan en die op zijn ervaring zegt... nee, dit is wel oké. Okay. Pas bij je leeftijd, zeggen ze dan. Iedere afwijking past bij mijn leeftijd. Maar kijk, het is niet zo dat je pijn in je rug hebt of
0: Ja, kijk, als dat speelt, pijn in je rug, dan zijn er vaak uitzaaiingen, botuitzaaiingen. Dat komt bij prostaatkanker veel voor. Dus als jij met pijn in je rug... Ik ga niet iedereen bang maken met pijn in zijn rug nu meteen aan de dokter... want ik heb uitgezaaide prostaatkanker.
4: Maar wat moet je dan doen? Moet je nou ieder jaar op mijn leeftijd of op zijn leeftijd... Nou, op zijn leeftijd nog niet.
0: Nee,
3: die moet naar de dokter voor.
4: Moet je dan ieder jaar gewoon naar het ziekenhuis om bloed af te... Of zeg je, eens in de 2, eens in de 3?
0: Nou, ik heb prostaatkanker komt heel veel voor, 16.000 keer per jaar.
4: Ja.
0: En mannen van jullie leeftijd, daar zou je eigenlijk rond de 50, 55 een PSA-waarde willen bepalen. Als die nou heel erg laag is, wat goed is, dan hoef je misschien pas over 5 jaar
4: weer
0: nog eens een keer te doen. Maar om elk jaar te gaan, en zeker als je dus richting de 80 gaat, dan is de kans dat je...
4: Nee, maar dat is wel goed dat je dat zegt, want mensen zijn natuurlijk tegenwoordig ook best wel heel erg bang.
0: Ja,
4: en die willen het liefst iedere maand. Of iedere 6 maanden.
1: Dat doet dat heel vaak, hè? Dik laat alles testen, altijd bloed en urine. Ja. En die
0: maar kijk, je hebt natuurlijk wel bevolkingsonderzoek.
4: Ja, maar Dik denkt dat hij nog in de groei zit. Dat is niet meer waar. Dat is niet meer waar, hè?
3: Nee, die groeistuip is uitgebleven.
4: Dat is uitgebleven. Nee, maar het is wel goed dat je dat zegt. Want anders lopen die ziekenhuizen natuurlijk de hele dag
1: niet hebben,
4: in de weer.
0: Het probleem waar wij voor staan, hè, dat de aankomende 20 jaar... Dat is natuurlijk een enorme hoos aan patiënten.
4: Ja.
0: En we hebben niet de capaciteit.
1: Maar boven je 50ste moet je dus eigenlijk wel een beetje rekenen. Want 50 plus mobiel, dat heb je ook.
3: Ik wil even aankeilen. Want hij heeft een vrouw die schrijft ook boeken. En in mijn leeftijdsgroep zijn dat interessante boeken. Dat gaat over erectieproblemen.
1: Nou, van patiënt naar potent.
4: Jouw vrouw?
1: Ja, Meliante. Dat is,
3: mensen weten alles, hoor.
1: Nee, maar die heeft een boek geschreven van patiënt naar potent. Mensen die allerlei behandelingen hebben gehad... die kunnen nog wel eens erectiestoornissen zo krijgen. En het grappige was, ik ben naar die lezing geweest samen met mijn vrouw. En we kwamen net binnen toen ik gevraagd... welke man heeft last van zijn erectie en die moet even gaan staan. Maar ik stond op dat moment net. Dus ik stond niet zo mee. Ik wil net gaan zitten, weet je wel.
3: Daar gingen toen alle handjes de lucht
1: in. Ja, handjes gingen allemaal de lucht in. Toen werd gezongen. Maar daar heeft ze heel veel verstand van. Ook hoe je als patiënt dan weer verder kan natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja, als je een behandeling van kanker in je bekken... of het nou prostaat is of endeldarm, blaas... die heeft vaak voor de man als nadeel dat daarna zijn erecties minder zijn of helemaal weg zijn. Ja. En dat is voor je kwaliteit van leven natuurlijk rampzalig.
1: 50 plus is soms een lastige leeftijd, maar je kan er wel geweldige telefoonabonnementen bij afsluiten.
4: Zeker.
1: Ja, dat is echt heel belangrijk natuurlijk ook.
3: Je kan die zijn niet alleen voor rijke ondernemers.
1: S25 plus, dan krijg je gaat scannen. Ja. Heb je voor 2 jaar een abonnement. Ja.
4: Bij zo'n abonnement ook een bloedtest.
1: Ja.
4: En als je niet meer overeind krijgt, krijg je een boekje van zijn vrouw.
1: Dat klimaat vind je ook allemaal maar niks. Maar die El Niño die zit eraan te komen. Die is echt niet te geloven. De West Nile virus, 9 mensen al in Nederland. We krijgen omstandigheden. Jongen, er is wel iets aan de hand natuurlijk.
3: Nee, maar luister, er is met klimaat iets aan de hand.
1: Ja.
3: Maar ik vind altijd, Nederland die is het keurigste jongetje van de klas. Die willen daar vreselijk in investeren. Maar zolang dus de grote industrielanden niet meedoen, vind ik het een beetje zinloos.
1: Hij zegt dat het niet waar is.
5: Maar het is niet waar. Het is een frame, maar we zijn niet het braafste jongetje van de klas. Er zijn
3: jullie investeren redelijk in klimaat.
5: Hoeveel?
3: Oh, die cijfers heb ik zo niet.
5: Nee, maar, ik vraag het zo, omdat het wordt altijd heel stellig gedaan... en klimaatverandering is, weet je wat pas echt duur is? Dat er eigenlijk de afgelopen jaren veel te weinig aan is gedaan. Dus het West-Nijl-virus is hier, omdat er klimaatverandering is. El Niño, dus de stormen worden steeds steviger.
1: Nepal.
5: Deze zomer, de hitte, wie hebben daar het meeste last van? Dat zijn de mensen in de slechtst geïsoleerde huizen... Kom er maar eens om als je een airco moet aanschaffen en wat dat kost en de energiekosten. Dus juist al dat in mijn gezeur over de kosten van die we moeten betalen om klimaatverandering aan te pakken, niks doen, is vele, vele malen duurder.
3: Jawel, maar zolang de grote landen niet meedoen, heeft het eigenlijk weinig zin.
5: Nee, maar ook die doen mee. Even over de Verenigde Staten, daar zit Donald Trump. Vind ik van alles van. Die zegt, ik doe nergens aan mee. Californië is de vijfde economie van de wereld. Amerika is niet een eenheidsworst. In Californië gaan ze gewoon door met klimaatbeleid. China heeft andere redenen, niet zozeer alleen om het klimaat te redden, maar omdat ze namelijk stappen willen zetten om minder energieafhankelijk te zijn, om de smog uit de steden te halen. Dus je ziet dat ook grote landen zetten echt stappen. Zelfs de olieproducerende landen in het Midden-Oosten zeggen, wow, op een gegeven moment moeten wij toch ook iets anders hebben dan olie. Er wordt overal veel geïnvesteerd en ik vind juist dat Nederland en Europa meer moeten doen. Dan gaan de kosten voor mensen omlaag. Dan moet je wel eerst investeren.
1: Ik hoor geluid, we moeten even stoppen. We zijn er zo weer na de reclame. Tot zo!
6: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je, jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu weer fris verder luisteren.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Jesse Klaver van links, maar even op rechts vandaag. Dat moet ook kunnen natuurlijk, hè? De confrontatie. En hij heeft inmiddels Dave ook gevonden. Dave heeft nog even uitgelegd in de reclame. Ook Dave, er waren nog andere dingen belangrijk met het OM, begrijp ik?
2: Ja, vandaag een groot rapport met een hele belangrijke uitkomst van de politie en het OM over cybercrime. Hoe staat het ervoor in Nederland? 2,5 miljoen mensen per jaar worden slachtoffer. Maar ze hadden met een hele mooie, niet mooi nieuws. Maar de nieuwe cybercrimineel, die is dus niet 1000 kilometer meer er vandaan. Oh. Die woont misschien wel gewoon bij jou in de straat.
1: Nee.
2: Dat is de boodschap van de politie en het OM. Die zeggen ook, er komt een hele nieuwe generatie criminelen op die helaas juist in westerse landen zitten. Die ontmoeten elkaar online. Vaak jonge mensen tussen 11 en 25 jaar oud. 11 jaar oud, let op. Dat zijn vaak jonge jongens die geen erkenning krijgen thuis dat ze heel digitaal slim zijn. En die gaan dus de verkeerde kant op. En die doen de meest verschrikkelijke dingen voor status, voor geld. Die spreken natuurlijk ook gewoon Nederlands of Engels. Dus die kunnen heel goed snappen hoe onze bedrijven werken. Ja, en die ga je niet allemaal wegarresteren. We gaan cybercrime niet oplossen door kinderen weg te arresteren of jongeren. Dat is te groot, de omvang, het gaat te snel, ook door AI. Mm. Dus we moeten heel vroeg beginnen, voordat een kind een cybercrimineel wordt. Daar moet echt wat aan gebeuren. Nu, anders gaan we gewoon een generatie verliezen aan cybercrime. Zo groot is dat probleem. En daar werd vandaag de noodklok over geluid. En volgens mij...
1: Daar heb je meestal een websiteje bij dan? Dat we...
2: Nee, ja, dit keer is gewoon de oproep, website. Ook het onderwijs. De politie, dat was wel de vervelende boodschap. Zij gaan het niet aankunnen. Nee? De politie gaat de enorme hoeveelheid zaken en de kinderen die nu opkomen en die al dit soort misdaden...
1: Maar je moet je eigen kinderen ook in de gaten houden.
2: Ja, 100%. Maar ik denk dat elke ouder die een digitaal vaardig kind heeft, wat vaker een aai over de bol mag geven. Ja, maar kijk, als een kind goed kan voetballen, zijn we er blij mee. Als een kind goed kan schilderen, vind ik geweldig. Als een kind op de zolderkamer zit, de computer, denken we, hij zit daar weer games te spelen. Maar waar gaan die jongeren heen? Naar plekken waar ze wel status krijgen, waar ze wel erkenning krijgen. Dus ook als ze goed digitaal zijn, geeft dat ook de aandacht aan zo'n kind.
5: Maar kijk, wat ik vaak vind is, als ouder maak je natuurlijk zorgen, waar ga je naartoe, vraag je, en waar hang je uit, of wie zijn je vrienden? En dat is heel normaal, toch? Je gaat kinderen. Dat moet je eigenlijk ook zoveel mogelijk van je kinderen weten online. Maar dat is buitengewoon ingewikkeld. Maar er zijn voldoende mogelijkheden om die apparaten te beperken in wat er mogelijk is. En proberen erover in gesprek te gaan. En ik geloof heel erg dat alleen maar verbieden helpt niet. Maar wel erover gaan.
4: Ja, maar jij weet er ook heel veel van. Er zijn ook heel veel ouders die weten er gereed van natuurlijk.
3: Nee, maar vaak zijn de kinderen bij de hand op social media dan de ouders.
5: En, maar zo en kijk, vind ik bijvoorbeeld dat, daarom vind ik dat kinderen niet op social media... Dat het daarom... kinderen niet eigenlijk op social media zouden moeten. Omdat daar zitten enorme risico's vast. Kan beter op iets latere leeftijd.
3: Jawel, maar welke leeftijd dan? Ik vind het wel een beetje betuttelend om dat te doen. Want die kinderen die groeien op in een periode van social media. En iedere periode, iedere generatie, die heeft zijn eigen vijanden en gevaren. Kijk, en toen de eerste trein in Nederland reed, waren ze bang dat de koeien zure melk gaven. Maar ik vind dat je kinderen niet moet verbieden op social media. Want ik heb gezien, Australië heeft het gedaan. En massaal wordt het ontlopen.
5: Nee, wacht even. Nee, maar er is een verschil tussen ga je het verbieden, of wat vind je verstandig als ouder en hoe ga je je kinderen...
3: Ik vind het eigenlijk puur een zaak van de ouders en niet van de overheid.
5: Maar daarom is het zo belangrijk dat we goed naar elkaar luisteren. Dus ik heb het niet over een verbod. Ik heb het helemaal niet over een verbod. Ik heb het over... Ik vind het als ouder. En dan moet je zelf je keuzes in maken. En ik vind dat
1: hoe oud zijn jouw kinderen dat ze erop
5: mogen? De oudste is 12. En voordat zijn eigen profiel... We hebben daar nog helemaal niet over nagedacht. Maar voorlopig
1: niet.
5: Voorlopig niet. Omdat even... alcohol mocht je vroeger ook drinken toen je klein was. Dan zijn we erachter gekomen. We zijn erachter gekomen dat dat niet zo heel verstandig voor is.
4: Dave gaat nu zuchten.
2: Het is echt een hele slechte vergelijking om social media met alcohol te vergelijken. Ik heb al heel veel mensen gezegd, dat is niet één op één. We weten dat alcohol slecht is, social media heeft ook goede kanten. Zeker. Er is maar één juist antwoord hiervoor, namelijk de platformen aanpakken. Want we weten dat de platformen, die zijn giftig, die hebben die algoritmes, Zeker. Die hebben autoplay. En het verbieden kan ook niet, dat weten we. Het Hooggerechtshof in Frankrijk heeft ook gezegd, je kan kinderen dat niet opleggen, dus die weet dat die route eigenlijk doodlopend is. We moeten die platformen aanpakken. Want ik ben natuurlijk helemaal eens, het probleem is groot. Social media kan heel giftig zijn, maar laten we dat bijhouden. Want jullie hebben een afsprakenkaart gemaakt, of jullie, de Nederlandse overheid, om met je kind in gesprek te gaan. Dat lijkt me wel een goede richting.
5: Ik ben het ermee eens, die platformen, die zijn verschrikkelijk en die moet je aanpakken. Alleen, ook als ouder, ik hoor dit ook, je hebt ook handvatten nodig. En dat je daar als ouders met elkaar over praat, dat je probeert na te denken, wat is hier nodig? Dat je hier afspraken met elkaar over maakt, want de groepsdruk is ook immens om toch met elkaar mee te gaan.
2: En een platform waar ook jongere kinderen die elkaar ontmoeten, die soms moeilijk contact maken. Daarom kunnen we dat niet bestempelen als
1: pak die platform aan, dat is duidelijk. We kunnen helaas niet verder gaan. Eén belangrijke vraag natuurlijk. Je hebt migratie, je hebt milieu, je hebt... je kan zoveel dingen opnoemen. Hoeveel roedels mogen hier in Nederland zijn? Wolven. Even toch voor Johan, even. Dat is even heel belangrijk.
3: Daar moeten we er even mee uitgaan. Want jij zegt dat er alles aan gedaan moet worden dat de natuur gezond blijft. Maar ik kan de natuur niet...
1: Hoeveel roedels? Wilpro. Ja, nee, willen we toch nog even mee.
3: Nee, daar kom je niet meer weg, hoor. Dat we uitlopen, we willen nou antwoord.
5: Nee, dat lijkt me... Ik vind sowieso dat we moeten uitlopen eigenlijk dan vanavond. Ik weet niet hoeveel roedels. Ik weet alleen wel dat...
3: Er zijn 14 roedels.
5: Nee, maar ik weet dat niet. Als je dat wil weten, mijn collega Laura Bromet weet er alles van.
1: Ik vind het heel
3: belangrijk. Dat is een van de laatste die gaat bellen.
5: Die is fantastisch. Dat moet je zeker bellen. Die weet er alles van. Maar wat ik heel erg ons toewens, is de hele discussie... Het is een geweldige vrouw. De hele discussie over de wolf, alsjeblieft weer in normale proporties en even uit alle tegenstellingen. En laten we alsjeblieft naar experts luisteren hoe hiermee om.
3: Jawel, maar het lijkt wel
1: als je tegen de wolf zo.
3: Alle mensen.
1: Dat is experts,
5: Ik bedoel de experts.
3: Alle mensen die beslissingen nemen, die wonen allemaal in streken waar nooit een wolf gezien is.
1: Nou goed, we moeten er helaas mee stoppen. Goed dat je er was, Jesse. Dat geldt ook voor jou, Joost.
3: Hoofdzakelijk wel.
1: Bedankt ook voor je mooie speech. Dus KWF, blijf vooral doneren. Tot het eind van de week kan je altijd doen trouwens, maar zeker deze week, de week van de collecte, hartstikke belangrijk. Ja, natuurlijk allemaal. Succes met alles wat je
4: Dank
1: doet.
4: Dank je.
1: Gaat ook voor jou, Jesse. En jou ook, Johan. Hoor. Zet hem op, hè.
3: Ja, ik laat me niet, ik laat me niet met de vinger in mijn reet houden. Ja.
1: En Dave, alles in leven in afloop.
2: Mijn schatkistje gaat naar Jesse toe.
1: In één keer.
4: Geef jij nou dat kleine creditcardje van Jesse dadelijk. Dan kan hij morgen weer wat oplossen.
2: En ik kom bij jou.
1: Is die begroting gelijk geregeld? We zijn er morgen weer, een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.
8: Zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tastia van Jumbo.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

Hallo?

een zeer bijzondere goeiemorgen. Luister met z'n al van de Zender Brescia en Mejanneke. Als op de vaste vrijdag. En ik kreeg vorige week vrijdag al zoveel berichtjes, hè. Ja, we waren de vorige week even niet natuurlijk. Dus een oprechte goeiemorgen. Luister naar de Zender Brescia en Mejanneke. We gaan een pleitje semi-terronde voor de buurtjes links en rechts, voor en achter.

ook even voor Martin en Patricia, oftewel de autobedrijf, de smederij. Plaatjes gaan ook even die kant op. Ook even voor Maren en Robert en werk ze vandaag. Ik hoop dat je een paar ruitwissers in die kraan hebt zitten. We gaan zijn terug voor Pieter met Anna natuurlijk. Ook even voor Lady Minoes. Ook even voor mijn maat daar in het verre, ja, Twente. Terwijl de olifant natuurlijk. Ook even voor mijn maatje daar in Zeist. En Elroy, je was er mooi vroeg bij, hè, vanmorgen. Ook even voor Roy natuurlijk. En Tini, plaatjes gaat ook een digan op. Ook even voor mijn zwager natuurlijk. Ook even voor mijn dochter natuurlijk. En gefeliciteerd met onze kleindochter, hè, vandaag. Plaatjes gaat ook even die kant op. Ook even voor mijn zwager natuurlijk. Cor, plaatjes gaat ook even die kant op.

daar had ik gisteravond ook een mooie stunt onderweg. Ook de studentenvereniging daar in Groningen. Mooi dat jij aan je woord houdt, hè? De navigators, nog even bedankt voor het WhatsAppje. Ik luister ook gezellig mee, hè? En Vincent, nog even bedankt voor het berichtje. Pleitje, ga nog even die kant op, hè? En de olifant is weer helemaal present.

Anneke en Herbert vlijgen ze nog in die kant op. En luister ook gezellig mee in die kant. We hebben een kleine technische storing hier, want het is bloed en bloedheet in het studio. En beneden is het ook bloed en bloedheet. En ja, we snappen niet hoe dat kan, hè. Ons huis is veranderd in een sauna, geloof ik. We gaan Center Ron even voor de grote smurf. En natuurlijk mijn reservedingetje Hans en Ilona. Ook even voor onze Hansie. Pleitjes gaan ook in die kant op. Ook goedemorgen Bart Veronica. Pleitjes gaan ook in die kant op. De Zender Malika en Elsa. Pleitjes gaan ook in die kant op. Ook het Sappemeerse duo. Bedankt voor het praatje van gisteravond. En binnenkort komt er weer nieuwe muziek uit. En ook goedemorgen onze Stefan. Vandaag een dagje vrij zeker, want plaatjes gaan ook even die kant op, hè. Voor de Scania FM pleitjes gaan ook in die kant op. Ook Lady Zilverwinks pleitjes gaan ook in die kant op.

Dion nog even bedankt voor het berichtje. Luister gezellig mee. Ook Rolf nog even bedankt voor het berichtje. Goedemorgen, de nachtjagerpleintjes gaan in die kant op. Ook station aan Dijk nog even bedankt voor het berichtje. We kunnen wel 10 minuten doorgaan praten hier, maar we gaan muziek draaien hier.

reacties op dit muziekprogramma. 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29. Niet bellen, jongens, want dan gaat de hele studio in de war, hè. 06, 11, 12, 49, 29. En ook goedemorgen, Hans FM, Plekenschouder in Diegan op vandaag. We gaan verder hier met muziek, sorry voor de handweg. En ook goedemorgen, Bar, Stad en Landen daar in Delfzijl, Plekenschouder in Diegan op natuurlijk.

goed. We hopen natuurlijk dat het internet een beetje houdt hier. Vanmorgen klapt hij er al uit hier. Goed, het nummer is hier 06, en dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29. Ook Greta daar in Oudeschip, we gaan ook in die kant op. Ook de zender Hamburg, daar in Meedhuizen. Daar gaat ook in die kant op natuurlijk. Ook de zender Bonanza daar in, ja, er zijn er twee. Daar in Veendam, pleitjes gaat ook in die kant op, Marcel. Ook de zender Bonanza daar in, ja, Kantens. Erik, nog even bedankt voor het berichtje. Luister mee. Terwijl Erik en Diana. Het nummer is hier 06 en dan de 11, dan de 12. Dan de 49, dan de 29. En ook goedemorgen Tino. We gaan ook in die kant op, hè. Goed, we gaan muziek draaien hier. 06 en dan de 11, dan de 12. Dan de 49 en dan de 29 en een goede morgen. Eerst een slokje drinken, hè. Goed, als en als, dit is Bres en Mian en een goede morgen. En het regende.

Ik heb toverkruid toch graag. Het paradijs voor een krat op de hoek.

krat op de hoek. Naai er nou uit met je chemische troep, je troep, je troep.

Luister goed! Ik ben er helemaal klaar mee! Dit is de

terug van Goes naar Delft, dat gaat derhalve niet vanzelf. Naast mijn gas zit mijn rempedaal. Met beide handen aan het stuur, de motor goed op temperatuur, maar

staat die radio zo hard? Omdat Radio Brescia en Marianne erop is. Dan wens ik u...

0: Overigens kunnen we in de vrije training 2, Annegreet en Christian kunnen het er ook nog over hebben. Nou ja, weet je wat het is, Jeroen? Waarom ik hem terecht vind, die penalty, terwijl Norris de snelste tijd nog wat scherper zet, is dat er in de Formule 2, die dezelfde pitlane reden, niet één penalty was uitgedeeld. En er toch volgens mij ook 18 rijders in de Formule 1 reden die het ook goed gedaan hebben. Dus 16, een heleboel. De meerderheid die had gewoon geen problemen en een paar wel. Dan denk ik, ja jongens, het team, heb je toen die radio van Antonelli. Van, luister, er krijgen heel veel mensen een penalty. Rustig rijden.
1: Ja, nou, niet afsnijden. Niet want afsnijden. Ging het uiteindelijk om afsnijden. Ja,
0: niet
1: dat
0: afsnijden, is, ja. Rustig rijden. Nou, prima.
1: We hebben geel Lesmo 1.
0: Wij doen lekker deze vrije training kijken en becommentariëren. En over de penalty van Gasly in Monaco zal het laatste woord nog niet gesproken zijn. Maar dat mogen.
1: Piastri gaat naar binnen. Hij rijdt twee keer groen, gaat toch naar binnen. Nou, die is misschien ook langs die gele vlag gekomen.
0: Virtual safety car.
1: Ja. Ik heb nog niet helemaal in beeld. Is er iemand die stilstaat? Ja.
0: Ja, Colton Herta.
1: Nou, dat is de tweede keer vandaag.
0: Niet een lekker dagje.
1: Nu heeft hij wel vier wielen nog aan zijn auto zitten. Want in de Formule 2 training had hij drie wielen eraf.
0: Ja, toen was ook linksvoor nog heel, net als nu. Ja. Maar dat was ook ongeveer het enige wat heel was. En blijft het een virtual safety car? Zou ik mooi vinden trouwens, hoor.
1: Ja, als ze hem kunnen verplaatsen, waarom niet? Hij staat al bijna daar. Hij staat op een goede plek. Hij zegt nee. Ja, er is misschien iets vastgelopen. Hij krijgt hem ook niet. Misschien zomaar niet in zijn vrij. Kijk, ze krijgen die auto niet. Nee, staat gewoon in zijn versnelling. De bak is vastgeklagen of zo.
0: Nou, het is vrij simpel. Ik zit even mee te luisteren, maar ze zitten hem eerst uit te leggen wie er allemaal achter hem rijdt. En vervolgens is het, we need to stop the car. Nou, we is in dit geval Colton Herta zelf. En er wordt hem daarna uitgelegd welke knop je dan in moet duwen om stil te maken, stil te zetten, uit te zetten. En Colton Herta is klaar.
1: Ja, dan kan hij ze Formule 2 pakken aan gaan doen. Daar is hij zo meteen aan de beurt. Maar dit is natuurlijk niet helemaal wat hij wil. Hij wil natuurlijk echt die kilometers maken. Eens kijken wat er gebeurt. Luister.
2: Colton, we need to stop the car.
0: Er is ook iets wat op de grond hangt, lijkt
1: het. Ja, dit klinkt echt voor een meter.
0: Nee, dit is... Nou, nu is het stilgezet, maar het is nog niet uitgestapt.
1: Ze kunnen wel in die auto zitten, dus het heeft niet met elektriciteit te maken.
0: Nee, want het is ook groen, hè? Kijk daarboven.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik denk dat hij niet kan rollen.
1: Ja,
0: het geluid wat we hoorden was al een bak geweest zijn. Dan kan hij niet rollen. En dan moet er een kraan op de baan komen. En kraan op de baan is rood.
1: Ja, en terecht. Het is een regel die natuurlijk ooit door een ongeluk in Japan is ingesteld. Met Bianchi. Dat is 100% terecht.
0: Ja, hoewel ik wel vind dat we een wedstrijdleider hebben die beter met deze situaties omgaat dan de man in het verleden. Want als er dan een auto stil stond, was het eigenlijk altijd meteen... Oef.
1: Ja, dit is ook een dingetje.
3: Klopt, maar helemaal zo.
1: Vindt hij misschien ook wel lekker om even te zeggen.
0: Dat is wel leuk als je dat kan zeggen.
1: Ja.
0: Deze wedstrijdleider, ik vind het wel mooi dat hij eerst een virtual safety car doet. En dan, als het allemaal niet gaat, kan je altijd nog rood doen. Hè?
1: Ja.
0: En ik weet ook zeker, Jeroen, dat ze tijdens de rijdersbriefing gewoon zeggen... Jongens, luister, jullie kunnen allemaal hard doorrijden, maar dan wordt het rood. Als je ons eventjes de ruimte geeft om het te doen onder een virtual safety car... dan kunnen we gewoon weer door. En dat is natuurlijk in het voordeel van iedereen.
1: Ja, absoluut.
0: Dit wil je gewoon niet.
1: Ja.
0: Norris, Russell, Hamilton. Het is McLaren, Mercedes, Ferrari. En kijk eens, Colapinto, vijfde voorlopig. Ja, kun je zeggen, het is pas na een minuut of 22. Dat is allemaal waar, maar hij staat er wel. Met zijn 24-0-28 is het. En dan staat hij toch wel mooi op de vijfde positie. Ik vind het wel weer gaaf. Lawson, ook knap, daar vlak achter. Dan Piastri, Lindblad, Antonelli 9 en Tsunoda op dit moment 10e. En daar staat Arvid Lindblad.
1: Ja, we zagen ook bij Ferrari een iets andere livery. Iets andere uitingen. Hommage aan Schumacher.
0: Een hommage aan Schumacher 1996.
1: Ja.
0: Toen hij voor het eerst de Grand Prix van Italië won met een Ferrari.
1: En zijn laatste won hij in 2006.
0: Oh. Dus dat is dan 10 jaar.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel heel grappig.
0: Ja. Dus, nou is het van... Ik moet wel zeggen, sinds die Marcin Butkowski er is... is het wel veel beter met de betrouwbaarheid van die auto's.
1: Ja, ik weet nog niet of hij daar dan meteen invloed op had. Maar het zou wel...
0: Nee, jongen. Ik heb ook het idee, Jeroen, om daar even op door te gaan. Die Graham Loudon, dus de baan uitstuurt. Zou dat ook niet gewoon te maken hebben met een nieuw soort eigenaar... die denkt, ik kan succes kopen? Ik heb er zoveel geld in gestopt, waarom winnen wij niet?
1: Ja, maar dan zou ik toch even naar meneer Stroll kijken.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Hè? En Stroll kan ze dat uitleggen. En bij Toyota kunnen ze dat iedereen uitleggen. En hè, je hebt natuurlijk een hoop teams die daar met vol goede moed aan begonnen. Maar waar het heel lang geduurd heeft voordat je überhaupt succes had. Maar ja, het zijn wel Amerikanen.
1: Ja, absoluut.
0: Die overigens 2 wereldkampioenen hebben.
1: Ja.
0: Dus...
1: Ja, precies.
0: Waar de meest beroemde
1: Hild en...
0: Mario.
1: En Mario.
0: Hè? De meest beroemde van allemaal, misschien wel.
1: Je zag trouwens de topsnelheden in beeld. 3.34 is tot nu toe de snelste.
0: Overigens, waarom ik op Mario Andretti kom, is dat het chassis van Cadillac is naar hem.
1: De MMA, nog wat, hè? Ja. Nou ja, een icoon natuurlijk. Voor de sport ook geweest. En veel hulp. Ook een hele mooie... ook indie rider.
0: En zal ik eens een hele aparte statistiek... die ik altijd uit mijn hoofd weet. Beide, Phil Hill en Mario Andretti... werden wereldkampioen hier op Monza. En ze werden beide wereldkampioen... omdat hun teamgenoot dodelijk verongelukte.
1: Oei, ja, dat was één keer...
0: Graaf Berger van Trieps. Dat was de eerste.
1: Dat is de, ja.
0: En Ronnie Patterson,
1: ja. Dus daar stond mijn vader bij. Ja. Die stond te kijken. Die had toen gekwalificeerd, maar eigenlijk net niet, zeg maar. Dus, en die had toen mee mogen doen. Alleen was de auto al weg.
0: En die was al halverwege de Alpen.
1: Ja, die was al een stukje.
0: Dat is, ik moet wel zeggen, dat gebeurt niemand behalve jouw vader.
1: Ja, maar het was natuurlijk een tragisch ongeluk.
0: Ja. Nou ja, niet alleen een tragisch ongeluk. Het had ook niet gehoeven. Hè? Als ze naar de professor geluisterd hadden... dan had hij waarschijnlijk... was de kans aanwezig geweest dat hij misschien niet meer gereisd had. Maar dan had hij nog wel geleefd.
1: Absoluut, ja. Nou, we gaan weer bijna beginnen.
0: 12.56 gaan we verder. Local time.
1: Toch zie je dat ze allemaal wel veel kilometers willen maken.
0: Het is 31 graden en de baantemperatuur, Jeroen, is op dit moment 52 graden.
1: Boah, ja, dat is heet. Nou, het is in de basis niet een circuit wat heel veel bandenslijtage heeft. Dat valt wel mee. Met remmen heb je natuurlijk wel haal je veel energie uit de banden. Maar ja, met deze temperaturen ga je toch afvragen. Ook met die snelheden komt dat wel goed.
0: Nou ja, het is met alle... neerwaartse druk die er toch is, ondanks het feit dat ze met weinig vleugel rijden, wordt die band natuurlijk op het rechte stuk ook niet echt heel veel koeler. Ja.
1: Ja, maar jij en ik dan aan één stop voor de zondag.
0: Ja, maar dat is eigenlijk omdat als je kijkt naar vorig jaar, hè, even, om dat maar even erbij te pakken, een race van 1 uur 13 minuten vorig jaar.
1: Ja.
0: En als je dan dus 2 keer gaat stoppen, dan rij je bijna niet goed. In mijn optiek.
1: Nee, het is zo'n snelle race. Dat is inderdaad waar je ook rekening mee moet houden. Maar ik weet niet of alle AI-modellen dat bij iedereen voor elkaar heeft, bij alle teams.
0: Dat weet ik ook niet, maar dat is normaal. Hè? Ga je uit gewoon van een 1 stop, behalve als er een virtual safety car of een safety car is. Dan kun je aan 2 stops denken, maar ik zou... hier altijd uitgaan van een 1 stop.
1: Ja, je hebt natuurlijk hier wel af en toe gekke races met Leclerc die toen crashte en een Gasly die de wedstrijd wint. Of een Ricciardo met een McLaren die in één keer de wedstrijd weet te winnen. Dus er kunnen hier natuurlijk wel gekke dingen gebeuren. Maar dan heb je wel die safety car nodig.
0: En in 1995, toen won Johnny Herbert hier. Die reed achter twee Ferraris, die 1 en 2 lagen. En de een verloor de camera en die kwam tegen de wielophanging van die andere. Zoiets was het. Die hadden allebei in ieder geval iets domstuk. Waardoor uiteindelijk niet alleen Johnny de Grand Prix won, maar Frens de derde werd. En overigens zit ik van de week met Frens te appen daarover. En die is er dus nu achter gekomen hoe die op die derde plaats terecht is gekomen. Die heeft dus nooit geweten dat die twee Ferraris problemen hadden met elkaar. Zijn we toch al heel veel jaren verder.
1: Ja, er waren natuurlijk ook andere tijden, maar wel mooie tijden hoe dat dan gewoon ging inderdaad.
0: Goed, we hebben nog 32 minuten te gaan. Norris, de regerend wereldkampioen, staat in de pits, maar is wel de snelste met een 23-7. Russell, Hamilton en Leclerc samen met Colapinto. Colapinto is een beetje de vreemde eend in de bijt wat mij betreft. Want die staat er gewoon heel lekker bij. Paula Ron is dan laatste. Maar ja.
1: Ja, die heeft nog niks gedaan. Hè?
0: Kunnen we hem dat kwalijk nemen? Vorig jaar was Paula Ron trouwens ook laatste. Toen hij deze sessie mocht rijden.
1: Ja, ik weet niet wat ze hem dan wel beloven. Maar het zou natuurlijk wel lekker voor hem zijn als hij nog een beetje gas kan geven. Antonelli Paars, sector 1.

0: Ja, je hoort het al. Halverwege het rechtstuk. Dan ben je een beetje uitgespeeld.
1: Antonelli groen in het middendeel. Dat betekent in ieder geval dat hij op weg is naar een verbetering voor zichzelf. Door de Curva Michele Albreto, zo mag hij officieel genoemd worden tegenwoordig. Wij zeggen gewoon nog steeds Parabolica vaak. En het is Antonelli die naar een 23.644 snelt. Daarmee is hij 3/10. Oh, daar is Russell, ja. Die er gewoon weer met 3/10 onderdoor gaat.
0: Ja, dat is toch bijzonder, hè? Want hier sector 1 geeft hij... Ja, allebei op zoek, maar sector 1 geeft hij dan op, als het ware. Dan is hij dus aan het laden en sector 2 en 3 was hij echt snel. En Leclerc doet het dan weer anders, die bouwt hem anders op. En daar zijn ze nu volgens mij allemaal naar aan het zoeken. Wat is de snelste manier?
1: Hier het punt onder de brug door. Dat is de oude baan, daar. Daarboven zie je de banking. En hier de bocht waar Alberto Ascari het leven liet. Ja, los naar de derde halen. Tijd gaat, op 4/10. Kijk, en dan denk ik toch even met mijn oranje bril, maar misschien ook wel gewoon met mijn reële bril. We kunnen hier Verstappen gewoon een 1/10 of 2 voorzetten bij Lawson. Dan staat hij toch redelijk dichtbij.
0: Oeh, maar Leclerc, maar die zet wel... Leclerc. Ja, nou, ik dacht sector 3 wordt niks meer. Maar dat is helemaal niet waar. Dan pakt hij ook paars. Ja, dit is toch wel knap. Dit laat wel zien dat Ferrari het gewoon goed voor elkaar heeft qua vermogen.
1: Mogen we ook zeggen dat het Monza is en dat we daar dus op een of andere manier altijd iets extra's kunnen verwachten van Ferrari. En in het verleden waren er nog wel mensen, ja, die hebben een andere motor en iets. En nu is het ook zo dat ze iets anders hebben aan de motor, want ze hebben iets meegenomen van de ADDUO. Regels die ze mochten veranderen. Dus ze hebben ook een iets betere motor. Maar dat Leclerc gewoon 3/10 voor Russell staat, is er ook wel weer gaaf. Omdat Russell op de zachte band die tijd gezet heeft en Leclerc op de medium.
0: Ja, mega. Ja, maar dan kunnen we toch wel wat uit lezen. Hamilton is nu op zijn outlap. Ik ga er even vanuit dat hij ook dan op de medium staat. Maar dat, kunnen we dat zien? Dat is nog niet in beeld. Ja, zeker dan. Ja, hij staat op de medium en die is snel onderweg. Let maar op. Die komt eraan.
1: Ja, is Norris snel onderweg. Door Ascari.
0: Ja, je ziet het in de mini-sector al. Oh, die ging te hard erin. Ja. Fout.

0: toe. Flavio ook. Ocon dan, ja, Haas, wat de laatste paar wedstrijden eigenlijk niet echt meer lekker meedeed. Beetje achterin geraakt in het middenveld.
1: Ja, en nou is het aparte dat Berman eigenlijk de verdediging heeft op zijn schrijf genomen voor Ocon. En heeft gezegd, ja, maar het is ook niet zo erg slecht als dat mensen roepen dat het is. Want hij heeft ook een beetje de pech gehad. Soms dan gaan er dingen stuk. He, er gebeuren dingen in die auto en dan gaat het bij hem stuk en bij mij niet. En ja, ze rijden nu exact dezelfde tijd als een opgegeven.
0: Ja,
1: op 400.
0: Ja, Ocon is wel weer een beetje teruggekomen. Want die was het begin van het seizoen echt wel te langzaam. Hij zit er nu weer wat beter in. Sainz. Onderweg in ieder geval sector 1. Maar ja, daar ben je al een seconde kwijt. Maar dan kan je wel nog richting top 10 misschien.

0: Ja, nog 2, 3 terug.
1: Ja.
0: 3, denk ik.
1: Ja.
0: Laat hem ook in de hoog in de toeren lopen. Dat zou ook wel met het laden te maken hebben. Hey, top 10 haalt hij dan. Die verliest hij ook veel in de derde sector.
1: Ja, 2,4 seconden. Ik vind toch wel veel. Wat ze dan verliezen ten opzichte van de snelste voorlopig. Charles Leclerc.
0: Oeh, ja, dit gaat niet goed komen voor je waar zeg.
1: Het is de tweede keer.
0: Ja.
2: Zandstorpaters.
0: Zit er niet mee.
1: Het is apart, hè, Jeroen? Want we hebben Iwasa, we hebben Tsunoda. We hebben Hirakawa bij Toyota. Allemaal Japanners die op dit moment toch gewoon echt gas geven.
0: Ja.
1: Maar niet één die een vast zitje heeft in de Formule 1.
0: Nou, alle drie wel mega talent ook.
1: Ja.
0: De Pinto breekt hem af.
3: Een beetje oversturen.
0: Ja, die was hem bijna kwijt. Met overstuur.
1: Het moeilijke van deze ronde, Jeroen, is, vind ik. Kijk, Russell is nu groen. Dan gaat hij naar het tweede meetpunt. Kijken wat hij daar is. En dan zit hij iets boven. Maar ja, dan kom je dadelijk bij Parabolica. En dan moet je, ja, je kan het natuurlijk alles in het putje flikkeren wat net met Colapinto gebeurde.
0: Weet je wat ook moeilijk is voor Monza?
1: Ja.
0: Je hebt heel veel tijd om na te denken.
1: Ja.
0: Ook die rechte stukken.
1: Ja.
0: Zo is het wel. En je rijdt naar de volgende bocht toe. Dan heb je 10 seconden de tijd om over die volgende bocht na te denken. En dat is normaal niet zo. Waardoor je vaak fouten gaat maken.
1: En ik heb altijd het idee dat je hier... De tijdwinst zit nog niet eens zozeer in het laten remmen. Dat ene metertje laten remmen. Maar misschien juist wel het ene metertje je rem eerder loslaten.
0: Ja, ook momentum houden.
1: Ja.
3: Dus eigenlijk is Monaco makkelijker dan Monza.
1: Ik krijg een vraag binnen of Monaco makkelijker is dan Monza.
0: Ja, nee, dat dan eigenlijk ook weer niet, want in Monaco heb je geen marge. Maar ja, ik weet het niet. Maar ja, de tijd die je hebt op die rechte stukken, dat zorgt er wel voor dat je gaat nadenken. En eigenlijk moet je niet te veel nadenken over wat je doet. Dat klinkt ook gek, maar dat is gewoon hoe je vaak het snelste bent. Gewoon zitten, gas geven, niet moeilijk doen. Oeh, Hamilton, slipstream.
1: Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is natuurlijk ieder circuit moeilijk om hard te gaan. Ze hebben alleen allemaal hun eigen uitdagingen.
0: Ja. Nou ja, daarom is Monza ook gewoon Monza. En Monaco, ja. Monaco, het zijn iconische circuits.
1: Ik vind wel allebei met een M dan.
0: Ja. Hamilton, naar 3.
1: 23, 5, 6, 1. Op de medium band, hè. Let, vergeet dat niet. Is wel een halve seconde langzamer dan Charles Leclerc.
0: Oh. Ook veel.
1: En dat is dan wel weer best veel. Zou je bijna vragen, rijdt hij nog met de oude motor?
0: Ja, dat is ook alweer het gekke. Van de gaten zijn vooralsnog best wel groot. Terwijl het een circuit is met weinig bochten. Even heel kort op de bocht gezegd. Het is bijna alleen maar rechtuit rijden hier. Zo is het natuurlijk helemaal niet. Want we hebben het net over hoe moeilijk het is. Terwijl daar Ron wordt eventjes vol in de weg gereden. Ja. Die is niet blij ook.
1: Ik zit ineens te denken, Jeroen. De FIA is het dus helemaal eens met schijnbaar met die International Court of Appeal. Maar die FIA-president is aardig bezig om al zijn stuurstof voor de bus te gooien. Want hij vond inderdaad ook dat ze misschien in Zandvoort niet helemaal de goede beslissing hadden genomen. Terwijl ik dat wel vind. Maar goed, die is geen vrienden aan het maken. Ik hoop dat hij wel doorheeft dat al die mensen, zeg maar, voor niks... Oh,
0: dat
1: is een rare situatie.
0: Ja, dat is een hele rare situatie. Kijk, Sainz
1: komt aan. Sainz die remt.
0: Maar die weet even niet wat hij moet.
1: Nee, maar kijk, daar.
0: Ja, hij wordt afgeleid,
1: ja.
0: Denk ik. Ja, hij zit ook een beetje van, ja, jongens, wat doen jullie? Maar...
1: Ja, dat was misschien wel de veilige weg voor hem.
0: Ja, dat ook. Hij had het wel kunnen halen, denk ik. Want dat had eigenlijk niks mee te maken.
1: Nee.

0: Norris gaat naar binnen. Mijn Ferrari nog even een extra pitstop geoefend. Yuki. Daar komt hij. Oeh, ja.
1: What is he doing, man?
0: Ik kan het ook niet vol laten staan, hoor. Oh, kijk eens. Het gaat nog door, hoor. Ja, dit is wel een apart moment.
2: Daarom zeg ik, hou van Yuki.
0: Ja, het is, hij hoort in de Formule 1 thuis eigenlijk.
2: Ja.
0: Altijd actie.

0: Hamilton is druk overlegd met zijn engineers over kleine aanpassingen aan de auto.
1: Ja, die heeft het nodig ook. Als je gewoon een halve seconde tekort komt, nog meer zelfs, op je teamgenoot, dan ziet het er niet zo heel goed uit.
0: We hebben ook pas 40 minuten gereden, Jeroen. Piastri, 24-1. Dan ga ik ervan uit. Nee, dat is, ik denk, eerst is hij dan begonnen met een zogenaamde long run. Maar daar is die tijd dan net te snel voor.
2: Ja.
1: Hij zit er niet goed bij gewoon.
0: Nee, weet ook deze Tom Stellaert.
1: Ja, dan komt hij 14e tekort op Norris.
0: Lossen, groen in het eerste deel. Naar Lesmo 2. Rechts zie je nog dat wit op de baan. Daar ging vanochtend Colton Herta rechts af de muur in met de Formule 2-auto. Nu haalde hij dat niet eens, maar moest hij hem stilzetten buiten zijn schuld. Lawson verliest dan 16e in totaal in de eerste twee delen. Maar wat betekent dat voor het laatste deel?
1: Kijken wat hij kan gaan doen. Toch is het gat, als hij niks verliest, is het oké. Okay. Dan zit hij er nog wel een soort van, wel een slipstream. Hele goede slipstream.
0: En verliest uiteindelijk maar een tiende meer in het laatste deel. 23-7, 17e van de snelste tijd. En aan de andere kant hoor ik het wel weer mooi. En dat vind ik dan zo knap van het team van de Racing Bulls. Of misschien is dat wel een iets van... We werken vaak met jonge rijders. Want ze zeggen tegen Yuki bijvoorbeeld... Je moet zo'n codetaal, welke setting die moet hebben. En dan is het de middle dial to the right. Weet je, ze vertellen hem gewoon welke ding hij naar rechts moet draaien. En ja, dat is natuurlijk wel slim. Want die jongen die heeft dat natuurlijk nog allemaal niet in zijn muscle memory zitten.
1: Nee, dat is moeilijk hè, voor hem. Moet in één keer in Zandvoort instappen. En dan is dit zijn gewoon nieuwe auto's. Dit heeft niks te maken met wat ze de jaren ervoor hebben gedaan. Dus wat dat betreft heeft hij dat ook echt goed gedaan. Is Zandvoort bijna punten gehaald. En zit hij er ook gewoon, tot nu toe ook weer gewoon lekker bij.
0: Iets meer dan een kwartier te gaan. Dan zien we Colton Herta die... Ja, 6,9 seconden is natuurlijk niet representatief. Die heeft ook maar 5 rondjes gereden. Waarvan waarschijnlijk ook nog 2 in- en outlaps. Dan Stroll en Alonso. En als ik hier kijk, Jeroen, dan als ze daar aan het werk zijn... Dit is, kijk, ze zijn aan het proberen die voorwielophanging weer in elkaar te zetten. Kijk, en als je dat dus zo moet doen en je bent een Formule 4 team, dan denk ik, nou, ik kijk even een deurtje verder.
1: Ja, dit ziet er niet goed uit. Maar ze zijn ook echt langzaam weer. En dat had ik eigenlijk ook niet zo verwacht. Want het leek erop dat ze weer een beetje langzaam mee gingen doen. Een nieuwe motor kwam er ook aan. Je ziet het nu nog niet terug. Mag gaan doen dan. Ook de soft nu onderweg, ja. Dus kijk of die... Oeh, die remt te laat. Nou, dit wordt helemaal niks. Deze ronde in ieder geval.
0: Waar op dit moment veel teams en rijders ook mee bezig zijn, jongens. Van bocht 7 naar 8, dus van Lesmo naar Ascari en van 10 naar 11. Om in één versnelling een constante snelheid te rijden.
1: Want dan hoor je
0: alles meten. Ja.
1: Ook de aerodynamica, maar je ziet het ook steeds.
0: Mijn team zegt ook, je moet constant de snelheid houden in de 6e versnelling. En dat is om, dan willen ze meten ook wat de waaghoogte doet bijvoorbeeld. Als je te laag zit. Hè, een van de dingen is, je hebt dus de straight modes, maar als het regent, dan gaat die weg. Dan wil je eigenlijk die auto hoger zetten. Want als je met meer vleugel gaat rijden, dan rijdt die hele plank naar de kloten.
1: Heuvel weer op de baan. Op de medium nu. Dat is waarschijnlijk een gebruikte set van net.
0: Oh. En mochten we... Ja, je ziet jezelf. Alex Elbman krijgt ook een grid penalty. Want die heeft ook een nieuwe verbrandingsmotor en control electronics. Daar had hij er al genoeg van verbruikt schijnbaar dit jaar.
1: Ja, wat ook een interessant is, hè, want we hebben het over Antonelli hier. Die krijgt die gridstraf en die moet achteraan beginnen. En dat gaat denk ik de race heel leuk maken trouwens, want die gaat echt wel ver naar voren komen. Maar Russell gaat hem ook nog een keer pakken dit jaar. Dus uiteindelijk staan ze in Baku.
0: Maar, ja, sorry, ja. Want daar wou ik dus toch wel eens straks naartoe aan praten. Dat Antonelli gaat dan Russell helpen hier. Maar ja, Russell gaat dan Antonelli helpen in Baku. He, ja. Dus je kan als Antonelli zijn die hier wil zeggen van zoek het uit. Maar ja, dan krijg je natuurlijk net zo hard weer terug in Baku dadelijk.
1: Ja, dat is wel langs het rechte stuk van de kalender. Dus
0: als je hem nou echt wil hebben, dan moet je hem daar hebben. Maar goed,
1: precies.
0: Jack Doohan. Ja. Hele korte Formule 1 carrière.
1: Ja, zonde. Jongen met absoluut talent. Maar ja, misschien ook net niet goed genoeg. Zo reëel kunnen we misschien ook wel weer zijn. Wel een spectaculaire rijder altijd.

0: Als hij dit zo houdt, wordt het een verbetering voor Lawson.
1: Met name als hij hier niet te veel van zijn gas moet.
0: Ze remmen bij 50 meter hierin.
1: Ja. Ja, dat is niet voor te stellen bijna. Met die snelheden.
0: Kijken wat er met Hamilton gebeurt. Let op.
1: Zo.
0: We hebben dadelijk het bord.
1: Ja, nee, nog best wel close. Iets achter slipstreamtje.
0: 200, 150, 150 meter.
1: Ja. Ja, het is een heel klein beetje lift en coast. Maar even goed, 50 meter, dat is niet normaal.
0: Hamilton een tiende achter zijn teamgenoot. Twee tiende. Met, zou het een slipstream geweest zijn dan in die laatste sector? In ieder geval paars in de laatste sector. Dus wat dat betreft is het lekker voor Hamilton. En dat hij ook weer dicht bij zijn teamgenoot staat is ook lekker. En ik blijf het opmerkelijk vinden dat de twee Ferraris 1 en 2 staan op de mediumband. En dan Russell, Lawson en Antonelli staan dicht bij elkaar. Staan binnen drie tiende, maar allemaal op de zachte band.
1: Is Ferrari dan toch gewoon de sterkste? We hebben het vaker gezien, hè? Vrijdag dat Ferrari er helemaal staat en dan zaterdag ineens niet meer. Dus het kan ook wel gebeuren, maar...
0: Ja, dat, misschien hebben ze hem even wat opgeschroefd.
1: Ja, is ook lekker voor de tifosi om even te laten zien wat je kan. Maar ja, je moet het wel blijven waarmaken dan.
0: Curva grande. Je denkt het is geen bocht totdat je met een echt snelle auto gaat racen. En dan blijkt het toch dat het een bocht te zijn.
1: Als je hier gaat testen voor Le Mans bijvoorbeeld, dan rij je zonder de eerste chicane. Dat is gaaf. Ik heb hier nog wat met Jos Verstappen ook getest. Ja, dat ging zo belachelijk hard. Hij in een Aston Martin, ik in een spijker. Maar dat kom je gewoon aan. Dan is die curva grande echt een grote bocht, zeg maar.

0: Lennon Norris met wat ze noemen de H-vleugel, de roterende vleugel. En Kimi Antonelli, eens kijken wat dit voor slipstream is voor de kleine Italiaan. Dan gaat Norris, oh nee, die gaat niet naar binnen, lijkt op. Kijk, daar komt hij aan, Antonelli. Nou gaat Norris wel van zijn gas af. Dit is wel lastig, er komt er nog iemand de pits uit. Ja, die gaan weer klem zitten met z'n allen.
1: Ja, dit zijn natuurlijk wel belangrijk.
0: Ja, maar toch.
1: Reizen 25, 26. Antonelli was snel, maar hij had ook wel echt voordeel van die slipstream.

0: Russell komt ook al veel te kort, 2,8. Twee sectoren. Renet de 26,4. Dan is Antonelli toch wel echt van de longruns op dit moment.
1: De snelste,
0: ja.
1: 2,8 seconden is Leclerc langzamer dan dat hij hier een jaar geleden was. Ten opzichte van zijn eigen tijd. Als je dan kijkt, 24,8 rijdt Carlos Sainz. En die reed vorig jaar 20,6. Die rijden gewoon dus 4,2 seconden langzamer dan een jaar geleden.
0: Ja.
1: Dan heb je toch die plank even misgeslagen, of niet?
0: Ja. Maar ja, goed, we hebben hier ook tijden gehad dat je het record staat. Volgens mij op 374 km per uur van Montoya of zoiets.
1: Ja, ja.
0: Niet normaal natuurlijk hoe hard ze gingen. En als je nu dan naar 334 kijkt.
1: Ja. Marcus Dudley. De verantwoordelijke voor de auto van George Russell. Zeg maar de Bono van Russell. Terwijl Iwasa bezig is met weer een groene tijd. Nou, laten we hopen dat hij geen verkeer heeft.
0: Dat zou voor wel lekker zijn, want het zat hem nog niet mee. Maar ze rijden er wel alweer. Ja, dat moet net goed komen, dit. Sterker nog, misschien een beetje slipstream.
1: Nou, terwijl Bortoletto zijn outlap doet, dat zagen we daar. Is het Iwasa die een sprongetje kan maken?
0: Ja.
1: Maar het is niet echt om over naar huis te schrijven.
0: Niet heel bijzonder, nee.

0: hoort bij Luke Browning. Die niet het meest succesvolle seizoen heeft in Japan, maar heeft ook heel veel pech daar. En een paar waanzinnige klappers gemaakt.
1: Oeh, ja, ik heb een paar gezien. Die zagen er niet fijn uit. Gaat naar 14.
0: Nee. Ja. Wel, pas hem op, Fernando.
1: Zet wel voor Carlos Sainz nu, maar die gaat waarschijnlijk nog een keer op zacht.
0: Daarvoor rijdt Bortoleto. Die ooit gemanaged werd door Fernando Alonso, maar niet meer inmiddels.
1: Ja, het valt wel op dat die Aston gewoon helemaal niet gaat. Hij gaat nu wel een sprongetje maken, maar... Dat hadden we ook niet helemaal verwacht na de laatste paar wedstrijden... waarin ze toch goed bezig waren.
0: 3 seconden op een rondje van 83 seconden is heel veel, hè?
1: Ja, niet normaal.
0: Bortoleto gaat naar 8 met een 24-0. En een 25-8 is er op de 18e positie. 2,7 seconden is dan het verschil voor Alonso... met dat hele kleine momentje hier in Lesmo 2.
1: Oeh, ja, dit kost wel tijd.
0: Lesmo 1, sorry.
1: Iets te wijd.
0: Wat gebeurt er met jou? Gaat rechtuit, denk ik.
1: Ja. Ik vind overigens wel dat stukje grind is wel een mooie toevoeging.
0: Ja.
1: He, want dat maakt het uiteindelijk maakt het nu gewoon... je kan wel lekker rechtdoor rijden, maar je wordt echt gestraft. En anders dan moet je daarna nog tijd op gaan geven. Ja, Sainz die dan de escape road echt pakt. Die kost volgens mij wel echt tijd. Hier wil je niet in terechtkomen in ronde 1 op zondag. Let op, binnen een seconde. Het is niet verkeerd. Met ook de hele smalle Audi, die zijkant, die zag het net heel goed.
0: Mattia Binotto. Ja. Je weet wat het is om hier voor Ferrari te werken. Kijk, hier rechts zie je de ingang van de kombocht.

Ja, Russell, ja, die blijft gewoon 26 rijden. Ja. 26-3, 26-5. Dat is een beetje de pace van hem. Nelly rijdt gewoon continu wel 10 of 3, 4 harder. Ja, hij rijdt nu 26-2, rijdt net 25-8 de vorige ronde. Die longrun van Antonelli is gewoon weer heel goed. En dat is ook zijn kracht dit jaar. In die wedstrijden dan komt hij altijd erboven drijven.

0: wordt even gezegd, leuk op de steen. Nou ja, ja, wat moet je daarmee? Want je kan natuurlijk niet zo heel veel doen. Je kan er niet omheen gerijden.
1: Die kamer van Bermen. Tsunoda zijn koers staat goed in de richting.
0: Kijk, hier zien we het even in beeld. Dit is wel dit is wat ik net zei. Antonelli Veijen, die rijdt gewoon continu 25-8. Russell 26-2 is gewoon 14e verschil. Ja. Ja, we gaan een mooie wedstrijd zien met die Antonelli. Want die moet dan achteraan beginnen, maar je kan niet inhalen. Hij is slim. Ik zie hem wel ver naar voren komen.
1: Mag mee met papa?
0: Ja, ook een karter, hè?
1: Ja, ook dat karter.

0: vind dit een ingewikkelde...
1: Ja, ik zit er net ik zit erover na te denken inderdaad.
0: Hij is de snelste in de snelle bocht en de langzame bocht, hè? En hij wint ook op het rechte stuk. Maar als je snelle, langzame bocht uitkomt... dan win je waarschijnlijk automatisch ook op het rechte stuk.
1: Ja, dit is zo'n statistiek... Die moet je toch even uitleggen dan.
0: Ja.
1: Die moeten ze ons ook even uitleggen.
0: Liam Lawson, vierde, maar die zal ook bezig zijn met long runs op dit moment.
1: Ja, en op de soft, dus dat is dan wel interessant, hè? Dit was de eerste tijd. We gaan nu beginnen, ja. We gaan nu aanzetten.
0: Ja, doet hij een rondje of wat en een proefstart dan ook op de soft. Ja, kijk, is het een band waar je op zou kunnen starten? Dat is natuurlijk de vraag. Is temperatuur afhankelijk? Hoeveel rubber komt er te liggen? Gaat het nog regenen? En ga maar door. Antonelli.
1: Curbje.
0: Eigenlijk hetzelfde wat Russell eerder had. Kijk, dat kleine...
1: Net te ver, ja.
0: Ja, hupje. En dan net te ver.

0: gezien Lindblad op die mediumband rijden. En dat is een zogenaamde outlap, dus een eerste ronde uit de pits. Maar daarachter rijdt Bortoletto. En ik weet niet of die... Nou, ik zag hem net zo snel niet staan bij de longruns, maar dat is helemaal geen verkeerde waar hij mee bezig is.
1: Nee, die rijdt mooi mee.
0: Ja.
1: Die rijdt 25-9. Die rijdt eigenlijk hetzelfde als Antonelli.
0: Ja. En volgens mij zag ik er net, maar dan moet ik even checken, doet hij dat op dit moment op de harde band. Met 2 minuten te gaan.
1: Galsum was niet snel, maar die had misschien verkeer of iets. We hebben 27-9, dus dat is een slecht rondje geweest. Of is even rechtdoor geschoten of iets dergelijks. Claire, ja, die zal ook moeite hebben om onder de 26 te komen. Kijk, die zien we ook 26-2 rijdt. Die Norris ook. Dat is een beetje de snelheid die ze allemaal hebben. Behalve Antonelli. En dus Bortoletto, wat er heel knap is met Audi. Ja, 25-9. Ja. Zit Ferrari er dan toch ook wel weer heel goed bij.
0: Mooi. Terwijl Fred Vasseur... Ik vind dat Fred Vasseur toch iets meer de baas moet worden daar. Want dat gezeur als dat we hadden in Zandvoort... met Leclerc die niet aan de kant gaat... en dan Hamilton die zegt... ik had misschien anders moeten reageren. Ja, ik weet het niet. Ik vind nog steeds, als ze je wat vragen... dan doe je dat gewoon. Uiteindelijk krijg je heel veel miljoenen bijgeschreven iedere maand... om met deze auto te rijden. Dan mag je misschien ook luisteren.
1: Ja, dat is een probleem. Of een probleem. Dat is, je bent een blanker. Je verdient er genoeg mee. Maar Hamilton even rechtdoor schoot. Ook daar een stukje grind.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn mooie ontwikkelingen. Dat maakt het gewoon net even wat spannender allemaal. Oeh. Waarom? Is die dan zo goed onderweg? We gaan het zien. Maar die gaat zomaar Colapinto voorbij.
0: Aaron op de soft. Wel aan het einde van de vrije training. Oh, die wordt opgehouden of niet? Gaat het net goed? Ik verlies daar wat.
1: Het is zonde voor hem, want hij had echt een goed rondje.
0: Ja. En hij gaat niet Colapinto voorbij, maar hij zit er ook niet heel ver achter. 1500ste van een seconde zit hij erachter. Ja. Ja.
1: Ja, die had hij zeker te pakken gehad als hij Parabolica normaal had kunnen doen.
0: Colapinto alleen op de medium en Aaron op de zachte band. Desalniettemin, 2 auto's in de top 10. En Bortoletto op de 8e positie. Nou, wat kunnen we een conclusie trekken, Jeroen?
1: Ja, ik denk dat Ferrari sowieso gewoon snel is. Antonelli is misschien wel de snelste van iedereen voor de wedstrijd. En daar is hij ook mee bezig. Dat is ook logisch. Hij gaat achteraan starten, dus die is helemaal bezig met race zetten.
0: En ik vraag me af, daar moet ik even goed naar kijken nog, naar de bandenstrategie. Want als de mediumband zo goed is, als je naar Leclerc en Hamilton kijkt, dan zou het me ook niks verbazen dat zij bijvoorbeeld het eerste deel van de kwalificatie morgen op die mediumband kunnen gaan rijden.
1: Ja, dat moeten zij makkelijk redden. Als je nu de gaten ziet.
0: Ja, toch?
1: Dan kun je een setje soft uitsparen voor deel 3.
0: Tsunoda op 1,5 seconde. Lindblad staat daar 18e voor. Dat moet kleiner, dat gat. Het gat tussen Bortoletto en Hulkenberg is 16e van de seconde. Dat moet ook kleiner. Tussen Piastri en Norris is 16e. Ook 14e, sorry. Ook te groot, vind ik. Lawson op 14e van Leclerc. Die voorlopig en de snelste is met 28 ronden. Ook nog de meeste ronden van allemaal heeft gereden. Samen met de Brit Arvid Lindblad. Dan is het wachten op de proefstart.
1: Ja, en eigenlijk een hele belangrijke hier. Hè?
0: Ja.
1: Want het is nog wel een stukje naar bocht 1. Gaat ook nog over het algemeen wel eens fout hier in bocht 1.
0: Ja.
1: Omdat het ook zo ongelooflijk langzaam is.
0: Of voor bocht 1 zelfs. Maar dan moet je even naar YouTube gaan om de afgelopen World Challenge race te kijken.
1: Oei, ja. Daar zat ik naar te kijken en dat liep niet goed af. Ja, het is ook een moeilijke plek. Als iemand zich compleet vergist in het rempunt. Je wil niet als eerste remmen, maar ja, je wil ook niet te laat remmen.
0: Nou, daar staan we, jongens. En zoals je ziet, wil iedereen links staan, Jeroen.
1: Ja,
0: zie je dat?
1: Apart is dat, ja.
0: Oh nee, valt mee.
1: Ja, maar de meeste wel, ja.
0: De meeste wel. Terwijl ze tegen Yuki zeiden, en daar staat hij dan ook, van ga maar rechts staan.
1: Maar de meeste rijden hier ongeveer nog wel rechts. Ik denk dat de baan niet eens veel slechter is rechts of links.
0: Wat wel mooi is, is dat je nu na de start je rempunt even kan bepalen.
1: Ja.
0: Dat is nu natuurlijk en is voor hier ook heel belangrijk.
1: Ja, je komt zo anders aan dan dat je normaal aankomt. En als je dan gewoon precies weet waar je kan remmen, wat de limit is.
0: Ja.
1: Dan kan je er echt je voordeel op doen. Maar ja, het vervelende is alleen als je dan naast elkaar rijdt. Je gaat de eerste bocht af. Dan kijk je toch ook naar elkaar vaak.
0: Ja, je remt als die andere remt.
1: Ja, ja, of later. En dan haal je het wel of niet. Dat is logisch, maar dan komt het ook weer niet uit. Soms.
0: De laatsten maken de start. Degene die dat niet gedaan heeft is Colton Herta. Die al vroeg moest afhaken in deze vrije training. Door zijn Cadillac langs de baan te zetten. Met, zoals wij het hoorden, een kapotte versnellingsbak. De snelste is Charles Leclerc. En dat is hij eerder geweest dit jaar. En dat zal de mensen links op de tribune en de VIP's rechts goed doen. Dat er een Ferrari bovenaan staat. Sterker nog, het is een Ferrari 1-2. Lewis Hamilton op de tweede positie komt 1800ste tekort op zijn teamgenoot. Russell staat daar dan achter. Lawson, Antonelli, Norris, Lindblad, Bortoleto, Colapinto en Aron completeren.

We zijn er weer, hoor! Met koffie, muziek en een hoop gezelligheid! Dit is

0: uit. YouTube uit. De cd's in de prullenbak. Bier in de koeling. Vinyl op de platenspeler. Ja. Mooi.
1: We gaan beginnen.
0: Druk maar op play.

0: Een hele goede middag, dames en heren. Het is tijd voor de tweede vrije training op het circuit van Monza. De Grand Prix van Italië. Een van de oudste, een van de mooiste, een van de meest iconische van de kalender. 113 alweer van het seizoen. We zijn de zomerstop eigenlijk alweer vergeten. Sterker nog, we zijn de zomer bijna vergeten. Tenzij je hier op de tribune zit. Want het is goed toeven, hoge temperaturen. Het is hier in Italië gewoon nog volledig zomer. We kennen de baan van Monza goed. Het is een baan met lange rechte stukken, een power circuit, een slipstream circuit. En een circuit met toch wel wat verborgen, nou niet gebreken, maar uitdagingen. Als we hier naar de banden kijken, die zijn meegenomen. We zitten aan de zachte kant van het spectrum, hè? De C5, de C4 en de C3. Het komt omdat bandenslijtage op deze baan doorgaans niet super hoog is. Eens kijken of dat dit weekend ook zo is. We hebben één vrije training gehad eerder vandaag, onder leiding van collega Allard Kalf. Toen was het Ferrari die de snelste was. En wat opviel was dat Charles Leclerc super sterk was in de prima varianten. De eerste chicane. Daar pakten ze meer dan 3/10 de Ferraris ten opzichte van de Mercedes. En dan kun je toch zeggen, met de mechanische grip zit het in ieder geval bij die Ferrari wel goed. Of niet, Melroy?
1: Ja, eigenlijk het hele jaar natuurlijk al. Terwijl dat we net even de temperatuur zagen. Asfalttemperatuur is zo idioot heet momenteel. Ja. Het is hier gewoon warm. Het is gewoon heel warm hier in Monza. En daarom zie je ook overal maar toch mensen die proberen wat verkoeling te zoeken. Proberen iets te laten wapperen om wat frisse wind in hun gezicht te kunnen krijgen. Het is voorlopig een prachtige nazomer hier in Monza. En iedereen is er klaar voor. De Temple of Speed, zoals deze ook heet.
0: Ja, de teams zijn er bijna allemaal klaar voor. Wie er ook zeker klaar voor is, denk ik, is Giel van Koldehoven.
2: Ja, welkom in de pitstraat van Monza. Inderdaad, jongens, het is hier warm. De fans hier op de tribune op het rechte stuk zitten goed in de schaduw. Maar het devies hier is smeren, smeren, smeren en heel veel water drinken. Wij staan hier, deze vrije training, mooi in de volle Italiaanse zon. En het is lekker zweten geblazen. En zometeen gaat Max Verstappen in zijn Red Bull voor het eerst naar buiten dit seizoen hier op Monza. Want hij stond dus in de eerste vrije training zijn auto af. Een paar nieuwe onderdelen mee op de auto. Wat betrouwbaarheidsonderdelen ook en wat performance onderdelen aan de vloer van de Red Bull. Verstappen sprak ik eerder dit weekend. Hij verwacht niet vanwege de moeilijkheden, vanwege het energiemanagement op een baan als Monza, dat hij hier heel hoge ogen kan gooien in vergelijking met bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari. Maar goed, we gaan het zien. Hij gaat zometeen in ieder geval als voor het eerst naar buiten hier op Monza dit weekend. Nou ja, de bandenwarmers zitten er nog op. Ik hoopte dat eigenlijk even mee te pakken. Maar Verstappen blijft nog heel veel binnen. Terug naar jullie, jongens.
0: Dankjewel, Giel. Ja, inderdaad, hij blijft nog even binnen. Maar hij is niet de enige. Geen enkele rijder natuurlijk nu nog op de baan. Want we hebben nog geen groene lichten aan het einde van de pitlane. Over iets minder dan een minuut gaan we los. En dan gaan we ook kijken naar het team van Aston Martin. En als je goed doorrekent, Melroy, en dat hebben ze gedaan, de andere teams, is de verwachting dat het de motor van Honda nog steeds meer dan 60 pk tekort komt. Zelfs met de upgrade. 60 pk.
1: Oeh. Dat is echt bizar veel. Want in deze sport praten we over de laatste beetje pk'tjes verschil. Dat kan zo'n enorme impact hebben. Zeker op circuits hier als Monza. Waar het vooral draait om lange rechtstukken, lang vol gas rijden. En ja, als we ook kijken naar wat wij mogen terugwinnen dit weekend. Vaak zie je ergens tussen de 6 tot, nou soms wel 8,5 tot 9 megajoule. Dit weekend helemaal teruggebracht naar 5 megajoule. En waarom is dat belangrijk voor de verbrandingsmotor? Nou, heel simpel. Omdat jij minder energie mag terugwinnen, ben je dus ook veel sneller door je energie heen. En zal je dus veel meer je brandstofmotor, de ouderwetse motor, moeten gebruiken hier op dit circuit. En des te meer vermogen je hebt, des te meer verschil je kan maken.
0: En dus wordt het een moeilijk weekend voor het team van Aston Martin. Is het interessant voor Ferrari die een aangepaste en geüpgrade motor bij zich hebben, zou meer dan 5 pk moeten opleveren. Maar de groene vlag is gezwaaid. Betekent dat we onderweg zijn en de eerste 3 auto's rijden naar buiten. En op naar de pitlane, op naar Giel.
2: Ja, terwijl beide Red Bulls waar ik net stond, zowel Lawson als Verstappen, nu naar buiten gaan, gaan we ook kijken en even meepakken De Ferraris die naar buiten gaan. Want inderdaad, het licht aan het einde van de pitstraat staat op groen. Natuurlijk is dit weekend de meeste aandacht voor de Scuderia, voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Met inderdaad, Nelson, je zei het al, die nieuwe motor die in de auto zit. Die ze wat extra performance moeten opleveren. En ze hebben een hele nieuwe kleurstelling dit weekend mee. Daar gaat Charles Leclerc naar buiten voor die tweede vrije training. Een hele nieuwe livery. Die is gebaseerd op de F310 uit 1996. Toen was het Michael Schumacher die hier in zijn eerste seizoen voor Ferrari de race op Monza won. En om een eerbetoon aan de zevenvoudig wereldkampioen nog altijd de meest succesvolle Ferrari-coureur aller tijden te brengen, heeft Ferrari de kleurstelling aangepast dit weekend aan de auto van dat seizoen uit 1996. Dus met die prachtige 7 sterren voorop op de neus. Dus een mooie eerbetoon aan een legendarische coureur.
0: Ja, dankjewel Giel, terwijl we hier kijken naar een oude vriend van ons, Melroy. De grafiek waar we vorig jaar zo blij mee waren. De car performance graphic. De auto's in vergelijking tot de snelste. Wat heb je dan gemiddeld genomen gedaan? Nou ja, Ferrari heeft 0,3 per ronde is hij ze ingelopen in pure pace op Mercedes. McLaren bijna een halve seconde. Red Bull 0,2. Wat blijkt hieruit? Dat Mercedes tot op heden het minste aan ontwikkeling heeft gedaan in vergelijking met de andere topteams. Andere teams die in de min zijn gegaan, ja, en dat hebben we ook wel gezien. Haas, Williams en stiekem, en dat vind ik dan wel opvallend, Aston Martin. Aston Martin zit er ook nog niet bij. Maar Melroy, dit is wel een indicatie dat we de rest van het seizoen deze grafiek gaan krijgen. Dus maak je borst maar nat.
1: Ja, ik vind het zo'n onzinnige grafiek. Echt, ik denk, oh, daar heb je hem weer. Maar goed, we zullen het mee moeten doen. Terwijl het daar... Oh, dat is een drone. Ik weet niet wat op tas valt.
0: Overigens, nu dat je toch zo lekker subtiel in Nederlands bent. Mooi, hè? Die hele nieuwe livery van Ferrari.
1: Ik wilde er inderdaad even naartoe. Ja, die nieuwe kleurenstelling van Ferrari. Ja, hij is rood.
0: Ja, uiteindelijk zijn wij echt precies de verkeerde mensen om dit soort dingen aan te laten zien.
1: Ja, maar weet je, dan kom je... Ja, we hebben een hele nieuwe kleurstelling. Helemaal gebaseerd op de 1996 Ferrari. En wat zien we? Dat die rood is.
0: Die was ook rood. Ja, nou, ik vind het sentiment wel mooi. Want het is natuurlijk 30 jaar geleden, hè, dat Schumacher voor het team van Ferrari ging rijden. Hier in Monza ook won. Dat was start van een tijdperk waar ze nog altijd naar hunkeren, al die tifosi. Maar ja, rood is rood. Maar dan weet ik zeker dat Giel een heel stuk romantischer naar kijkt dan wij hier in de commentaarpositie.
2: Het is geen geheim dat ik soms een iets romantischere inslag inderdaad heb, jongens, dan jullie. Maar wat ik er vooral mee bedoel, is dat ik het zo mooi vind dat die auto gewoon weer rood is. En dat die kleur, die blauwe kleur van een sponsor die ze hebben, dat die er wat meer af is. Dat die cockpit ook gewoon rood is, want Ferrari hoort gewoon rood te zijn. Terwijl op dit moment net achter ons net een prachtig spandoek door de tifosi naar voren of omhoog werd gewapperd eigenlijk op het rechte stuk. En, dan gaan we terug naar jullie, jongens, hier achter in de pitbox moeten we eigenlijk even hier zo staan, Matthijs. Want dan kun je er zien, staat de moeder van Lewis Hamilton ook te gast. Nou ja, te gast natuurlijk. Die heeft gewoon een vrije pas. Die kan altijd hier de pitbox in. Staat er ook achterin de box om te kijken naar hoe haar zoon het doet in die tweede vrije training, jongens.
0: En dat gaan wij ook doen. Ja, ik vond het toch... Het was wel een mooi tijdperk, het tijdperk Schumacher. En ze zijn nog altijd op zoek naar dezelfde schoen, dezelfde hoeveelheid talent. Het was eigenlijk de periode voor Ferrari dat het niet Italiaans was. Dat de voertaal ook niet alleen Italiaans was. Dat er heel veel internationaal talent was. En ik ben het met Giel eens, minder blauw op die auto is wel beter.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Of je moet een vol blauw maken.
0: Ja, dat natuurlijk ook voor Miami.
1: In Amerika hebben we dat gehad, geloof ik, vroeger. Ja, met een blauwe Ferrari reden?
0: Ja, Amerikaanse importeursteam. Ja. Maar goed, dan gaan we heel ver terug in een hele andere kampioenschapsklasse. Als Antonelli met 1.23.4 de snelste tijd neerzet op de harde band. Antonelli, de man met een motorwissel en daarmee ook een grid penalty.
1: En hier dan zijn teamgenoot George Russell. Een man die dit weekend heel veel punten kan gaan scoren. Want zijn teamgenoot staat ver weg. Zoals je al terecht zei, die start natuurlijk laatste. En ja, als ik Mercedes was, aangezien Antonelli toch laatste moet starten, zou ik hem gebruiken om een goed sleepje te geven voor pole position.
0: Ja, als ik Mercedes was wel. Als ik Antonelli was, absoluut niet.
1: Ja, maar dan is toch weer de vraag, wie betaalt dan weer het bonnetje?
0: Ja, nou ja, goed. Hij rijdt voor zijn titel. Gewoon een klein foutje in parabolica. Ah, ik wilde je wel een slipstream geven, maar ik ging net te vroeg op mijn gas.
1: Nou, dat zal wat zijn, zeg, hè, als hij dat doet.
0: Russell, die niet aan de tijd komt, overigens, van Antonelli. En ja, Antonelli start achteraan. Russell, zijn race pace, zijn snelheid op de zondag is dit jaar niet goed. Een safety carretje hier en daar. En Antonelli doet gewoon mee voor heel veel punten, hoor. Antonelli kan echt de schade beperken ten opzichte van Russell dit weekend. En een mentale tik uitdelen.
1: Ze hebben natuurlijk ook bewust gekozen voor dit weekend om hier de motor te wisselen. Want Schavania, ja, dit is een baan waar je relatief makkelijk kan inhalen. Maar als je even terugkijkt naar voorgaande jaren, dan kon je het eigenlijk helemaal niet zo goed inhalen.
0: Nee.
1: Maar dit jaar denk ik dat het qua inhalen veel beter gaat worden. Juist omdat dit een baan is waar je, ja, heel snel vastloopt op gebrek aan energie. Dus dat je heel veel vermogen mist vanuit de elektromotor vandaan, omdat je zo lang vol gas moet rijden. Daardoor zal je heel snel snelheidsverschillen gaan zien. En heeft een slipstream een veel groter effect. Zit iemand voor jou, die moet dus dwars door de wind heen beuken. Vraagt dus veel meer energie, is veel sneller leeg. Op het moment dat jij erachter zit, hou je dus meer energie. Wordt het makkelijk om even in actie te maken. En daarmee denk ik dat die Antonelli stiekem, als er ook nog een beetje wat gekkigheid gebeurt in de race, dat hij gewoon mee kan doen voor minimaal een podium hier, hoor.
0: Ja, zou zeker kunnen. Zou zeker kunnen, maar dan moet het wel zijn kant opvallen. En laten we vooral niet vergeten dat de Ferraris heel sterk waren in de vrije training. Dat McLaren er goed uitzag. Dus laten we maar eens gaan kijken hoe deze sessie zich ontvouwt. Als we de meeste rijders op de mediums of de harde banden staan. Lance Stroll staat op zacht.

0: zijn tweede ronde op deze harde banden. Zijn tweede pushronde. De eerste vrije training, Leclerc met 1.23.0 op medium, de snelste.
1: Antonelli die dan wel verbetert in sector 2. Hij heeft dus daar veel laten liggen sector 1. Dat hij alsnog iets langzamer is in deze fase van de ronde.
0: Dit gaan we veel zien. Want je kunt niet vol vermogen uit die batterij halen op alle rechte stukken. En je zag in de vorige vrije training, terwijl hij hier van zijn gas afgaat, dat verschillende teams op verschillende plekken hun energie gebruiken. Soms gaan we, en dit gaan we morgen in de kwalificatie ook zien, een langzame eerste sector kan nog steeds een hele goede eindtijd opleveren. Goede laatste sector, zeg, van Lindblad, die naar de vierde tijd gaat.
1: Alex Albon richting de eerste chicane. De prima variant, zoals hij ook wel genoemd wordt, en daar rechts voor blokkeert. Gaat erin door. En dan moet je hier langs de piepschuim blokken.
0: Dit gebeurde veel bij de Williams-coureurs Albon en Browning in de eerste vrije training. Browning in de auto van Sainz. Hij heeft niet alle piepschuimblokken gemist, zullen we maar zeggen. En Pierre Gasly, de man die zijn podiumplaats dus weer moest inleveren. En oh, wat was Flavio Briatore kwaad in de persconferentie. En heeft hij gewoon de FIA van fraude beticht. Hij heeft gewoon gezegd, de FIA, mensen in dat panel die dit moesten beslissen, werken samen met McLaren. En hij was redelijk over de toeren.
1: Nou, gelukkig is dat sowieso niet zo'n gefilterde persoonlijkheid. Hij klapt echt alles eruit wat je aan hem vraagt en wat hij denkt.
0: Terwijl hier Verstappen.
2: Dit is iets kreebaat. Slow down, is it all the car?
3: Do you want to come through the pit lane and we'll have a look at the front wing that we talked about?
2: Hey, yeah.
0: Ja, geen balans, geen neerwaartse druk, niet blij. Dat is wat Verstappen daar vertelde. Ja, Verstappen dus net op de radio, terwijl Russell naar de tweede tijd is gegaan. Giel, volgens mij sprak Verstappen zojuist met zijn nieuwe race-engineer voor volgend jaar, als ik het goed hoorde.
4: Ja, terwijl we Verstappen hier ook net weer terug de baan op zien gaan. Hij heeft even een andere neus gekregen om dus die balansproblemen op te lossen. En inderdaad, Nelson, dat was niet Giampiero Lambiase, Verstappens vaste race-engineer, al 11 seizoenen lang bij Red Bull. We weten natuurlijk dat Lambiase Red Bull Racing gaat verlaten. Die gaat naar McLaren toe, maar vanaf 2028. Als ik het goed begrijp, gaat Lambiase vanaf volgend seizoen al met gardening leave. Hè, dat weten jullie kijkers thuis. Dat is dat verplichte uitstapje eigenlijk tussen twee teams in als je een trend zo gaat maken. En om de overgang naar een nieuwe race engineer soepel te laten verlopen, want dat is natuurlijk deze man, Tom Hart. Het heeft Verstappen onlangs al aangegeven dat hij zijn nieuwe race engineer wordt. Om die overgang soepel te laten verlopen, zal Hart wat vaker sessies gaan doen met Verstappen. En dat is dus Tom Hart, Verstappens nieuwe race engineer, die je net op de radio hoort. Overigens zal Lambiase wel gewoon verder best voor dit weekend en tijdens de race de boordradio van Verstappen zitten.
0: Ja, en eerder deze week kwam het nieuws dat de andere taken van Lambiase uiteindelijk vervangen gaan worden en overgenomen gaan worden door Tom McCullough. De man die bij Aston Martin eigenlijk technische of engineeringsbaas was op het circuit tot anderhalf jaar geleden. Tom McCullough, die dus ook richting het team van Red Bull gaat. Piastri op Hart naar de zesde plaats. Nog altijd die tijd van Antonelli de snelste, maar Antonelli de pits in. Terwijl we de auto's van Perez en Alonso nog niet hebben gezien. Perez is net wel naar buiten gegaan. Dat is die auto die dus de hydraulica issues had in de vrije training. Alonso staat nog altijd binnen.
1: Op Hart maakt een klein sprongetje, gaat naar 4. Wil aan boord zijn bij Verstappen.
0: Dit is een plek waar deze auto absoluut niet tot zijn recht komt. Hè? De eerste bochtencombinatie. over curbs, ja, in krappe bochten van richting veranderen. Dat is nou precies wat deze Red Bull niet goed kan. Ging daar vlak langs Liam Lawson. De eerste sector is niet slecht voor Verstappen. Tweede meetpunt. Moet dan toch een dikke verbetering ook zijn. Hij wordt vergeleken met Antonelli. Daar zit hij op een halve seconde. Betekent dat hij richting de tijd van Lawson kijkt nu. Maar Lawson deed dat op zachte banden.

0: door Parabolica. Oftewel tegenwoordig Michele Alboreto. Krappe lijn naar de streep. Dat zullen we veel zien. En Verstappen gaat naar de achtste tijd.
1: Zo hebben we een rondje met hem mee kunnen rijden. Terwijl dat Lindblad, die schiet hier naar drie. Ook op mediums, hè?
0: Goeie auto, hoor. Het is gewoon een goede auto, die Racing Bull.
1: En die Lindblad, die zei nog begin voorafgaande van de week... Ja, Monza is zo anders. En zeker met hoe je met deze auto's om moet gaan. Hij zegt, ik vind het zo complex. Eigenlijk heb ik nog geen idee wat ik kan van gaan verwachten. Nou, ik denk inmiddels dat hij er redelijk uit is, want hij pakt het lekker snel op.
0: Ja, en wat ze dus doen bij Racing Bulls is ze gebruiken heel veel van de energie in de laatste fase. Als we hier kijken bij Lando Norris. Wow, Lando Norris.
1: Dan ging men een neus van de McLaren.
0: Is dat dan Alonso die de pits uitrijdt net?
1: Nee, Stroll.
2: Oh, wow. Yes. What the hell is this guy doing? It's dangerous.
0: Nou, het ging allemaal maar net goed. Alonso is net de pits uit. En dan hebben we alle auto's inmiddels op de baan.
1: Lawson bezig met een verbetering. Tweede ronde op zacht. Maar dan is de vraag, ja, hoe gaat hij door sector 3 heen? Blijft heel agressief uitzien, vind ik. Met die achtervleugel zo ontzettend hoog. Wanneer die volledig opengeklapt is.
0: Ja, de grap is dat het natuurlijk niet uitmaakt hoe groot de opening is.
1: Nee, maar het ziet er gewoon vooral heel agressief uit. Komt hij aan? En springt hij naar 5. Wel de enige in de top 10 die dat gedaan heeft op zacht.
0: George Russell met een verbetering sector 1. Maar kan zomaar met dit slipstreampje ook nog naar de snelste tijd. En doet hij ook. 1.23.0. Terwijl Verstappen wat klaagt over de remmen met name. En hij heeft het gevoel alsof hij op ijs rijdt. Dat is een lekker gevoel.

0: kijken wat Antonelli dan kan doen. Antonelli die switcht naar de zachte band wel hoor.
1: Also the car is no good in the last street. Like 2, 1, 2, 4, 5, it's like driving on ice. And the brakes are not working.
2: Yeah, copy that.
0: Ja, als je dus helemaal geen grip hebt, wordt het ook moeilijker om energie naar die remmen te brengen. Want je gaat gewoon overal veel minder agressief naartoe. En dan wordt het een soort van domino. Van probleem op probleem op probleem. Dit is Antonelli. Geswitcht naar de zachte band. Eens kijken wat erin zit.

0: weer dicht op de tijd van George Russell in sector 1. Uitkomen, tweede chicane, maximaal over de curbs dan heen. Dan door de twee Lesmo's.
1: De eerste sector toch niet goed, hè? Sterker nog. Dat valt gewoon een beetje tegen. De snelste eerste sector is inmiddels voor Franco Colapinto. Tweede sector, daarin pakt hij heel veel ineens. Maar ja, het is op de zachte band. Laten we dat niet vergeten in vergelijking met Russell op hard.
0: En dan is dat verschil toch nog niet eens zo heel erg groot. Maar misschien kan hij een enorm verschil maken in die laatste sector. Waar hij 2 jaar geleden zijn debuut maakte voor het team van Mercedes en hier hard eraf ging.
1: Ja, hij breekt hem hier af. Ja, er zat een Audi voor zijn neus. En hij breekt hem af. Nicolo Perico, een karter die is toegevoegd aan het Mercedes juniorenprogramma. Hebben ze zich al gemeld voor die kinderen van jou?
0: Nee. Maar ik denk dat het ook nog even niet gaat gebeuren. Ja, ze moeten een ballon hebben. Oh. Ja, hij zit wel echt in de weg inderdaad.
2: What an idiot. What an absolute idiot.
0: Nou, duidelijke tekst vanuit Antonelli vandaan. Je hoeft het denk ik niet te vertalen.
1: En voorlopig veel verschillende auto's in de top 5. Maar geen McLaren's. Norris op de 6e plaats. Giel.
3: En ik sta inderdaad voor bij de pitbox. Zowel Norris als Piastri is op dit moment binnen. Ik ben wel heel benieuwd, jongens, wat met name Lando Norris dit weekend kan. Winnaar natuurlijk in Hongarije vlak voor de zomerstop. Winnaar in Zandvoort, 2 races op een rij. Als hij dit weekend goed kan presteren en misschien op het podium kan eindigen, laat zien dat de performance in de auto zit, dan denk ik dat hij de rest van het seizoen mee kan gaan doen om de overwinningen. Maar goed, vooralsnog zijn ze echt zoekende bij McLaren. We staan hier voor de pitboxen in de categorie nutteloze feitjes. Maar wel even leuk om te vertellen. Alle coureurs hebben jarenlang al een vaste indeling van de pitbox, links of rechts. Zo staat Verstappen, als je voor de box staat, al jarenlang aan de rechterkant. Nou, bij McLaren is het zo dat Piastri daar staat. En moet je eens even kijken, gewoon optisch, het breedteverschil tussen Piastri aan de rechterkant en links Norris. Nou, als je ervoor staat, dan zie je eigenlijk al dat er best een groot verschil is. Dat kunnen we natuurlijk gewoon even opmeten. En dan gaan we hier zo aan het begin van de box van Piastri staan. En dat is 1, 2, 2,5 à 3 meter. En dan staan we hier zo aan de voorkant van aan het begin van de box bij Norris. En dan is het 1, 2, 3, 4. Ja, wel ruim 4 meter. Dus er zit zeker wel 1,5 meter verschil tussen de box van Piastri en Norris. Nou, dat was de categorie nutteloze feitjes vanuit de pitstraat, jongens.
1: Tenzij je een monteur bent. Want een beetje ruimte om te werken is wel lekker.
0: Ja, je bent wereldkampioen, je bent het niet, hè? Dan verdien je ook een beetje extra ruimte. Maar ja, McLaren, gaan ze erbij staan dit weekend? De afgelopen 2 circuits, Zandvoort en Hongarije. Hele korte baantjes. Veel meer Mickey Mouse. Veel meer energie, makkelijk terug te winnen. En McLaren is een auto die toch iets meer weerstand heeft om door lucht heen te gaan. En dat is nou precies hetgene wat je niet kan gebruiken op Monza. Dus het team van McLaren was heel sterk afgelopen 2 Grand Prix. Ik denk dat ze het hier toch wel zwaarder gaan krijgen om zo dominant te kunnen zijn.
1: Ze hebben nog 2 problemen. Ze hebben een relatief korte wagenwielbasis, wagenlengte.
0: Wat ze overigens ook hielpen in Hongarije en Zandvoort.
1: Precies, maar ze hebben ook aan het begin van het jaar de verkeerde eindoverbrenging in de versnellingsbak eigenlijk gekozen. Niet de meest optimale ratio's. Wat betekent dat je gewoon topsnelheid inlevert en het vermogen om je batterij op topsnelheid bij te laden. En dat merken ze het hele jaar. En die keuze maak je aan het begin van het jaar. En toen kwam McLaren erachter dat ze niet alle informatie hadden die ze nodig hadden van het team van Mercedes. Dat is een beetje een handicap dat het team in het oranje het hele jaar met zich meesleept. Maar in het volgend jaar niet zal hebben. En het interessant, Perez rijdt een 25-9. Aston Martin, Fernando Alonso een 26-1. Perez doet dat op de medium, Alonso op de zacht. Ik denk dat het zomaar weer kan zijn dat Aston Martin op juist deze baan, zouden we ook verwachten, alweer achter Cadillac terecht komt.
0: Ja, maar zeker als je 60 pk tekort komt. En je komt hier op een circuit, waar we het net natuurlijk al over hadden, waar je zo lang vol gas rijdt. Waar je zo weinig eigenlijk meer energie kan gebruiken, anders dan vooral je verbrandingsmotor. Ja, dan is 60 pk echt serieus veel. En dan loop je gewoon achter de feiten aan.
1: Het interessante is dat je bij het team van Aston Martin ineens begon te horen, ja, we hebben een goede auto, maar de motor is slecht.
0: Ja, dat hoorden we eigenlijk natuurlijk al in Australië.
1: Precies, maar
0: dat is waar
1: Adrian
0: Newey mee begon.
1: Ja.
0: Nee, mijn auto is fantastisch, maar die motor...
1: Oh, die persconferentie. Het voelt als een eeuwigheid.
0: Dat was wel een pijnlijke.
1: Maar goed, dat gezegd hebbende... Kijken we hier naar Antonelli op de zachte banden. Weer die eerste sector niet fantastisch. En in die tweede, deze is veel beter dan zojuist in die vorige ronde.
0: Ook weer de tweede run, hè?
1: Ja.
0: Dat zagen we hetzelfde bij Lawson. Ondanks dat we hier echt met de C5 rijden, de meest zachte die Pirelli mee kan nemen, zie je dat dit circuit niet zo heel veel vraagt van de banden. En daardoor wordt het wel makkelijk om eventueel een tweede run erachteraan te plakken.
1: Aantal... Oh, goeie, laatste sector ook, zeg. En we zullen zo meteen van George Russell zien, die ook naar buiten is gegaan op de zachte banden, wat dit waard is van Antonelli. Maar nog even terugkomend op Aston Martin. Er gaan alweer genoeg stemmen op dat ze aan het rondshoppen zijn om een motor ergens vandaan te toveren van een andere leverancier.
0: En dan is de vraag, welke wil je hebben? Als je gaat voor de sterkste verbrandingsmotor, dan ga je naar Red Bull Racing. Ja, uiteindelijk wil je het totaalplaatje.
1: Ja, dan zit je of bij Ferrari of bij Mercedes. Andere optie heb je denk ik niet. Audi is er niet. Die komen er wel, hoor. Daarover geen twijfel. Maar ze zijn er nog niet. Nu is het niet helemaal aan de orde voor volgend jaar, hoor. Dat Aston Martin Honda vaarwel zegt. Maar het is niet het gelukkigste huwelijk. Eerlijk is eerlijk, vanaf dag 1.
0: Dat maakt het ook wel weer... Ja, misschien ook wel weer een beetje grappig. Dat het weer gebeurt bij Fernando Alonso.
1: Ja, ironie.
0: Ja.
1: Russell binnen geweest en weer naar buiten. Goede verbetering net van Verstappen. 1.23.7. Daarmee op de zesde plaats op de mediums. En vlak achter Lawson op de zachte band. En ja, het is heet. Ook in, misschien wel vooral in de cockpit hier. Asfalttemperatuur 55 graden. Nu zit je ook nog eens even op de batterij zo'n beetje. En die zijn ook niet koud. Maar weinig auto's op de baan op dit moment. Russell, Alonso, Lawson. En volgens mij is Perez ook buiten. Ja.

0: Nou, George Russell. Is George Russell klaar om eens echt even voor te gaan zitten op zachte banden? Ging voor mijn gevoel veel te makkelijk aan de kant op Zandvoort. Als je echt meedoet om het kampioenschap, als je echt erin gelooft, is elk punt heilig.
1: Ja, ik twijfelde zelf ook een beetje over die call. Volgens mij was de redenering vanuit Mercedes vandaan, door niet te veel met elkaar in gevecht te gaan, creëren we een groter gat bij Ferrari. Zouden ze veel meer in gevecht gaan, zit Hamilton veel sneller dichterbij, door die misschien buiten het podium was gevallen. Maar ja,
0: het ging wel heel gemakkelijk.
1: Zandvoort is een baan waar je redelijk goed kan verdedigen.
0: De eerste sector hier van Russell. En die kiest er dus voor om vooral in de eerste sector energie te gebruiken. Zo lijkt het. Paars voor George Russell. Op weg naar de tweede sector. En gaan we dan gelijk het verschil zien in vergelijking met Antonelli. Die daarnet heel erg snel was in die tweede sector. Is Russell degene die in alle sectoren snel kan zijn? Kijken waar dit toe leidt. Tweede meetpunt hier onder de brug. En hij levert wat in. Niet superveel, maar hij levert wat in ten opzichte van Antonelli.
1: Dan ingaan, derde sector. Uitkomen varianten Ascari. Woe! Daar stapt de achterkant van de Mercedes even serieus uit. Onderweg richting de laatste bocht, bocht 11.
0: Deze prachtige nieuwe camerapositie laat zo goed zien hoe hard het gaat. Door de oude parabolica, oftewel Michele Aldoreto, op weg naar de streep. En op weg naar de nieuwe snelste tijd, 14.000.
1: Maar net, hè?
0: Ja, maar ja, het was ook een moment,
1: duidelijk,
0: hè?
1: Verschil. Dat hij hem echt pakte in sector 1. En dat was Antonelli die veel meer op sector 2 zit.
0: Absoluut, absoluut. En met die tijd, nieuwe snelste tijd, 1.22.6. Gaan wij eens even richting de pitlane. Gaan wij namelijk na deze herhaling, want gaan we eens even kijken eerst bij George Russell wat er gebeurde bij het uitkomen van Ascari. Curbje mee. Ja, en goed opgelost, goed opgevangen. Maar hij levert daar absoluut tijd in, George Russell. Gaan wij richting de pitlane, richting Giel. Volgens mij staat hij bij het team van Mercedes, of niet, Giel?
2: Ja, zeker, want die man die net de snelste tijd is, hè, George Russell, die gaat morgen in de kwalificatie een slipstream krijgen van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En dat zit namelijk zo. Antonelli heeft zijn hele motor gewisseld. Dus heeft enorm veel plaatsen gridstaf. Start hoe dan ook achteraan. Zondag. En weet u nog? Spa. Een paar maanden geleden. Toen Isaac Hadjar hetzelfde had bij een motorwissel. Toen een slipstream gaf aan Max Verstappen. En Verstappen als tweede kwalificeerde uiteindelijk. Slipstream is niet alleen op Spa, maar ook hier op Monza heel erg krachtig. Dus ik sprak Russell gisteren. Ik zeg, ga jij een slipstream krijgen in de kwalificatie van Kimi? Toen zei hij, ik hoop het. En zei, ga je erom vragen? Toen zei hij, nou, het is me aangeboden. Kortom, George Russell gaat morgen, waarschijnlijk in de derde kwalificatiesessie, een slipstream krijgen van zijn teamgenoot Kimi Antonelli om hier pole position te pakken. En waarschijnlijk gaat Antonelli, die dan in Baku, wanneer Russell zijn motor gaat vervangen en ook achteraan moet gaan starten, die dan weer terugkrijgt.
0: Ja, eerst zien dan geloven, eerlijk gezegd. Want volgens mij is die Antonelli echt een keiharde. Maar ik snap hem wel, hoor. Russell, dat hem dat al is verteld. En, ja, je probeert dat natuurlijk zo netjes mogelijk op te lossen. En zo'n variant is de meest nette oplossing. Zoals Russell het aan Giel heeft verteld. Maar ergens denk ik, als ik naar die Antonelli kijk, volgens mij ben je zo'n typisch ratje. Beetje zoals Schumacher was. Die dan denkt, nou, we zullen wel eens even zien.
1: Ik denk dat hij het gewoon keurig gaat doen.
0: Ja, denk
1: je? Ja, zeker. Ook omdat hij hem terug gaat krijgen in Baku. Soms moet je meer de long game spelen.
0: Colapinto kan ook wat meer de long game spelen. Die heeft dus een nieuw contract, zoals Giel daar straks voor de uitzending of voor de sessie al vertelde. Colapinto heeft ook de nieuwe geüpgrade voorzijde van de Alpine die hij in Zandvoort niet had. En is een prima tijd, hoor. Van Colapinto, vijfde tijd voorlopig. Er zijn net veel auto's naar buiten gegaan op zachte banden. Het team van Racing Bulls zijn ze zo onder de indruk van, nou, laten we zeggen, de zaterdagsnelheid van Lindblad. Zijn kwalificatie pace is super. Maar, zeggen ze er ook bij, hij is zich heel erg bewust dat hij echt achter de feiten aanloopt als het gaat om Liam Lawson op zondag.
1: Toch bijzonder als je daar eigenlijk over nadenkt, hè? Vroeger wilde hij altijd gewoon coureurs hebben die altijd snel waren. Maar kwalificeren en racen, het zijn echt twee totaal verschillende dingen. Terwijl dat Lindblad hier Sergio Perez tegenkomt. Uitkomen variant Ascari. En wie is dan meer snel? Nou, vooral in sector 1, Carlos Sainz. Verliest wel een hoop in sector 2.
0: Ik denk dat hij ergens een slipstream gehad heeft bij het uitkomen van de laatste bocht. Hè? Bij het begin van de ronde. Misschien daardoor wel paars had. De derde tijd, Lindblad. Goed hoor. En dat wordt al heel gauw de vierde. Want heel lekker voor Yuki Tsunoda. Hij is een honderdste sneller dan Lindblad. Dan de Ferraris. Wat kunnen de Ferraris? Hamilton breekt zijn ronde af of niet? Nee, komt weer terug op het scherm. Eerst maar eens kijken naar Leclerc. Lekker. Geweldige laatste sector.
1: 7000ste. Dan kijken we toch even verder door naar achteren. Lewis Hamilton. Daar komt hij ook aan. Ook een krappe lijn. En komt hij niet verder dan vierde tijd.
0: 3,5 tiende, hè. En daar Verstappen. Oef. Oef, oef, oef. Dat is het niet. En waar kom je dan terecht ten opzichte van je teamgenoot? Hij is net iets meer dan een tiende sneller maar dan Lawson.
1: Ja, maar wel een tiende langzamer. Of nou, iets minder dan een tiende. Dan de Racing Bulls. Die er gewoon voor staan.
0: Het is een team van Racing Bulls dat hier altijd goed gaat. Op de een of andere manier. Pierre Gasly gaat ook heel erg lekker hier. Won hier al eens natuurlijk. Nicolò Pinto op 8. Oh, Gasly. Valt dat toch tegen. Had ik meer van verwacht. 14e tijd.
1: En zijn teamgenoot Colo Pinto is eigenlijk maar 2/10 sneller. Dat is wel een duidelijk verschil, hè? Gasly staat 14e, Colo Pinto staat 8e.
0: Ah, sterk van George Russell. Tweede run op deze banden. Heel erg goed voor Russell. Antonelli heeft een fout gemaakt net in de eerste sector. Dus die zal het opnieuw moeten gaan proberen. En wat kan Lando Norris? Die zit daarachter, die hebben we nog niet gezien. Op de zachte band. Norris en Russell. Russell snelste tijd. En Norris naar de vierde tijd. Met die auto die helemaal zo hard niet loopt op het rechte stuk. Is dit wel sterk, hoor.
1: Ja, prima ronde van Lando Norris. Maar ook weer bij George Russell. Tweede run, hè? En dat gaat wel interessant worden voor de kwalificatie. Zeker als we gaan kijken voor pole positions. Want normaal gesproken zie je dat de laatste 4 minuten dat iedereen naar buiten gaat, 1 vliegende ronde doet en dan weer binnenkomt. Maar het zou me niks verbazen dat je toch ietsjes in naar buiten wil om eventueel gewoon 2 rondes aan elkaar te plakken.
0: Ik zit eens even bij Antonelli te kijken. Terwijl we hier eerst een herhaling van Bortoletto meenemen.
1: Tweede chicane.
0: Ja, en met die kleine grindbakken die daar nu aan de binnenkant van die chicanes liggen, ja, heb je ook meteen de pijn als je een stukje moet afsteken. Maar ik had het over Antonelli. Antonelli is teruggeswitcht naar de harde band. Kwalificeren is helemaal niet belangrijk voor hem dit weekend. Want hij weet toch dat hij achteraan gaat starten. Hij is nu, net zoals in de eerste vrije training, heel vroeg bezig met race-pace. Voorbereiding voor zondag. En dat is hartstikke prima.
1: Ja, dat... Daar zou juist inderdaad de focus moeten liggen. Omdat hij van zo ver moet komen, kan je beter een auto prepareren voor de race. Dat hij daar heel sterk is en dat je gewoon vrij makkelijk door het veld heen kan gaan. We aan boord zijn bij Verstappen. Probeer dan een klein sleepje om mee te pakken. Want iedereen die daar aan de kant probeert te gaan voor Verstappen. En ook hij is bezig met een tweede run. Eerste sector krijgt hij niet van elkaar. Tweede sector is wel een verbetering op wat hij had.
0: Ja, maar hij gaat moeite krijgen met deze tweede run om voor Tsunoda en Lindblad terecht te komen. En dacht ik net dat Antonelli een fout maakt in de eerste sector. Ja, dat komt gewoon omdat er veel brandstof aan boord zit en hij op de harde band zit. Ja,
1: nou,
0: stappen. Ja.
1: Net voor de Racing Bulls. Maar daar houdt het ook wel een beetje mee op. Lindblad onderweg richting de lijn. Die nu een snelle ronde ingaat.
0: Ja, de beide Racing Bulls hebben even gekoeld. De banden op temperatuur willen laten komen. En door. En dit is de plek, dat krappe gedeelte, waar deze auto gewoon beter is dan de Red Bull. De auto heeft niet genoeg downforce ten opzichte van de Red Bull. Maar ik denk, laat ik het zo zeggen, dat die auto mechanisch een beter platform is dan de Red Bull.
1: Ja, en dan zou het lekker zijn als je gewoon onderdelen en kennis zou mogen uitwisselen. Wat absoluut niet mag. Dan heb je Zac Brown weer achter je aan.
0: Nou, niet alleen Zac Brown. Toto Wolff. Andreas Stella krijg je mee. Fred Vasseur. Dan heb je het echt gedaan,
1: ja,
0: hoor.
1: Absoluut.
0: Als Red Bull en Racing Bull zijn.
1: Maar zou je deze auto samen kunnen voegen? En vaak werkt dat natuurlijk niet. Want dan ga je dingen gebruiken wat helemaal niet afgestemd is op elkaar. Maar het zou lekker zijn als je die combinatie zou kunnen maken. Nou, Lindblad, dan is de tweede run. Onderweg richting de laatste bocht.
0: Oog niet sneller, hoor. Alhoewel, had net wel een kleine slipstream. Laatste sector, wie vindt hij daar? Nou, hij vindt niet, maar hij rijgt de sectoren wel aan elkaar. En dus springt hij over Tsunoda en Verstappen heen.

0: Ook meteen zijn rem in ieder geval iets terug te halen. Zo niet volledig los te halen. Om te voorkomen dat er een complete vlakke kant aan zijn Pirelli zit.
1: Zo is er rust en kalmte. Zien we dat Russell de snelste is op de rechte stukken. Drie Red Bull Ford motoren bij de top 5. En Norris. Norris er toch ook bij. Ondanks het feit dat we het altijd erover hebben dat die auto veel neerwaartse druk heeft. Veel weerstand heeft daarmee. Hebben ze, zo lijkt het, met die laatste upgrade ook wel wat efficiëntie gevonden.
0: En geeft ook wel aan dat het een goed rondje weer van hem geweest is. Je ziet wel dat het ook wel makkelijker kon bij Norris dan bij Piastri. Piastri die aangaf begin van het weekend dat deze stijl van racen echt helemaal niet bij hem past. Tijdens de zomerbreak hard op zoek is geweest om toch op zoek te gaan waar hij nou het verschil moet gaan maken. Waar hij moet gaan groeien. En uiteindelijk kwam het erop neer dat overal wel iets te vinden valt. Ja, dat maakt het zo lastig.
1: Ja, dat is het laatste wat je wil horen eigenlijk.
0: Ja.
1: Mooie verbetering, sector 1 voor Berman, die op plek 12 staat. Een upgrade voor het team van Haas dit weekend. En Berman die heeft er bijna om gesmeekt, hè, om verbeteringen bij het team van Haas.
0: Bortoleto is niet aan het verbeteren.
1: Berman zit hier dus vlak achter. Achter Bortoleto zit zometeen ook nog eens, denk ik, in zijn slipstream. Daar komt Berman aan. Bortoleto naar binnen. Geen slipstream voor Berman. Maar wel een verbetering, denk ik. Zo.
0: Ja, okay. Zeker. Voor Verstappen. Nou, prima rondje.
1: Terwijl Alonso over de Cadillacs heen springt. En we meerijden met Ocon.
0: Ocon die het ook in deze run toch weer zwaarder heeft dan zijn jonge teamgenoot.
1: Nou, op Zandvoort deed hij het beter dan Berman. Maar weer hebben Camara en Fornaroli de afgelopen weken getest met de oudere auto's van het team van Haas.
0: Ja, ik zou het gaaf vinden als Fornaroli volgend jaar in deze auto zit. Gewoon een jong talent. Vorig jaar natuurlijk Formule 2 kampioen. En hoe mooi zou het zijn als ze eindelijk weer een jong talent gewoon een kans geven.
1: Eindelijk. Berman.
0: Nee, maar ik vind het... Weet je, Esteban Ocon heeft een prachtige carrière gehad. Maar waar gaat hij nou nog verder heen? Ja, hij is langzamer dan Berman. Voor de rest... Ja,
1: deze discussie... Dit is de discussie, dames en heren, die wij het vaakst hebben. Het is niet eens een discussie, want we zijn het altijd met elkaar eens.
0: Het is geen discussie.
1: Maar het gesprek wat we in de huurauto het vaakste hebben... Waarom blijf je zo vastklampen? Terwijl in het geval van Esteban Ocon, als jij naar Toyota gaat en zegt... Ik wil Le Mans winnen met jullie. Ik heb een prachtige Formule 1 carrière gehad. Ik heb een Formule 1 wedstrijd gewonnen. Maar er is meer in het leven... Dan zou ik ervoor tekenen. Het is misschien wel wat minder lucratief.
0: Nee, dan weet ik. Daar ben ik eigenlijk wel
1: vanuit.
0: Het is inderdaad minder lucratief. Alleen, rij je voor het geld of rij je om te winnen? En als je dan in een Haas zit, is de kans vrij groot dat je niet gaat winnen. Ga je naar Toyota na het 4 World Endurance kampioenschap, is de kans weer heel veel groter dat je meedoet voor overwinningen.
1: Ja.
0: Ik persoonlijk had die stap gemaakt.
1: Ja, Berman die rijdt bij Haas omdat hij zich klaarstoomt voor een eventueel Ferrari-zitje.
0: Precies, dus dat is een andere
1: fase. Hè?
0: Ja. En dat zou hetzelfde gelden voor een jonge Fornaroli die gewoon zijn debuut maakt in de Formule 1. Dat is een enorm prachtig springplank. En dan is het prima om zoveel mogelijk te leren. Liever juist iets meer in de achterhoede en dan doorstoten naar een topteam dan waar je nu zit.
1: Wij hebben het over Fornaroli. Zou ook zomaar Camara kunnen zijn. Hè? Dat hoeft niet één... Eén op één voor een rode.
0: Wat ook goed is. Ook een supergoed talent.
1: Net pole position getraind in Formule 2. Geweldige kwalificatie voor hem. Maar de Ferrari Academy draait op zich wel goed hoor. Ze hebben een hoop. Fornaroli is McLaren. Maar Camara is ook wel weer echt zo'n groeibriljantje. Ze hebben er nog wel een paar.

0: zijn aangekomen in de race simulaties. Alex Albon op de mediums. Veel benzine aan boord. En meters maken. Kijk hoe snel deze auto afbouwt. Hoe snel de Pirelli's afbouwen. Hoe lang kan je door? Hoe moet je alles managen om zo efficiënt uiteindelijk je rondes aan één te kunnen rijden? Des te beter je dat kan doen. Des te beter je die gemiddelde snelheid weet te houden. En dat gaat je allemaal helpen over je volledige stint.
1: Hetzelfde geldt voor Liam Lawson. Die in de kwalificatie op Zandvoort eigenlijk best goed was. Maar op racepace zondag heel erg tegenviel. Hè. Reed echt in niemands land.
0: En daarom zijn dit belangrijke rondjes voor hem. Om ook gewoon zoveel mogelijk te leren over deze Red Bull. Want de motor, die kent hij. Maar de auto zelf is totaal anders. En wanneer de karakteristiek van de auto gewoon echt anders is, moet je daarmee leren omgaan. Het kan zomaar zijn dat de wegligging van deze auto dusdanig anders reageert, dat je uiteindelijk je slijtage minder goed onder controle hebt van de Pirelli's.
1: Wat rijdt Lawson voor rondetijd? Nou, dat is zijn outlap. Maar er zijn een hoop rijders onderweg hoor. Op dit moment op hardere banden, zo ook de beide Mercedes'en. Dan zien we 25-8 voor Antonelli. 26-1 voor Russell. Ook Verstappen is net de baan opgegaan. Verstappen doet dat op mediums.

bij het team van Red Bull werkt. Overigens nog wel een designer. Een man die ik graag bij het Formule 1-team zou willen zien. Jody Eglinton. Die 2 jaar geleden eigenlijk een hele goede Racing Bull bouwde. Daarna naar Red Bull werd gehaald. En op andere projecten is gezet. Maar niet op Formule 1.

0: Verstappen. 25-7 voor Antonelli. 26-3 voor Russell. Wat doet dan deze Lawson? Lawson 26-2 op mediums. Dat is voor ons ook de eerste indicatie wie waar staat qua wedstrijdsnelheid.
1: En dan de Ferraris. Ook onderweg door de buiten.
0: Daar wilde hij niet keren. Nee. Auto roteerde niet.
1: Kwam niet lekker door de tweede Lesmos heen. Na de rafenis duurt het dus langer voordat je je stuur recht kan zetten. En dat je nou vol gas kan gaan. En dan neem je het hele rechte stuk mee. En dat maakt dit, Monza, ook gewoon een lastig circuit om uiteindelijk hard op te gaan. Zijn er maar 11 bochten. Ja, als er maar 11 bochten zijn, wordt het vaak moeilijk om een verschil te maken. Maar aan de andere kant wel heel makkelijk om veel te verliezen.
0: Fouten worden uitvergroot.
1: Ja.
0: Leclerc 27-0. Dat kwam mede door dat foutje wat we zagen. Laatste ronde Antonelli weer 25-8. Kijk, dit is wat Antonelli zo sterk maakt. Als er veel brandstof aan boord zit en je gewoon moet stampen, maar niet. Oeh, dit is Piastri, einde pitlane. Oké.
1: Proefstartjes.
0: Rustig aan, geen stress. Maar Antonelli is op wedstrijdsnelheid bijna altijd iedereen de baas.
1: Wat indrukwekkend is. Ja, Norris staat achter Piastri al alles op te spoelen. En hij is eigenlijk een beetje aan het wachten van waar ga je nou?
0: Stappen net 26-6. Lawson 25-9. We weten inmiddels dat hij 10 getimede ronden zal doen. Dus er zal ook wellicht wat meer brandstof in zitten dan bij Lawson. Dat gaan we in de gaten houden.

0: Opzag toch, Lewis Hamilton. Niet blij, denk ik, met zijn kwalificatiesimulatie. Of gaan zij kijken of je kunt starten wellicht op de zachte band. Over pak een beet 5 seconden weten we of daar veel brandstof aan boord zit of niet. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ja, er zit veel brandstof aan boord, maar hij doet dus een wedstrijdrun op de zachte band.
1: Ja, zo ben je afhankelijk hoeveel brandstof ze nou daadwerkelijk erin gedaan hebben. Zo kan je natuurlijk de verschillende fases van de race ook simuleren. Wanneer je heel veel brandstof erin gooit, echt gewoon bijna aftopt, ja, dan kijk je toch veel meer naar het begin van de race. Dan ga je voor de helft, zit je wat meer in het midden. En ja, zo bouwt het uiteindelijk ook op. En zo kan je dus een race een beetje simuleren. En dan is de vraag, ja, wanneer denken zij eventueel deze zachte banden te gaan gebruiken? Zit het meer aan het begin of zit het meer aan het einde? Maar wat wij tot nu toe gezien hebben, denk ik dat je prima kan starten op zacht. Want ze slijten ook niet zo heel erg hard.
0: Volgend jaar worden de wedstrijden hoogstwaarschijnlijk wat korter. Een paar procenten korter om de teams de kans te geven om meer brandstof naar de motor te sturen. Zonder dat er hele grote nieuwe tanks en grotere chassis gebouwd moeten worden. Veel van de teams gaan proberen, waar mogelijk, het chassis wat ze nu hebben over te hevelen naar volgend jaar. En dan het budget voor ontwikkeling echt alleen maar op aerodynamica, op de motor waar mogelijk, en natuurlijk ook op de ophangingen in te zetten, maar niet op een nieuw chassis.
1: En dat betekent dus dat wij van 305 kilometer, wat wij altijd afleggen qua raceafstand, teruggaan naar 290. Ja, wat je zegt, dat scheelt een beetje afhankelijk per baan. Tussen de 2 à 4 rondjes wat je mist. Dus ik heb vermoeden dat u thuis daar niet direct het verschil zal merken qua afstanden van racen. Maar die paar kilometers die we minder racen, die 15 kilometer die we minder racen, dat zorgt ervoor dat we gewoon minder brandstof nodig hebben. Maar als je net zoveel in de brandstoftank stopt, kan je dus meer naar de motor geven. En kan je dus uiteindelijk meer vermogen uit je motor halen.
0: Meer vermogen, weet ik niet of Leclerc dat aan kan hoor. Want die is dus net gespind. Dus kijken of we daar nu een herhaling van krijgen. Daar is hij dan.
1: Precies. In de tweede chicane.
0: Terugschakelen, curbje raken. Ja. En niet makkelijk over die tweede curb, hè.
1: Brengt de auto meteen in onbalans. Dan liggen daar die heftige broodjes aan de binnenkant van de curb. Die oranje dingen, die dingen zijn zo hoog. Zodra je daar met de auto overheen gaat, je ziet gewoon de auto compleet afstuiteren. En dat is ook wel precies het punt dat je eigenlijk naar je gas wil gaan. Dus als je dat combineert met een stuiterende auto en gas, ja, dat werkt niet.
0: Bij Verstappen werkt het ook niet. Zit in de 1.27 te harken. Antonelli moest net om Leclerc heen. Die zit nu achter Verstappen.
1: Zit inderdaad naar zijn rond te kijken. 27.6. Maar als hij inderdaad Leclerc tegengekomen is, dan verklaart in ieder geval waarom zijn ronde in één keer zoveel slechter is dan wat hij tot nu toe heeft laten zien. Hij zat continu in 1.25,5 tot hoog. In rechts in beeld. Dank u wel, Fon. Dan krijgen we even een overzicht van de analyses van rondetijden gemiddeld genomen. En daarmee is Russell het snelste.
0: Ja, dus wat ze doen is ze pakken de laatste ronde.
1: Is het puur de laatste?
0: Ja, 25.9 was die van Russell. Dus daarom zit Antonelli er niet bij. Antonelli die nu weer gewoon weer 26.3 rijdt in de slipstream van Verstappen.
1: Het zou eigenlijk mooi zijn als ze daar gewoon een gemiddelde van maken. Want dat is eigenlijk belangrijker.
2: Hey, is everything okay with my engine? I'm super, super slow. Okay, there's nothing wrong.
3: Yeah, Gabi, we will have to box the car, Gabi. We have some misfire there.
0: We have some misfire, oftewel, de motor loopt niet volledig op alle cilinders en ook niet in de juiste volgorde van ontbranding. Blijft bijzonder, deze Audi, met die sidepods waarbij de lucht inlaten van de sidepods. Verticaal zijn, bij de meeste andere teams horizontaal.
1: Ja, doet me denken aan Benetton.
0: Ja, al die jaren terug. Maar dat wordt hard werken voor de monteurs deze avond. Misschien wel een motorwissel voor het team van Audi. Antonelli zit lekker daar in de slipstream van Verstappen. Zijn ding te doen is even te kijken hoe het voelt in het verkeer. Want hij zal heel veel in het verkeer gaan zitten. En Verstappen is naar binnen gegaan.
1: Daarmee krijgt Antonelli weer vrij baan. Komt wel voor startfinish. Zet een 26-4 neer.
0: Wat zet Tsunoda dan neer? 26-5. Die zit daar vlak achter. De diesel van Honda.
1: Blijft heel rauw klinken deze motor.

0: Perez en Bottas doen niet zo heel erg voor elkaar onder. Die rijden 28ers qua race pace. Monzo gaat rustig eens aan de kant voor al die andere auto's die wel hard gaan. En hier wordt alvast een beetje geoefend op slipseamen.
1: Nu laat Norris hem gaan.
0: Ja, als we zo kijken, blijft het ook interessant voor Bortoletto dat hij zijn snelste tijd op hard heeft gereden. Maar zo dicht zit op Hülkenberg, op minder dan een tiende eigenlijk.
1: Ja, want op zacht kwam het er helemaal niet uit. En kapte hij natuurlijk ook zijn ronde af.

0: Ja, de McLarens.
1: Kunnen zij onverwacht toch een grote rol spelen dit weekend? Andrea Stelle vertelde me op Zandvoort, als dat zo is, als we in Monza met twee auto's de top 5 in zouden kunnen, bij wijze van, dan denk ik dat we misschien wel een basis hebben voor.
2: Als de car starts jumping a lot more now. I don't know if the right took a hit again. It's on the front axle already, the car is jumping.
3: Copy that, Max.
1: Even het verhaal van Stella eerst. Hij denkt, als we hier veel punten scoren, dan gaan we meedoen nog wel in het constructeurskampioenschap. Want het is nog zo'n lang seizoen. Verstappen heeft last van een auto die absoluut niet meegeeft in de vering en in de demping. En het lijkt er ook op. Oh, dit is ook niet zo fijn voor Colapinto.
4: Wel een klassiekertje ook, hoor.
1: Ja,
4: dit is wel een punt waar veel auto's eraf stuiteren. We wilden er heel veel sneller mee nemen. We wilden heel vroeg gewoon naar vol gas. Eigenlijk in de rechterknik van Fabian Tascari al. En ja, soms als je net even beroerd uiteindelijk die laatste uitkomt, ja, dan kom je daar terecht. Terwijl ik nog je verhaal onderbrak.
1: Ja, het lijkt erop bij Verstappen alsof hij zegt dat de auto gaandeweg de sessie vaak minder wordt. Of die aerodegradatie heeft, waar we het wel eens over hebben gehad, dat die achtervleugel minder wordt. Maar dat die misschien ook wel mechanisch minder wordt naarmate de sessie vordert. Daar leek je een beetje op te hinten. Een paar minuutjes nog in deze sessie.

0: 6 verschillende teams in de top 10. Maar met Verstappen op de 9e plek echt een hele moeizame hoor voor het team van Verstappen en Red Bull. Want ook Lawson zit er niet bij.
1: Hetzelfde als wat we ook op Zandvoort zagen. Is dat zij gewoon achter de topteams zaten. De topteams, kijken we naar Mercedes, Ferrari en McLaren. En er staan er in dit geval ook nog een paar andere teams tussen. Die er vaak niet tussen staan. Tussen de drie topteams en het team van Red Bull Racing.
0: Haas.
1: Ja.
0: Racing Bulls. Nou, Haas vooral. Berman heeft misschien wel de slipstream van zijn leven gehad. Dat hebben we niet gezien. Maar een goede ronde was het wel.
1: Antonelli begint langzaamaan problemen te krijgen in zijn race simulatie. Is inmiddels in de pitstraat. Geeft aan, ja, onderste waar ik heb. Dat is echt niet normaal. Dus de auto wil maar niet van richting veranderen. Blijft eigenlijk maar rechtdoor gaan.
0: Ja, en als een band slijt, hier is het links voor, hè. Want al die bochten zijn rechtsaf. Die lange doordraaiers. En dan leun je maar op links voor. En dan slijt hij en slijt hij. Hebben ze nu een kleine aanpassing gedaan. Waarschijnlijk een tikje voorvleugel erbij. Dus kijken of dat dan werkt. Ook om te weten voor de wedstrijd of dat nodig is.
1: Ik zat aan het denken, ja, eigenlijk een tikje meer voorvleugel. Ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Maar dat is het leuke nu met deze nieuwe auto's. Dat we hebben natuurlijk gewoon straight mode en we hebben cornering mode. Maar dat betekent dat op het rechte stukken gaan de vleugels plat. En zodra je aanremt, gaan de vleugels weer terug voor de bochten. Dat je weer meer neerwaartse druk hebt. En dit jaar zien we ook voor het eerst sinds jaren geen skinny wings.
0: Nee.
1: Dus die vleugels die echt zo geminimaliseerd zijn. Speciaal voor Monza, dat je extra hard kan gaan. Ja, dit is minder van belang, omdat je toch de vleugels plat gooit.
0: Ja, en dus kun je een tikje voorvleugel erbij schroeven zonder daar nadeel op het rechte stuk van te ondervinden.

0: Hier hebben we hem weer in beeld. Antonelli. Waarschijnlijk inderdaad een kleine aanpassing gedaan. Even snel nog naar buiten. Om te voelen of het een stap in de juiste richting is. Voordat hij hier richting de vlag gaat.
1: Het is of voorvleugel of bandenspanning zou je zeggen. En dan zal het zich niet vertalen in een rondetijd. Maar hij weet wellicht genoeg zometeen.
0: Ja, vaak half rondje, dat weet je wel. Dan weet je of het een stap voorwaarts is.
1: Moest ook natuurlijk nog naar buiten voor de proefstart.
2: George Russell is de snelste uiteindelijk. Voor Leclerc en voor Antonelli. Voor Norris en Hamilton. Maar ja, de gaten zijn toch aanwezig. Zeker als je achter Piastri gaat kijken. Dan worden de gaten ineens heel groot.

0: En Leclerc zal het team van Ferrari niet makkelijker maken als hij hier heel goed scoort. Ik ben ervan overtuigd dat ze op Zandvoort veel punten hebben laten liggen met Hamilton door de interne strijd en de situatie bij Ferrari onderling.
1: Martinelli heeft de vlag gepakt en pakt even zijn moment om naar zijn publiek te zwaaien. En iedereen te bedanken dat ze in grote getalen in ieder geval naar Monza zijn gekomen. En misschien niet eens allemaal voor hem.
0: Want nou, waarschijnlijk
1: de meeste shirts die je toch ziet zijn gewoon rood gekleurd.

0: keep an eye on the front suspension. I've got a bit of a weird vibration. Thunder braking.
1: Mussel die iets merkt bij het aanremmen. De vooras, een van de voorwielophangingen die niet helemaal doet wat hij zou moeten doen. Althans, hij heeft een vibratie. En Bortoletto was al vroeg klaar. Ja, Russell is dus de snelste. Met 1.22.5 gaat hij wellicht het lekkerste slapen. Daarachter Leclerc en Antonelli. Norris en Hamilton en Verstappen. Ja, die vinden we terug op de 9e plaats. Ja, er valt genoeg om over na te praten. En dat gaan we zo meteen in de studio doen. Morgen nog een vrije training. En natuurlijk de kwalificatie.
2: Ja, Russell is de snelste in deze tweede vrije training. De Mercedes zit er sowieso goed bij.
3: Ja.
2: Moeilijk voor Max deze training. Ja, wat maak je ervan, Chris?
3: Ja, ik had eigenlijk wel wat meer verwacht. En natuurlijk heeft hij wel wat tijd verloren natuurlijk, hè, dat de Iwasa erin zat. Maar ik had wel verwacht dat de Red Bulls iets sterker zouden zijn.
2: Ja, dat was ook lekker mopperen weer, hè?
3: Was niet ja, even... maar dat is in de auto, weet je. Dan heb je adrenaline en dan wil je eigenlijk ook zoveel mogelijk informatie naar je engineer geven. Dus dan ben je eigenlijk altijd wat, ja, wat agressiever daarin.
2: Maar dan, dat okay. Hoort er dan even bij op hoort dat moment. Erbij. Heel goed. Nou, we gaan straks uitgebreid alle momenten doornemen van deze tweede vrije training. Dus blijf bij ons, tot zo.

niet te vaak. Alsjeblieft! De radio zoekt

bij firma Catastrofe. Morgen is het grote barbecuefeest.

kussen, dan is hij lekker zacht geworden. Roy! Hey, Roy, kom binnen. Hey Roy, wat zal ik muziek aanzetten? Yeah.

Zet al die klompen in de kast. Heb ook, maar zo kunnen we niet dansen. Heb, verdorie. Zet die klompen in de kast. Maar ik wil graag dansen. Weet jij

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog 185 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartier vertraging tussen Veghel en Kerkdriel. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hocht bij Eindhoven en Valkenswaard een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging neemt af. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar doe je er een kwartier langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Zei er nou iemand wandelen? Nou, wat toevallig. Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.
1: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
2: Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kick-off. Grappig dat we erachter komen dat drie van de vier hetzelfde horloge hebben.
3: Nou, nee, hetzelfde merkhorloge.
2: Hetzelfde merkhorloge. Ja.
3: Volgens mij hebben jullie de dure uitvoering.
2: Nou, is dat nou wel zo?
3: Nou, volgens mij wel, hoor.
2: Het is een Garmin, ja. Kan ik,
4: die van mij was €400.
2: Nee, die van mij was wel wat duurder, ja.
3: Ja, zie je? Ja, mijne 250.
5: Maar het raar is...
3: Weet je een beetje hoe de verhoudingen hier in de studio zijn?
2: Nou, dat vraag ik me af. Dat ik dan het meest verdien, denk je?
5: Ja, dat weet ik wel zeker.
3: Ja, dat weet ik wel zeker, hoor, Pim.
2: Anders, dat denk ik niet, hoor.
4: Onderhandel je het niet goed uit. Als je ziet waar je overal zit en wat je overal...
5: Maar het raar is, jou is goedkoper, maar die doet het wel beter. Want jouw hartslag gaat wel omhoog bij Feyenoord. En die van Fanta niet, zegt hij net.
4: Nee. Oké, okay, dat krijg jij ook betaald om in beeld te staan bij de NOS, of niet?
2: Zeker, ja. €75. Waar stond ik dan?
4: Ja, bij de NOS, ja. Bij de NOS heb ik jou continu in beeld... Ja, bij al die interviewtjes...
2: Lekker zo driftig te doen, in en weer te rennen en zo.
4: Ja, klein mannetje. Wat je bij kleine mannetjes verwacht. Zo van dik advocaat, dat driftige, ja.
2: Ja, dat zit er wel in, hè?
4: Dat zit er bij jou
2: ook. Probeer het eruit te
5: krijgen. Kleine mannetjes, groot ego.
3: Valentijn, die verwijt nu wel dat jij in beeld bent. Maar meneer zat ook weer gewoon bij een voetbalpodcast.
2: Ben je weer vreemd gegaan?
4: Ja, ik ben bij een voetbalpodcast heb ik gezeten.
2: Bij welke was dan?
4: Weet ik niet. Ja, Better United.
3: Krijg je daar wel wat voor? Of
4: nee, dat was een. Dat wordt gemaakt door een zoon van degene die mij probeert te leren golven af en toe.
3: Ik snap wel hoe dit gegaan is.
4: Dus heb ik. Die had al eerder een keer gevraagd. Ik zeg, nou ja.
2: En daarom was je daar maandag hier niet? Omdat je daar moest.
4: Nee. Want ik kon maandagmiddag kon ik wel, maar dan kon Mike niet. En dan hadden we geen volle bezetting.
2: Nee.
5: Dus, opgenomen in een bunker.
4: Dus dat was. Bij Swift.
2: Bij Swift
4: in Amsterdam.
2: Echt waar? Ja. Mooie club, hè?
4: Ja,
2: mooie kantine, hè? Met
3: dat terras
2: over die kantine.
4: Ja, echt heel mooi.
3: Dat is wel heel mooi, hè?
4: Ja. Ze wilden me eerst ergens in Apkoude. Ik zeg, nou, daar ga ik niet heen. Nee, eerst zouden we in de binnenstad. Ik zeg, dan kan ik mijn auto niet parkeren. Toen Apkoude, nou, dat is veel te ver.
2: Kom je nu wel parkeren daar bij Swift?
4: En Swift kon ik gewoon op het terrein staan.
2: Oh ja. Dat is natuurlijk de club waar ze Vitesse hebben verslagen. Ja. Een paar jaar geleden. Ja. Die gingen er daar aan.
3: Ja, op penalties.
2: Ja. Ja, dat was mooi, joh.
5: Kun je padellen ook, hè?
2: Het kunstgras.
5: Daarnaast.
4: En wat zeg je?
5: Kun je ook padellen.
4: Ja. Oh, dat zou kunnen.
2: Heb je trouwens een mooi padel-outfitje nog van Cavallaro?
5: Nee, heb ik nog niet gekregen. is nog steeds onderweg, denk ik.
2: Ja, een stukje sponsoring gewoon meenemen. Nee,
5: maar ik heb ook al inmiddels een jaar niet gepadel, denk ik.
2: Nee? Oké. Wel wandelen natuurlijk als altijd.
5: Zeker.
2: Je kunt nu misschien een beetje uitrusten. Of niet, Mike? Na al dat transfer gekletter?
5: Ik hoop het.
2: Ja.
5: Maar eerst Ajax-PSV. Of ga jij heen?
2: Wat zeg jij? Ik ga niet naar de arena, zaterdag. Nee,
5: daar mogen we nog wel heen. Dus superleuk.
2: Ja. Maar ja, welk gevoel beklijft, jongens, na deze... Ik vraag het even aan Hein.
3: Hein, wat denk je zelf?
2: Welk gevoel beklijft na deze transferperiode?
3: Diepe zucht.
2: Ja, hoe sta je er naar voren met Feyenoord?
3: Geen idee. En nu ook het nieuws vanochtend dat er 37,5 miljoen geboden zou zijn op Hajj Moussa.
2: Ja.
3: Nou, als die ook nog vertrekt...
4: Ja, maar die moet je laten vertrekken voor dat geld.
3: Ja, ik betwijfel het echt.
4: Qua bedrijfsmodel zou het gewoon onverantwoord zijn om hem niet te vertrekken. Dat is zelfs meer dan dat Feyenoord krijgt bij de start van de Champions League. Daar kregen ze ook 36 zoveel en nu kunnen ze 37,5. En weet ik wel dat je daar niet alles aan overhoudt. Het is niet zo dat je 37,5 op je rekening krijgt, want er moeten natuurlijk wel dingen betaald worden. Maar dit gaat natuurlijk minimaal 33 miljoen in de kas brengen.
3: Dat maar het gekke is wel dat Moussa wel vooraf had gezegd, ik wil niet naar...
4: Ja, maar dat schijnt heel anders. Dat schijnt heel anders gelegen te hebben. En ik ben ook benieuwd hoe die nu. Want dat heeft Feyenoord voor hem gezegd. Ik ben ook nu heel benieuwd hoe die op het trainingsveld staat. Want gisteren waren we bij Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur. En die vroeg ik ook van, wat vond Hajj Moussa er zelf van? Hij zegt, ik zou het niet weten. Want dat was het eerste bod. Hè, dat is eerder gedaan, eerder in de week, voor 30 miljoen. En hij zegt, nou, ik zou het niet weten, want ik heb helemaal niet met hem gesproken. Ik zeg, maar dat zul je spelen. Hij zegt, ja, maar ik hoef helemaal niet met hem te spreken. Want die clubs mogen officieel geen contact met hem opnemen. Omdat hij gewoon een doorlopend contract heeft. Dus hij verschool zich, zeg maar, achter allerlei reglementen. Maar het is natuurlijk belachelijk dat je niet met een werknemer praat over zo'n bod wat gedaan is.
2: En wat hij daar kan verdienen.
4: En wat hij daar kan verdienen. Want ja, de man, nou, ik denk als dit doorgaat, dan gaat hij ook 10, 12 miljoen per jaar verdienen. Ja.
5: Nou, dat is dus het lastige van Antwerp. Zeg van, het is een enorm bedrijfsrisico als je dat laat lopen. Maar hoe staat Hartsmoesa als je daar... Het is een Algerijnse broodvoetballer. Die kan daar 10 miljoen per jaar verdienen. 50 miljoen in 5 jaar, las ik. Ja, dan wil je natuurlijk gewoon normaal gesproken... of het nou Feyenoord of welke andere club dan ook is... dan wil je niet blijven, maar dan wil je dat geld pakken. Maar
2: wat bedoel je met Algerijnse broodvoetballer?
4: Kijk, als hij bij Feyenoord komt, dan komt hij niet alleen... maar dan komt er een heel gezelschap met de bus en met de trein. Er zitten geloof ik 12 tot 13 mensen... in zijn
5: entourage,
4: zeg maar. Dus iedereen eet daarvan. En iedereen. Het is niet zo dat hij met een gouden lepel in zijn mond is geboren.
5: Nee.
4: In zo'n banlieue in Parijs komt hij geloof ik ergens vandaan. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dit soort jongens... laten we elkaar geen mietje noemen, maar Summerville die gaat er ook heen. En die gaat er ook niet heen voor de sportieve uitdaging.
5: Reinders
4: gaat er heen, die gaat er ook niet voor de sportieve uitdaging. Ze gaan gewoon voor het geld. Het zijn allemaal broodvoetballers. En als je bij... Ja, een trainer hoort bij een club die Europees speelt. En als je die hoort over spelers en over geld, nou, dan wordt hij helemaal gek. Dan zit hij echt tegen het dak aan. Want spelers denken alleen maar aan geld en aan zichzelf. Het zijn BV'tjes. En dat weten we allemaal wel. Maar dan moet je ook niet raar van staan te kijken dat iemand als Hadji Moussa zeggen: ik wil wel. En hij bij de eerste keer schijnt hij ook gewoon wel gewild te hebben. Maar toen heeft Feyenoord het ook tegengehouden.
2: Ollie Watkins geeft hoog op, hè, over de Saoedische competitie. Zag ik toevallig voorbij komen. Saudi Pro League.
3: Xavi ook,
2: gaat
3: toch?
2: Bij Al Hilal spelen.
3: Nee, heb je het wel eens gezien dan, de Saudi League?
2: Nee, dan moet je aan Xavi, die kijkt het wel schijnbaar. Hè?
4: Nee, maar het is
2: ik heb er nog nooit echt veel van gezien. Nee, jij wel?
3: Nee.
4: Nee, maar het is best een prima niveau. Maar iedereen weet dat het beste voetbal, en als je daarvoor gaat, dat wordt er rond in Europa gespeeld met de Champions League. Daarom komt iedereen uit Zuid-Amerika hierheen. Hier maak je naam en daar maak je geld.
5: Wat ik wel wil zeggen, kijk, Hein zit al niet zo lekker in zijn vel door alles wat er bij Feyenoord gebeurt. Maar dit gaat hem waarschijnlijk ook niet helpen. Ik heb het dan een beetje van de buitenkant bekeken. Maar als ik die persconferentie, of het was eigenlijk een ronde tafelgesprek, interview met meerdere journalisten van Rigo bekijk, ja, ik hou echt mijn hart vast. En ik hoop voor Hein dat dit niet de nieuwe Sven Mislintat had.
3: Waarom hou je hart vast?
5: Nou, omdat, kijk wat Fanta net zegt, hij verschuilt zich dan achter de regel, een club mag niet met Hartsmoesa praten. Nou, dat is of ontzettend naïef, want hij weet ook beter dat dit altijd en overal gebeurt. Maar ik las ook dat er geen bod van 30 miljoen op Gvaro Reed zou zijn uitgebracht. Ja, dan verschuilt hij zich achter het officiële bod. Dat was 26 plus 3 miljoen. Maar daarna is er telefonisch contact geweest tussen Rigo en Roma. En toen heeft Roma gelijk gezegd dat ze bereid waren om naar die 30 miljoen te gaan. Maar Rigo wilde 33 miljoen plus 4 miljoen plus 15% doorverkoop. Maar dan roept hij heel stoer in de media van dit is niet gebeurd. Nou, wat ook een vergelijking is met Mislintat. Hij had spelers uit de tweede Bundesliga.
2: Die keeper.
5: En wat ook een hele grote overeenkomst is. Ik weet nog, toen Mislintat binnenkwam, nou, ik zal geen namen noemen, maar er waren een paar collega's die waren helemaal in de wolken, want dit was... En dat proef je nu in bepaalde media ook, gewoon bij Rigo, alsof... alsof er een wereldwonder is binnenkomen lopen.
4: Hij is gewoon een hele gladde prater. Is
3: hij onderbouwde dat verhaal over Reed, zei hij wel van. En dat vind ik ook wel terecht. Van, ja, we wisten al op voorhand, maar op het moment dat we dat bod binnenkregen, dat Jordan Bosch geblesseerd was.
4: Ja, maar hij wist ook de financiële situatie, hè, want daar begon hij iedere keer over. Eigenlijk was het een schandalig ronde tafel gesprekken hoe hij sprak over Dennis de Kloeze.
3: Dat heeft hij toch niet direct zo gezegd?
4: Nou, dat heeft hij wel gezegd. Want hij liet allerlei voorbeelden los over de periode van Dennis de Kloeze. Veel te veel spelers. Vraag je hoeveel spelers? Ja, 43. Nee, misschien zelfs veel meer. Veel te veel, noemde hij, salarismassa. Dus veel te veel salaris.
3: Ja, en afschrijvingen.
4: Hoeveel? Daar kreeg je helemaal geen antwoord op. Zij wisten in welke... hij en Enor wisten in welk schuitje ze terechtkwamen. Enor zei van, het ziet er allemaal prima uit. We willen het gewoon nog even verder verbeteren. Hij wist wat zijn taak was. Maar er is helemaal nooit over financiën gegaan. Maar iedere Nederlandse club, het ecosysteem van iedere Nederlandse club is opleiden, goedkoop kopen, verkopen. En dat heeft hij niet gedaan. En dan kom je inderdaad in de financiële problemen. Op het moment dat je die één of twee grote transfers die PSV heeft gedaan, die Ajax heeft gedaan, als je die niet maakt. Kijk, als hij Riet eerder had verkocht, had Feyenoord gewoon wel kunnen bewegen op de transfermarkt. Mm. En dat is het gewoon. En dit is gewoon een omkering van feiten. En echt, ik heb helemaal voor de rest niets met dingen, met Dennis de Kloeze. Maar hij heeft in 4,5 jaar bij Feyenoord heeft hij 3 keer de Champions League gehaald. Feyenoord is gegroeid als waarde van de club naar top 28 van Europa. In die tijd. Ja. Hij plus 200 miljoen opgehaald op de transfermarkt. 1,5 jaar geleden stonden ze bij de beste 16 van Europa in de Champions League. En nu heeft die man het totaal verkeerd gedaan. En is dat de grote zondebok.
3: Maar dat zegt hij niet.
4: Dat zegt hij niet.
5: Nou,
3: dat
5: zegt hij indirect. Daar komt het wel op neer.
4: Indirect zegt hij dat allemaal.
5: Komt het daarop neer. Maar hij...
4: Want hij gaat het op een andere manier doen. Ik ben heel benieuwd of hij het op die andere manier exact dezelfde resultaten haalt als Dennis de Kloeze. Want je kan nu met dit elftal de Champions League ingaan, maar je eindigt echt kansloos onderaan. En wat is de waarde dan van Reed, van Hadji Moussa, van Tarkaline, van Seguiel, van Valente? Dat is echt waar. Dat is allemaal... Dat is...
3: Maar aan de andere kant, hij zelf brengt in van ja, ik ben ooit begonnen bij Club Brugge. Heb ik exact hetzelfde gedaan? Heb ik een schoonmaak gemaakt van contracten?
4: Hij heeft het geloof ik 7 keer over Club Brugge gehad. Ja. Dat vind ik heel zwak.
3: Dat is zijn cv.
4: Nee, maar zijn cv is dat hij daar... Hij betrok alles op zichzelf. Dat hij daar met 3 man heeft gedaan. En hij had daar een rol, maar hij was daar niet de leidende rol. Hij had daar niet de leidende rol in het halen van mensen. Dus... Nou, ik ben heel benieuwd.
3: En de vergelijking met Mislintat vind ik ook niet opvallend. Want hij heeft 1 speler van de tweede Bundesliga gehaald.
4: Hij heeft 2 spelers van de...
3: Chark Ernst.
4: Hij heeft zelfs een speler van de derde Bundesliga gehaald.
3: Ja, de derde. Die heeft die transfervrij.
4: Ja, die keeper. Hij haalt Reece Nelson. Die geloof ik 6 wedstrijden in totaal.
5: Wat ook een vergelijking met Mislintat is, zijn dat iedereen in zijn gladde praatjes trapt.
4: Ja.
5: Die Ernst... Materiaal voor de manschaft. Elke diagonale bal op goal is een tegendoelpunt geweest.
4: Ja, werkelijk waar. Ja.
5: Over Nacho Ferri.
4: Ik gun Feyenoord echt kritische volgers. En geen meelopers. Echt.
2: Nee, maar goed, Van Houten kan een prima aanwinst zijn. Marmol lijkt het goed te doen.
4: Dat vond ik een goeie, want die is dan transfervrij. Vind ik klein voor een centrale verdediger. Oké.
2: Ze hebben volgens mij...
4: Ferri betaalt 9 miljoen, dus ja, de eerste aankoop. Ja, maar het is een spits. Hij wist dat Ueda wegging. Dan komt er een club voor Ueda, die wil 25 miljoen betalen. En zegt Ueda, ik wil niet naar Turkije. Ja... Ueda heeft gewoon helemaal niks te willen. Wat is nou belangrijker? Dat Feyenoord doorgaat? Of dat Ueda op zijn wenken wordt bediend en dan uiteindelijk bij Lille terechtkomt?
5: Als een speler weiger. Nee, maar dat ben ik wel helemaal
2: weiger. Het kan ook zijn dat Ueda niet in de Turkse...
5: Pim, je kunt toch zeggen van, je gaat eerst een verhaal houden en dan haal je nog even Robin van Persie erbij. Die heeft daar een toptijd gehad bij Fenerbahce. En dan leg je uit waarom Fenerbahce wel een geweldige club is. En als dat niet lukt, dan zeg je van Ueda, wij schrijven jou niet in voor de Champions League. Succes.
2: Ja.
5: En dan rent hij naar Fenerbahce toe.
4: Ja, natuurlijk.
5: Het is gewoon een beginnersfout om een spits te halen en dan proberen Ueda te verkopen. En als je Ueda uiteindelijk voor 15 miljoen aan Lille verkoopt in Frankrijk. Hij scoort zijn eerste wedstrijd voor Lille.
4: Hij scoort een heel seizoen lang.
5: Ja,
4: nu het geld er al uit.
2: Ga jij nou zeggen dat Ueda een hele goede speler is?
4: Nee, natuurlijk niet. Was weer een hele lach. Passeerde ploeg.
2: Ja, kan niet scoren.
4: Weer het rechterrijtje.
2: Maar contract van 5-6 jaar. Lopez heeft hij dan gehuurd.
5: Je kletst er overheen.
4: Nee, maar Mike bedoelt meer het gladde praatjes.
5: Kopen voor 15 miljoen. Maar ook Nacho Ferri, ja, bij al zijn clubs heeft hij tijd. Alsof dat echt de nieuwe spits van Feyenoord wordt.
4: Maar ook als je de competitiestart ziet, als zie je waarop Van Persie dan werd afgerekend. Hè. En terecht, hè, ik vond ook dat Van Persie niet doorkomt bij Feyenoord. Laat dat voorop staan. Mm-hmm. Maar het aantal behaalde punten was onvoldoende. Het spel zag er niet uit. Het was allemaal niets. Maar ja, ze hadden wel Champions League gehaald. Nou, laat Feyenoord dit seizoen nog maar eens Champions League halen. Dat gaat een hele grote opdracht worden.
5: Ook omdat er een plek minder
4: is. Maar ook zelfs, als je AZ, Feyenoord of PSV en Ajax ziet, dan denk ik dat die een betere selectie hebben dan Feyenoord. Maar dan ook van ADO thuis niet winnen. Van Go Ahead thuis niet winnen. Bij Sparta ontsnappen uiteindelijk na een goede eerste helft. Cambuur, de tweede helft, want daar was ik ook nog over begonnen. En Nou, daar zei hij ook van, ja, daar ben ik woest over geweest. Over die 2-1 in de tweede helft tegen Cambuur. Mm-hmm. Hij zegt, want dan laat je het zitten. Hè, dan laat je het zitten. En dan weet de volgende tegenstander ook dat er wat te halen valt tegen je. Tegen ADO verliezen ze gewoon de eerste helft met 1-0.
6: Mm. Ja, dat is de eerste helft.
3: Hey, maar wel goed nieuws als Moussa wordt verkocht. Want Borges eindelijk op zijn favoriete positie op rechts spelen. Ja.
6: En weet je wie er nog transfervrij is?
4: Nou,
6: als je Borges naar rechts
4: Borges,
6: Sterling is transfervrij, hè?
4: Ja. Ja, maar die zit in de bak.
6: Die zit te popelen.
4: Die zit in de bak. In de bak zit hij te popelen.
5: Hij wordt wel beschuldigd. Maar
6: hij is wel transfervrij.
4: Ja, dat wel.
5: Ja. Ja. Ja. Ja, maar het is wel... Kijk, als zij gewoon Riet en even serieus... als je 30 miljoen kunt krijgen voor een speler die gratis is binnenkomen lopen... en... Dan denk ik van ja, dat
4: is rechtsbekken, jongens.
5: Een complete no-brainer. Want dan had Sammy Uwaiza niet bij PSV, maar gewoon bij Feyenoord gespeeld. Daar waren ze persoonlijk al mee rond. Ja. Hein, en geloof me, het zijn beginnersfouten. En ik hoop voor je, dat zal ik nog een keer zeggen. Ik zeg niet dat de nieuwe Mislintat dat is. Maar ik hoop voor je dat het niet de nieuwe Mislintat
6: is. Was dan de rol van Eenhoorn?
4: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Hij heeft bijvoorbeeld indirect geeft hij ook die financieel directeur Smorenburg natuurlijk een enorme draai om zijn oren. Nou, die zit dan samen in de directieoverleg. Dan denk ik ook wel, ja, Smorenburg die kan ook beter weggaan. En misschien is dat allemaal wel de bedoeling. Maar als algemeen directeur kan je natuurlijk nooit toestaan dat jouw nieuwe technische man alles en iedereen een 15-delige messenset in zijn rug steekt. Dat kan je gewoon niet doen. Je hebt toch als club een bepaald fatsoen vertegenwoordig je. Ook naar je ex-werknemers. Ik werkelijk waar, stond met mijn oren te klapperen wat de man er allemaal over zei.
6: Maar hij was toch over...
4: En daar hoort Eenhoorn, die hoort daar boven te hangen. Maar ja, die heeft natuurlijk ook geen allergelukkigste start bij Feyenoord. Met dat hele Cambuur-verhaal, deze mislukte transferzomer. Want dat blijft staan... Die transferzomer is volledig mislukt. Dit Feyenoord is niet sterker dan het Feyenoord... wat er vorig jaar de Champions League heeft gehad.
6: Nee, maar wat was de verkapte kritiek van Rigaud op te kloesen? Dan wat was daar de kern van?
5: Dat de selectie in balans was. Ja. Dat de salarislast veel te hoog was. Dat er ook spelers... Kijk, alsof Mark Overmars in zijn toptijd geen slechte aankopen heeft gehad. Elke technisch directeur heeft goede en slechte aankopen. Die heeft te kloesen ook gehad.
4: Ja, maar, zeker.
5: Maar het is heel raar om je voorganger... En het is misschien typisch Belgisch, maar normaal gesproken doe je dat niet. Je hebt het gewoon niet over je voorganger. Je gaat vanaf nul beginnen en dan ga je vooruit. Maar Hein, als jij nou in de supermarkt voor een tientje €150 kunt kopen... dan doe je dat toch, of niet?
6: Als jij in de supermarkt voor een tientje 150... Dat is een strikvraag, hoor. Ja, zou je even kijken wat je antwoordt?
3: Moet ik daar belasting op betalen?
5: Nee, dat hoef jij niet.
6: Okay. Maar doe je op?
4: Je betaalt er helemaal geen belasting.
5: Het is toch ook heel gek dat te kloesen had alles. En ik hoef ook helemaal te kloesen. Ik ken hem niet eens. Ik heb hem eigenlijk nog nooit echt gesproken. Ik hoef hem helemaal niet...
3: Ik heb hem in Mexico gesproken.
5: Daar was ik niet bij, hè?
4: Ja, zeker. Hebben wij hem niet gesproken? Ben ik niet bij geweest?
3: Nee. Dan was ik met cameraman Dibi.
5: Maar te kloesen heeft dus geregeld dat hij voor 35 miljoen... gewoon de aandelen van de vrienden terug gaan kopen. Mm. En die aandelen vertegenwoordigen een waarde van?
4: Ja, de waarde van Feyenoord is op dit moment is 500 miljoen. Dus als je zeg maar, nou, het ging om 49%.
3: Ja, die afspraak was toch al, die stond toch al dat ze daar geen winst op zouden maken op die aandelen.
4: Ja, nee, maar je hoeft daar geen winst op te maken. Maar als je ze uitkoopt, dan heb je 49% extra in je pocket zitten. En daarmee kan je de markt op. Mm. Nou, er zijn bij Feyenoord, loopt daar die oude directeur van ADO, Mohamdi. Ja. Die heeft hele goede contacten in het Midden-Oosten. Nou, voor 20%. Aandelen Feyenoord. Nou, reken maar uit hoe 25% wat je daarvan kan krijgen.
0: Zou er nou iemand wandelen? Nou, wat toevallig. Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.
4: En dan zit je dik boven de 100 miljoen.
6: Ja, er zat wel wat dramatische aankopen bij, toch? Ja. Met de kloesen.
4: Ja, 100%.
6: Maar ook echt wel spelers dat je denkt...
4: Maar wat denk je van zijn trainers? Priske is natuurlijk een misser geweest. Ja. Van Persie is een misser geweest. Uiteindelijk heeft Dick Advocaat dat recht kunnen breien. Maar dan, natuurlijk maken ze allemaal fouten. Maar om deze man dan, na wat hij... gepresteerd heeft daar, op deze manier weg te zetten... als nieuwe Feyenoord-leiding.
5: Het meest schrijnende vond ik dat hij dan ook gelekt wordt... dat hij een afkoopsom mee heeft.
4: Ja.
5: Dat is gewoon echt een mis.
4: Ja. En dat was gewoon resterend salaris, was dat. Dat was geen afkoopsom, dat was resterend salaris.
3: Dan, wie heeft dat gelekt dan?
5: Dan weet je
4: dat wordt bewust gelekt door de top natuurlijk. Door de leiding. Top. Ja, natuurlijk.
3: Om olie op het vuur te gooien?
4: Nee. Kijk, om hun eigen falen te maskeren. Want iedereen, want die hele Kuip, die was toen natuurlijk... Van Persie, die nam me toen mee naar dat vak. Nou, dat wilde hij niet, maar uiteindelijk deed hij het wel. Nou, en daar kreeg hij dan beleefd, werd hij bedankt voor wat hij heeft gedaan de afgelopen 4,5 jaar bij Feyenoord. En zo, en dan denk je ook van, dat moet je eigenlijk niet doen. Dat moet je ook niet willen. Hè? En hij wilde dat aanvankelijk ook niet. Maar dan ga je niet zo met iemand om, werkelijk waar.
5: Maar wat ik ook heel opvallend vond in zeg maar, het gesprek, of wat je dan teruglas van dat gesprek met Rigo, dat hij zegt dat je een team niet kunt kopen, maar moet opbouwen. Ja, weet je, dat is dan, zal ik het bruggetje voor je maken, want we hebben het al veel te lang niet over Ajax gehad. Bij Ajax is het juist Jordi Cruijff geweest die tegen de RVC heeft gezegd. Want de RVC zei van, weet je, als je 2 jaar nodig hebt, dan begrijpen we het ook. Want ze zijn vorig jaar 5e geworden. Hebben zich dan geplaatst voor de Conference League met hangen en wurgen in de play-offs. En toen zei Jordi Cruijff, 2 jaar een team opbouwen, dat betekent dat ik genoegen neem met 2 jaar geen kampioen worden. Mm-hmm. Ik wil gewoon een team proberen te formeren. Risico. Ja, hij zegt dat hij het minimaliseert, maar hij wil daar geen risico in nemen. Maar hij wil wel proberen een elftal samen te zetten. En dat is je taak als technisch directeur, want dat verdienen je fans. Hein zit hier al verdrietig. En die wil misschien wel 10% of 20% van de kosten van zijn seizoenkaart terug.
3: Nee hoor.
4: Nee?
3: Nou ja, dat is...
4: Maar je voelt je toch bekocht. Nee, je wordt je opgeschreven met een keeper, Tjark Ernst, van de derde of tweede Bundesliga. En terwijl je Welleroyter, wat ik een klootzak vind, zijn gedrag is gewoon verschrikkelijk op het veld. Maar hij is natuurlijk wel een veel betere keeper dan deze jongen die er nu in staat.
6: Geef hem even, hè, die Ernst.
4: Tweede Bundesliga.
5: Voorlopig is echt elke bal op doel is een tegengoal.
3: Maar ben je dan niet... Jordi Cruijff, wat je net zegt, ik heb dat interview zitten kijken, of volgens mij was het bij ESPN, daar zei hij van, we gaan voor het kampioenschap met deze selectie. Mm-hmm. Stel, hij wordt dan geen kampioen, brengt dan de pleuris niet uit bij Ajax?
5: Want hij zegt, dan kan ik alle spelers die transfervrij zijn gehaald en niet functioneren, dan koop ik die contracten voor 40% of 50% af. En alle huurspelers... Hij hoeft de koopopties, die heeft hij op Tolu. Nou ja, dat ziet er nu wel heel goed uit. Kost wel 20 miljoen als je die wil overnemen, maar dat hoeft hij niet te doen.
6: Nee.
5: Voor die Adingra, precies hetzelfde. Kan hij na dit seizoen voor 16 miljoen kopen. Ja. Functioneert die jongen niet, dan zeg je bedankt, tot ziens.
6: Maar het betekent wel dat je volgend jaar weer opnieuw moet beginnen.
5: Ja, dan moet hij weer opnieuw beginnen.
6: Want Ter Stegen die gaat misschien weg. Nee? Ja. Dus uiteindelijk kan je dat ook weer juist weer heel opportunistisch...
5: Kun je dan Ernst kopen? Of
6: maar dat kun je weer heel opportunistisch noemen. Misschien dat hij hem wel zegt, een bouwer, hè, als Rico. Ja.
4: Als je nu gaat bouwen, dan begin je wel met 5-0 achterstand. Want Mike terecht zegt, in de Champions League heb je maar 1 directe plaats. De tweede moet in de voorronde en de derde die doet dan niet meer mee. Dus financieel raak je ver achterop. En als je met dit gebeuren de Champions League ingaat, ga je bijna geen punten pakken. Dus er komt totaal geen extra kapitaal, geen waardekapitaal in die spelersgroep, omdat je gewoon niet presteert.
5: Nee.
4: Dus
5: en als je 4e of 5e wordt en faalt in de Champions League, hoeveel is Riet dan nog waard? Is hij dan 30 miljoen waard?
4: Nee.
5: Dat is de vraag. Verkoop je Hajmoussa niet? Wat is hij na dit seizoen waard?
4: Is hij dan nog 37?
6: Nou ja, maar vraag is vooral, wat ga je dan in godsnaam halen? Want je kunt niks meer, want die transfermarkt is...
5: Nou ja, er is nog een aantal clubloze spelers, maar dat is volgens mij niet van het.
4: Nee, want dan kom je bij Reece Nelson, die 6 wedstrijden in 2 jaar heeft gevoetbald.
5: Maar dit was
4: en
5: dus
4: een half jaar geblesseerd is geweest.
5: Heel groot deel te voorkomen als er gewoon normaal met Riet en zijn management waren omgegaan en gewoon Riet hadden verkocht.
3: Zullen we even wat stellen?
4: Dit gaat echt aan hem kleven. Die Riet die gaat aan hem kleven.
5: Dat is gewoon echt een kapitale blunder geweest.
4: Maar ben jij aan het oefenen om in de goal te gaan staan bij Tjark Ernst?
3: We hebben hier op onze redactie hebben van die groene mos. Oh ja.
6: Muren. Voor de luisteraars, je hebt een groene veeg op je witte shirt.
3: Groene veeg op je shirt, ik zag hem al kijken.
4: Ja,
3: ik heb niet hier 4 shirts hangen van de hoofdsponsor hier.
6: Ja.
3: Dus ik ben begonnen.
6: Hoor je dat?
3: Ik ging een stap opzij, want de roltrappen die werden gemaakt.
4: Oh, jasjes.
3: Ja, wel jasjes. De roltrappen werden gemaakt en toen ging ik een stap opzij. En toen
6: hangt hier mos aan de muur.
3: Ja, dan hangt hier mos aan ook.
5: Maar ik vind...
6: Mos dat stonk eerst, wist je nog, maandenlang.
4: Ja, nou,
5: als je er zo uitziet... En het komt een mos, dan moet je een Ademos imitatie.
3: A300.
6: Uitstekend. Jammer dat Deroon zijn loopbaan bij een andere club dan Atalanta gaat afsluiten.
5: Oneens.
6: Ja?
3: Nou, dat ben ik wel eens.
6: Nee, ik ook. Ik
3: vind het ook jammer.
5: Gakpo... We zijn vandaag niet eens.
6: Nee. Gakpo wordt helemaal niks dit seizoen bij Liverpool. Dat is de stelling van Enzo, hè?
3: Ja, klopt.
6: Je gaat op vakantie trouwens, hè?
3: Ja.
5: Gaan we dan door met de stelling
6: over Ajax? Gaan Ajax gewoon echt... Het wordt een record dit, hè? Dat we echt naar Ajax gaan.
3: Het wordt 54% van onze volgers is het daarmee oneens.
6: Die zegt dus dat het wel goed gaat komen met Gakpo.
3: Ja, 46% is het eens. Dus dat het, dat het een drama wordt. Wat vinden jullie?
4: Nou, geen drama.
3: Nee, geen drama toch? Nee.
6: Ajax heeft de beste transferperiode gehad van de Nederlandse topclubs.
5: Eens.
3: Eens.
6: Ik heb ook al eens een trainer gebeld om 11:45 s'nachts. Gehoord van de Des naar Peter Bos.
4: Oneens. Nee.
6: Nee?
4: Die gehoord ook.
6: Nee.
3: Eens. Oh. Eens.
6: Ja, hij had gebeld naar Peter Bos om 11:45 s'nachts. Want hij vond het belachelijk in marketing, vanuit marketingperspectief, dat Bos zo weinig camera's toeliet op de training.
4: Oh,
6: hij zei, ja, trainer, als je nou meer camera's toelaat, dan kan ik dat een beetje handige vlogjes en dingetjes maken.
3: Ik moet ook denken aan de vloggers.
4: Ze mogen wel in het stadion, die camera's, zag ik. Ja. Want er was een hele clip opgenomen van Geertruida in het stadion.
3: Ja,
4: een of andere rapclip of zo.
3: Rapclip.
4: Ja,
3: heel goed.
4: Ja, toch?
5: Hey, maar heb je gelezen wat er bij Heracles is gebeurd?
3: Dat de Graafschapssupporters nu niet meer...
5: Nee, er was een fotograaf.
3: Oh, die heb ik ook gelezen, ja.
5: Nou komen we zo wel even.
6: Graham Sterling,
5: even op, dan
6: Graham Sterling blijft toch een hele interessante transfervrije speler.
5: Voor Feyenoord, één.
4: Oneens.
6: Nou had ik er nog één over de KNVB. Maar daar komen we zo wel over te spreken. Maakt ook verder niet uit. Zullen we eventjes naar Ajax gaan dan? Ja, die Adringa, wat moeten we daar nou van verwachten?
5: Nou, hij begint met een blessure. Wat ik een beetje heb begrepen overigens is... Jordi denk ik niet aanwezig bij de wedstrijd Ajax-PSV... omdat hij, ja, die heeft echt 3 maanden lang... heeft hij gewoon alleen maar opgesloten in zijn kantoortje gezeten. Dus ik denk dat hij wel weer een keer op zoek gaat naar zijn moeder... en naar zijn kinderen in Barcelona. En...
4: Ja, maar dan kan het ook een dag later, Mike. Dat had ook een dag later.
5: Had gekund. Nou, misschien is hij wel, dat weet ik ook niet. Maar wat je wel heel erg hoort...
4: Maar dan, dit is de wedstrijd waar het om gaat. Hier kan je zien, hier kan je alles zien wat je dan zelf hebt neergezet. Ja. Dan kan je kijken en afzetten tegen PSV.
5: Dat is dus een beetje het punt. Dat is waarschijnlijk niet zo. In Amsterdam is wel een beetje het gevoel dat deze wedstrijd... de topper tegen PSV nog wat vroeg komt. Want PSV gaat het vierde seizoen in met dezelfde trainer. Heeft toch wel een iets stabielere basis staan... En daarna
4: De twee beste zijn er. Zijn twee topspelers verkocht. De beste is verkocht, Sabari en Veerman is weg.
5: Ik denk dat Ajax nog moeilijker wordt als jij een overwinning voorspelt.
4: Nee, dat maakt me niet uit. Maar Schouten is er niet bij. PSV is ook met een nieuw. Ook met een nieuw spel.
6: Spelopvatting of
4: spelopvatting bezig. Dus ja. Ik ben benieuwd hoe dat daar gaat. Maar. Ja, wie wil er toch bij zijn?
5: Maar na de wedstrijd tegen PSV speelde Ajax uit tegen Fortuna. Halen ze thuis in tegen Willem II en spelen ze thuis tegen Excelsior. Ik denk dat ze een beetje hopen dat ze die interlandperiode ongeschonden halen.
4: Mm-hmm.
5: Resultaat tegen PSV. Overwinning zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn voor Ajax. Gelijkspel, ik denk dat ze daar heel blij mee zijn. En dan proberen die 3 wedstrijden daarna te winnen. En dan heb je wel heel even de tijd, om op jou de vraag terug te komen, Adingra... Die is dan waarschijnlijk wel weer fit. Ja, en dan moeten al die spelers...
4: Ja.
5: Kijk, Amrabat bijvoorbeeld, die heeft sinds de kwartfinale op het WK... tegen Frankrijk ook niet meer gespeeld.
4: Nee.
5: Dus als die een half uur kan spelen, zaterdag zal dat veel zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij daarmee gaat beginnen.
6: Maar die Adingra bijvoorbeeld is ook echt van verhuurperiode naar verhuurperiode gegaan. Heeft wel ook aardige doelpunten gemaakt. Maar ziet echt een stabiele linksbuiten gebleken bij zijn clubs.
4: Nee, word je niet blij van, nee. Dat vind ik sowieso. Maar als je in die vijver vist, dan krijg je altijd spelers met een krasje.
6: Als je goed koopt. Nog in de basis gestaan bij Monaco.
4: Wie?
6: Kera, die verdediger. Die is
4: ja. Maar die Adrink, die heeft volgens mij ook nog wat minuten gemaakt op het WK. Volgens mij in de eerste ronde nog.
6: Ja. Dus, maar ben jij te spreken over de spelers die er binnen zijn gekomen in Amsterdam?
4: Ja, kijk, als je de namen ziet, dan zeg je van ja, prima. Maar je moet van al deze namen en al deze nationaliteiten moet je 1 ploeg maken. Die allemaal hetzelfde touwtje trekken. En dat zal best heel moeilijk worden. Hmm. Dus qua namen, prima. En ze hebben in ieder geval laten zien dat ze PSV pijn willen doen in de kampioensrace. Dus dat is gelukt. En wat Jordi zegt over het huren van spelers. Ja, op het moment dat je het geld niet hebt, dan zoek je het op een andere manier. En op een creatieve manier. En dat hebben ze op deze manier gedaan. En dat is maar goed ook. Want als hij gaat kopen, hij heeft nu 30 miljoen weggegeven. En dat is eigenlijk al door het putje met die spits. Die totaal niet...
5: Afschrijven, echt afschrijven.
4: Ja, niet functioneert. En die linksback, ja, dat is ook niet de linksback waarvan ik denk...
6: Er is nog een andere linksback in Amsterdam, hè?
4: Ja.
6: Owen Wijndal.
4: Ja, die overleeft alles. Die overleeft...
6: krijg je niet weg in Amsterdam. Nee. Een
3: soort hardnekkige schimmel.
4: Ik wil hem niet met een schimmel vergelijken. Zeker niet.
6: Maar ik wil er wel even nuance bij plaatsen, toch?
5: Nou ja, dat het voor Owen Wijndal... Want ja, kijk, dat is natuurlijk een jongen die heel veel verdient. En te weinig heeft gespeeld. Ook een keer is verhuurd geweest aan Antwerpen, bijvoorbeeld. Ja, dan komt opeens het bericht dat hij zijn contract wil gaan ontbinden. Nou, dan gaat bij een heleboel supporters de vlag uit. Hoewel hij dit seizoen best wel aardig speelt. Overigens, bij elke nieuwe trainer krijgt hij in het begin de kans. En dan blijkt het uiteindelijk toch niet de speler te zijn die de trainer hoopt. Maar die vlag ging uit. Alleen het vervelende voor Wijndal was dat op dat moment al lang bekend was dat hij zijn contract toch niet zou laten ontbinden. Dus vervolgens kreeg hij heel veel om zich heen. Er was een club die hem wilde hebben.
6: Sint-Truiden of zo?
5: Nee, dat is onzin. Dat is echt onzin. Er was een grotere club, maar ik weet niet welke. Die hem wilde hebben. Alleen de tijd zou heel kort worden. Dus toen zeiden ze van laten we dan ontbinden en dan proberen die deal alsnog. Alleen die club haakte af. Ja, en dan... Kijk, ik bedoel, wij zijn ook gek op geld. Ik zou ook geen 2,5 miljoen euro laten lopen om...
6: Maar kun je niet alsnog beter zeggen van... Laten we alsnog dat contract ontbinden? Omdat er een onwerkbare situatie...
5: Ja, maar dat is voor Wijndal helemaal niet interessant. Want dan kan hij alleen vanavond sluiten. Het is nu vrijdag. Vanavond sluit de Turkse competitie. Gisteren sloot België. En alleen Portugal en Saoedi-Arabië zijn nog open. Ik verwacht niet dat de top 3 in Portugal hem wil hebben. Mm. En in Saoedi-Arabië, ja, wil hij daar naartoe? Dus voor hem... Voor Ajax is dat natuurlijk heel interessant om te ontbinden, maar voor hem niet.
6: Je kan niet als je transfervrij bent wel nog later naar een club gaan na het sluiten van het
5: transfer. Ja, als je ontbindt voor het sluiten van een bepaalde markt. Want stel je voor, jij wil naar de Premier League.
6: Ja.
5: Maar door tijdnood lukt het net niet om het voor 12 uur rond te krijgen, wordt het 12:05. Dan zeg je, nou ontbind maar, en dan ga ik alsnog naar die Premier League.
6: Ja.
5: Dus dan kan het hele transfersysteem overboord. Dus voor Wijndal is nu ontbinden alleen interessant als er echt een Portugese of een club in het Midden-Oosten komt. En anders is het gewoon niet interessant.
6: Ja. Malaysia trouwens ook transfervrij, hè? Nou ja, was ooit een grote belofte natuurlijk. Ging naar Manchester United.
3: Weinig gespeeld toch de afgelopen jaren?
6: Ja,
5: alle spelers die nu nog vrij zijn, die hebben natuurlijk... Van had het net over een krasje bij sommige spelers, maar deze hebben echt wel een... Dikke kras, want anders dan heb je nu wel een club.
6: Maar wie kan er zaterdag spelen?
4: Als jij bij Feyenoord kiest bijvoorbeeld voor die jongen van Sociedad. Ja. Ja, je had ook voor deze jongen kunnen kiezen.
3: Wel.
4: Ja, maar jij hebt...
3: Gavi Lopez.
4: Heb je dingen gezien? Ja, heb je hem gezien tegen ADO? Hij loopt moeilijk, hè, die jongen. Dat is allemaal niet echt...
3: Niet heel kwiek.
4: Nee. Dat viel me echt zwaar tegen.
6: Ja. Ja.
3: Oh, dat had ik niet gemerkt dat jij Feyenoord tegen vond vallen.
6: Je vindt Nacho van jou niet zo soepel lopen, hè?
4: Nee, dat kan echt niet, man. Ja, maar volgens Rigaud heeft hij dan ineens een enorme opwaartse potentie.
3: Ja, hij vergeleek met Tesoldi,
4: andere
3: toch?
4: Clubs.
3: Of niet?
4: Ja, natuurlijk. Hij vergeleek alles met de Club Brugge.
3: Ja.
4: Alles werd vergeleken met Club Brugge. En die hebben het allemaal geweldig gedaan, ja. Dus ik ben er heel bang voor. En dan... Ja. Ga je dadelijk met een aanval met...
6: Ja, noem het maar.
4: Van Persie. Ferry.
6: Nacho Ferry.
4: Borges. Nelson.
6: Naar Barcelona.
4: Diarra. Ja. Ga je naar Barcelona. Ja, maar ze vrezen...
6: Ze bibberen daar al.
3: Ze willen het liefst het gewoon schriftelijk af te doen.
6: Okay, jongens, even Ajax.
4: Middenveld.
6: Even Ajax. Ja. Even Ajax.
3: Neemt u mij niet kwalijk.
5: Ja, nee.

0: Wat heeft Mike ook gezegd?
1: Ik was gisteren in de voetbalkantine van SV Opendam. En daar zeiden die jongens, gaat Marcos Leonardo tegen PSV scoren? Ik zei, nou, dat vind ik een vrij gewaagde uitspraak. Ja. Maar nee, en die wilde dan een totootje spelen.
2: Hij krijgt in ieder geval wel een paar kansen.
1: Jij gaat nooit wat de quote is dat Marcos Leonardo scoort tegen PSV. Is dat 6, 7, 8, 9, 10, denk je?
0: 13.
2: Nee, het is al veel lager. Het is 3 of zo.
1: Het is 1,9.
0: Echt waar? Hey, dus, ja, inzetten. Oh nee, juist niet.
3: Nee, juist niet. Nee, daarom.
0: Ik ben geen goede gokker. Ja. Maar wat, wie gaan er wel in de basis spelen van de aanwinsten, denk jij?
4: Zou er nou iemand wandelen? Nou, wat toevallig. Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.
0: Wat natuurlijk vraagt...
1: Dat kan ik me niet voorstellen.
3: Ja, maar je bedoelt tegen PSV of sowieso?
0: Tegen PSV? Nee, tegen PSV. Wie van de aanwinsten speelt dat tegen PSV?
3: Brand.
0: Ja, van de Amrabat, Kerer, die namen.
1: Ja, het zou me niet verbazen als ze alle drie... Nou, Adingra kan nog niet, want die is nog 2 of 3 weken uitgeschakeld. Die zal na de interlandperiode zal hij zijn minuten gaan maken. Ik denk dat ze allebei op de bank beginnen. Bouwman heeft het natuurlijk goed gedaan tegen Telstar. Weliswaar Telstar.
0: Je bedoelt de nieuwe Van Dijk.
1: Vlak voor tijd ook een slippertje, daar hebben we het over gehad. Ja. Vooral die druk erop leggen met z'n allen, dan wordt hij het wel, denk ik. Mm. Hij is gewoon een hele goede speler. En misschien dat hij wel voor Kerer kiest, maar dan moet hij in 2 trainingen heel veel indruk hebben gemaakt. Ik denk dat Michel Sanchez zich veel meer druk maakt over het wel of niet meespelen van Daley Blind.
0: Ja, want hoe staat dat ervoor dan op dit moment? Ja,
1: ik begreep dat hij een deze dagen weer op het trainingsveld zou komen, maar denk ook dat PSV te vroeg gaat komen. Overigens nemen we dit op voor de persconferentie van Ajax die om 2 uur is. Dus
0: je moet er zo
1: van
0: door,
1: hè? Ik ben ook zo weg.
0: Ja.
1: Dus daar horen we het ongetwijfeld.
0: Nummer 6,
1: ja, Mokio beviel niet tegen Telstar. Misschien dat hij daar wel mee begint. Mm. Maar Jurie Baas is daar natuurlijk, heeft hij ook geprobeerd in de laatste fase van de wedstrijd. Zou me ook niet verbazen als Jurie Baas daar staat.
0: Ja, en bij Eindhoven houden ze allemaal van elkaar. Stewart blijft ook, heeft het zo naar zijn zin daar. Wel stabiele leiding al lange tijd natuurlijk. Ja.
3: En nou, wat je natuurlijk bij Feyenoord ook ziet, dat is daar zitten voor allemaal voetballers door de hele organisatie. Zowel technisch directeur die op een goed niveau heeft gespeeld. Stewart, in de directie zit een voetballer. Als je dan kijkt bij Ajax, heb je dan nu tegenwoordig Jordi Cruijff die in de directie zit. Nou, in de RVC zit Ede Ophoff, ook met een grote voetbalachtergrond. Ga je dat even vertalen naar Feyenoord? Daar zit dus helemaal niemand, en niet in de directie, en niet in de RVC, die ooit in een kleedkamer heeft gezeten met een betaald voetbalwedstrijd. Mm. Dus ja, wat dat betreft vind ik wel een hele goede ontwikkeling. En bij PSV doen ze natuurlijk eigenlijk al jaren uitstekend. En ze hebben gewoon een uitstekende trainer. Een hele goede trainer hebben ze gewoon. En dat heb je uiteindelijk nodig. Je hebt wel een goede trainer nodig. En,
1: maar dat heeft Feyenoord ook, toch?
3: Rigaud terug te vallen. Die zeggen ook van meer eigen jeugd en zo. Nou, dan haal je het verwachtingspatroon natuurlijk al naar beneden. Maar Giovanni van Bronckhorst is nooit van de eigen jeugd geweest. Mm. Het is altijd op zeker wisselen. En je ziet het nu ook. Nou, gelukkig kreeg hij tegen ADO Den Haag, maar niet in zijn eigen rol. Van Persie kreeg een 20 minuten, half uurtje.
2: Ja,
3: en daarvoor kreeg hij iedere keer 3 minuten en 6 minuten en 5 minuten. Ja, en dan kan je zeggen, we gaan het op de jeugd gooien. Maar dan moet je ook wel een trainer hebben die dat wil en durft en doet. Ja, en dat heb ik wel mijn twijfels over, ook bij Van Bronckhorst.
1: Maar Van Bronckhorst is natuurlijk...
2: 25 minuten gekregen.
3: Ja, tegen ADO. Maar daarvoor kreeg hij iedere keer niet meer dan 10 minuten.
1: Dus de extra tijd was 5 minuten,
2: ja,
1: een half uur.
2: Dan zit hij toch goed. Maar ik vind, wat PSV betreft, ik vind de masterclass qua technisch beleid, vind ik de terughalen van Sam Lammers. Dat is toch zo slim.
0: Maar ik weet niet wat hij gaat waarmaken daar in Eindhoven.
2: Maar dan alsnog, je hebt gewoon een solide basis.
1: Wij worden het vandaag over niks heen.
0: Lammers was eerst niet goed genoeg in Eindhoven. Ja. Is uitgereid naar de Heerenveen.
2: Maar het is gewoon een stabiele spits. Ja, als tweede keuze. Ik vind dat echt heel slim dat ze die gehaald hebben. Tuurlijk.
3: Nou, ik moet ook zeggen, het is
0: derde
3: wel
0: een speler. Enschede.
3: Ja, nou, en hij is nu derde keus, denk ik, in Eindhoven. Want anders staat Til volgens mij daarna...
0: Ja, ze zit gebaseerd vaak.
3: Ja, en hoe heet dat achter die Amerikaan Happy? Daar staat volgens mij Til en dan komt Lammers. En neemt hij natuurlijk wel sneller genoegen mee bij PSV dan bij SV Twente.
0: Tuurlijk.
3: Maar het is wel goed, het is wel een clubjongen die je erbij hebt. En ik denk ook dat het geen... Of je nou Lammers of Boadu hebt, dan...
0: Dan liever Lammers.
3: Dan liever Lammers, ja. Ook omdat internationaal...

0: Nationaal zou je misschien wat meer hebben aan Boadu, omdat hij snel, alhoewel die snelheid valt nu ook wel weer
1: gevoelig ook.
0: Ja, blessuregevoelig. En dat is Lammers iets minder. En je speelt bij PSV natuurlijk heel vaak in een kleine ruimte. En hij kan best wel aardig voetballen.
1: Ja. En Geertruida natuurlijk ook, werd ook een beetje uit de doek gedaan hoe die transfer allemaal tot stand is gekomen. Ja, vooral heel veel afwachten. Ze baalden dat het was uitgelekt op een gegeven moment, waardoor natuurlijk die druk op Geertruida alleen maar groter werd.
0: Ja,
1: maar nou, zo'n cruciale speler voor PSV.
0: Ja, kijk, dat vind ik wel. En Stuart die bracht dat natuurlijk wel terecht aan te berden. Want het is inderdaad, wordt het moeilijker op het moment dat uitlek van Geertruida. Dan gaat alles eromheen, zijn eigen entourage, maar ook in Rotterdam en Feyenoord. Ineens kwam allerlei citaten van Geertruida terug. Van dat het zo'n echte Feyenoorder, jongen van Zuid en weet ik wat allemaal. En dat gaat dan allemaal tegen die jongen gebruikt worden. En dan wordt het moeilijker om hem natuurlijk te overtuigen om voor PSV te blijven kiezen. En daarom begrijp ik wel dat Jordi Cruijff en die Lara, dat die zich hebben opgesloten en gezegd van wat er ook gebeurt, er lekt hier weinig tot niets uit. Nou ja, de grootste verrassing was natuurlijk die brand.
1: Ja,
0: die
1: was ook het meest trots op, hè?
0: Ja, die uit het niets tevoorschijn komt. Dus, ja, maar ze hebben het uiteindelijk is het gelukt. Wel tegen een hoop geld natuurlijk. Ja. Want uiteindelijk is dat doorslaggevend. Het geld is doorslaggevend.
1: Maar Bohans hebben ze dan ook gehaald. Van Bodo Glimt, talent.
2: Cruijff zei bij zijn bekendmaking, of tenminste bij zijn aankondiging, dat hij nieuwe technisch directeur was. Toen had hij eigenlijk een soort rond de tafelgesprek als Valentijn bij Rigo had. Toen zei hij van, ik ben een dribbelaar. En hij vond het ook leuk om dan de journalisten voorbij te dribbelen. En dat hij zoveel plezier haalt uit het geheim kunnen houden van de komst van Brand. Ja, dat is wel heel veelzeggend over hem. Hij is in alles een winnaar. En hij maakt van elke onderhandeling ook echt een spelletje.
1: Ja, maar je hebt lekkages niet altijd in de hand natuurlijk, hè?
2: Nee, maar nee. Bij Ajax kun je dat voor heel...
1: Bij Ajax die komen overal, komen ze op je af, pierenplukkers.
2: Bij Ajax kunnen ze nu een hoop wel in de hand houden.
1: Ja.
2: Maar het voordeel bij Brand, want dat heeft zonder meer geholpen. Brand ging weg bij Dortmund, dus Ajax hoefde niet meer met Dortmund te onderhandelen. En als je dat niet hoeft, dan valt er natuurlijk al een heel grote lekmogelijkheid weg. Dat Dortmund namelijk aangeeft aan een bevriende Duitse journalist van, hey, Ajax is bezig met Brand. Dus bij transfervrije spelers, je zag het ook toen Luc de Jong bij Porto zo binnenwandelde. Daar is het gewoon wat makkelijker dan bij spelers die onder contract staan.
1: Is ook transfervrij, toch, Luc de Jong?
0: Ja, maar natuurlijk een heel jaar niet gespeeld.
1: Nee,
0: even.
1: Ja, maar ja, stel nou dat hij fit raakt nog, dan zou dat voor Feyenoord ook nog wel een interessante optie kunnen zijn.
0: Ja.
1: Was bij Porto? Nee, maar bij Porto begon hij eigenlijk hartstikke goed onder Mario. Het raakte hij geblesseerd. Maar
0: volgens mij heeft...
1: Vind je van niet?
0: Maar om terug te halen wat Luc de Jong, die heeft natuurlijk altijd gezegd, als ik in Nederland ga voetballen, dan voetbal ik alleen bij PSV. Maar en misschien nog bij de Graafschap, maar...
1: Zou dat net zo gevoelig liggen als Geertruida, denk je?
0: Nee, dat ligt veel minder gevoelig. Maar dat ligt misschien wel weer gevoeliger bij Luc de Jong zelf.
1: Ja. Gakpo trouwens.
2: Ik ga er vandoor.
1: Jij gaat er vandoor?
2: Ga jullie door?
1: Wat zeg jij? Ja, we hebben nog een paar kleine dingetjes. Wil je nog iets kwijt, specifiek?
2: Nee, niet speciaal.
1: Nee, nou ja...
2: Dat is niet helemaal waar. Ik had op transfer deadline dag, hoewel ik uiteindelijk de bekerwedstrijd van Purmerstein en Purmerend ging kijken, had ik een paar tv's aan toen ik zat te tikken.
1: Ja.
2: En toen zat Ricky Kruis daar.
1: Ja.
2: En ja, dat vond ik ook wel een heel apart verhaal. Het lag eigenlijk overal aan waarom Volendam was gedegradeerd. Keen van Oevelen was geblesseerd geraakt. Dat speelde zonder meer een rol. Maar er waren nog wat dingen. Maar waar hij even aan voorbij ging, was dat hij in de allesbeslissende wedstrijd tegen Willem II van een compleet verkeerde opstelling maakte. Dus die mag ook de hand wel even wat meer in eigen boezem steken, vind ik.
1: En zo is de les van deze podcast. Steek af en toe je hand in eigen boezem. Gakpo wou ik nog even aanhalen, omdat hij natuurlijk misschien toch zelf ook wel zijn zinnen op een transfer had gezet. Veel kritiek bij de aanhang van Liverpool ook wel vaak op hem. Ondanks het feit dat hij het best prima heeft gedaan. Zie je vaak in de reacties op social media. Dat hij
0: best wel een redelijk rendement scoort. Ja. En hij is altijd dreigend. En dat zou Barcola natuurlijk ook zijn. Maar ja, zij hebben nu gewoon twee linksbuiters. De een kost 145 miljoen en die andere is 100 miljoen waard. Dit is gewoon een kwart miljard. Maar ik weet niet of ze allebei gaan spelen. En als Gakpo op een andere positie moet spelen, dan hou je wel het beste uit Gakpo. Dat hebben we gezien, Van Gaal, die heeft hem toen in de spits gezet. Hij heeft bij Liverpool ook een paar keer in de spits gespeeld. Ja, dat is niet de beste Gakpo. De beste Gakpo is die vanaf links komt. Maar hetzelfde geldt voor Barcola natuurlijk.
1: Dus hij zal balen dat...
0: Hij baalt gewoon, want het schijnt ook al maanden schijnt het gelopen te hebben. En van Tottenham was iedereen wel van op de hoogte, maar van City niet.
1: Nee.
0: Dus, en dat had natuurlijk een geweldige transfer voor hem geweest. In ieder geval Dan hoeft hij niet van de nummer 1 naar de nummer laatst.
2: Ja. Maar misschien worden we het toch nog eens, Hein. Als Liverpool 100 miljoen kan laten lopen voor Gakpo, dan kan Feyenoord gewoon 37 miljoen laten lopen voor Hart Moussa, toch?
1: Ja, zo is het ook.
2: Niet dus.
1: Zo is het ook. Nou ja, goed, je had een column nog over de stoere taal en handen laten zien van de KNVB.
0: Ja, over dat Infantino gebeuren en statement en een congres. Nou, die congres, dat wordt natuurlijk al morsend na de maaltijd. Want het gaat waarschijnlijk niet lukken voor maart 2027 als die herverkiezing is. Nou, en dan gaat dat later. Ja, maar daar zit Infantino dan natuurlijk weer. Ja, en Infantino die is al volop bezig met die herverkiezing. En het is een beetje een West-Europees, Noord-Amerikaans gevalletje. En die vinden het allemaal dat het niet kan. Maar ja, in Azië, de Aziatische Voetbalbond heeft er ook iets over gezegd. Maar allerlei landen in Azië die staan gewoon achter Infantino. In Zuid-Amerika en Afrika precies hetzelfde. Ja, en dan komt de KNVB en die hebben zich dan als stoottroep van de UEFA laten gebruiken. Met inderdaad stoere taal. Het moet afgelopen zijn, hij moet weer. En er moet een transparante organisatie komen. Ja, zo werkt dat vaak niet. Nee, het is een beetje naïef om dat te veronderstellen. En ik dacht wel van, er is misschien wel één groot voordeel dat de KNVB zich hiervoor laat gebruiken. Ze hebben het zelf eigenlijk nooit echt een vuist durven maken de afgelopen jaren. En dat is, Severin die gaat ook weg bij de UEFA.
1: Ja.
0: En misschien betekent dit wel dat er iemand vanuit de KNVB of vanuit Nederland een hoge functie kan krijgen bij de UEFA.
1: Want wie zou dat
0: dan zou dat wel een.
1: Wie zou
0: dat
1: door kunnen schrijven naar de
0: FIFA? Ja, ik denk. Ik weet niet of Frank Pauw, maar dat zou dan de aangewezen man zijn. Want die is bondsvoorzitter. En je ziet veel dat bondsvoorzitters die stap maken.
1: Oh.
0: Dus dat zou in dat geval dan het meest voor de hand liggen. Want ik denk niet dat Marianne Verleeuwen en ook niet Gijs de Jonge, want die loopt nu al. Al een jaar of acht kwijlend achter Infantino aan. En dan nu ineens de stoere jongen uithangen. Ik denk niet dat hij zwaar genoeg is voor de.
1: Nee, maar zie jij een opvolger van Infantino?
2: Ik ben weg, jongens.
3: Joep.
0: Nee, die ziet niemand eigenlijk.
1: Severin gaat ook niet de FIFA.
0: Nee, dat heeft hij al gezegd. Nee. Hij stopt ermee. En ook de voorzitter van Paris Saint-Germain, die heel veel functies bekleedt in het internationaal voetbal. En ja, door iedereen wel op handen wordt gedragen. Maar die waagt zich er ook niet aan.
3: Nee.
0: Want het kan alleen maar gezichtsverlies opleveren. Dus ik denk niet dat er veel mensen beschikbaar zullen zijn. Als je jezelf serieus neemt en niet uitgekotst wil worden door de helft van de voetbalwereld in Afrika en andere landen.
1: Lekkere reisjes maken, mooie plek in het stadion, goede hotels.
0: Ja.
1: Beetje laten verteren.
3: Ja, het is bijna hetzelfde leven als wat wij hebben als voetbaljournalisten.
0: Ja. Top. Hij als voetbaljournalisten.
1: Ja,
3: wij
0: een mooie.
1: Noem jij jezelf voetbaljournalist?
3: Nee, ik ben helemaal niks.
0: Ik ben presentator, weet je toch?
3: Ja,
0: hoe was die eerste uitzending? Ja,
1: die is vanavond.
3: Die is vanavond.
0: Vanavond?
3: Ja,
1: hoe was het?
3: Mijn eerste uitzending, jazeker.
0: Maar vorige week zijn ze toch begonnen?
3: Ja, ze zijn vorige week begonnen.
0: Nou,
3: ik vond het eigenlijk best wel leuk klinken allemaal.
1: Ja, goed.
3: Ja, zeker. Je wordt gewoon bijgepraat over al het wel en wee in de sportwereld. En dat is toch wel heel erg leuk. Dat
0: ook
3: je
0: algemeen.
3: Algemene sport, maar inderdaad wel de focus op de grotere sporten. Dus ik bedoel, volgens mij was het.
0: Het algemene nieuws komt ook al langs.
3: Ja.
1: Hoe waren de luistercijfers?
3: Dat is nog niet bekend.
1: Oh, spannend. Mooi avontuur in ieder geval.
0: Ja, zeker.
3: Maar slow business, hè, radio. Daar moet je de tijd voor nemen.
1: NEC Feyenoord, heel veel succes. Wat gaat het worden?
3: Ja.
1: Tuk, word je opgefroten door dat
3: NEC. Dat gaan we gewoon winnen, joh. Dat win je gewoon 0-2.
0: Ja, kijk, om dan even met Rigaud te spreken. We hoeven daar niet goed te spelen.
3: Nee, maar zo. Je bent hem wel lekker aan het framen.
0: En als je dan daar toch weet te winnen, dan kan er echt wel iets moois gaan groeien bij Feyenoord.
1: NEC ruikt bloed natuurlijk. Met die en Tadic en Schreuder erachter. Wordt een lekkere zaterdagmiddag.
3: Hij zegt het weer helemaal met.
1: Nee, is gewoon mooi dat soort wedstrijden.
3: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja, kijk jij er niet naar uit? Ik kijk er geweldig naar uit.
3: Ik kijk heel erg naar uit.
0: Ik ben ook heel blij dat NEC Feyenoord zo vroeg begint. Ja. Waardoor je de hele wedstrijd kan kijken en dan naar Amsterdam kan.
3: Dat is waar.
0: Dus,
1: Heerlijke zaterdag.
0: Goeie.
1: Tot maandag.
0: Ik zie je later.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van twee politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alleen nog even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: The X-Vibe, Jesse Sprikkelman.
4: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

DX Vibe. Met Black Rascals, Roger Harrison, Keeping My Mind. Mijn naam is Jesse. En goed dat je er weer bij bent bij dit house-uurtje op de radio. Geloof je een beetje in toeval? Ik geloof er wel in dat paden van mensen elkaar gewoon moeten kruisen. Dat het in de sterren geschreven staat. Rude Silva, de DJ en producer, is daar een goed voorbeeld van. Hij ging zijn vrouw ophalen in de stad. Die had een bedrijfsfeestje. En onderweg, lopend door de stad naar het cafeetje toe, zag hij daar een dame, Cassandra Fox. En zij was aan het zingen. Ze was straatmuzikant. En hij dacht, die stem, die is goed. Daar moet ik wat mee. En ze gingen samen de studio in. En daar kwam deze wereldhit uit.

dunzinnig nummer in The X-Vibe. Leon Vinhall en It's Just House of Dupree. En die Dupree, dat is Paris Dupree. Een drag queen in de jaren 80, heel populair in New York. In de ballroom scene zat ze. En dit nummer wat ik net draaide is ook een ode aan die ballroom scene. En die Paris Dupree, die levert ook de voice-over. Dat is het, hè? Want het is niet echt zingen, de

techno-grootheid Frank de Groot bracht deze track uit in de jaren 90. Claire is de naam ervan. En hij bracht het toen uit onder een van zijn vele aliassen, I.O. Absoluut een beetje die jaren 90 diepe synthesizer-melodieën die je wil horen. Mocht je muzikale suggesties hebben voor dit programma, voor die X-Vibe, nieuw ontdekte house of herontdekte oudere house, van alles is welkom via dxvibe.nl de hele week. 24/7 zijn we daar bereikbaar.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt of er wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. Hij is onder meer veroordeeld voor zijn rol bij de moord op ruim 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De eerbetuigingen aan Mladic zorgen voor veel kritiek in de EU. In Brussel werd al gesproken van verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM. Please welcome... Laura Van Dam.

Een goede avond, beste voetballiefhebbers. U kijkt naar de oergezellige spelerstunnel van het nog veel gezelligere stadion van Ipswich Town, Portland Road, waar Liverpool op bezoek is. En Ipswich staat boven Liverpool na twee speeldagen. Liverpool heeft nog geen wedstrijd verloren, maar er ook nog geen gewonnen. Twee keer 2-2 gelijk gespeeld. En Ipswich won zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Sunderland. Met een goal helemaal op het eind van die partij van Clark. Jack Clark, de man met nummer 47 die vandaag ook op de bank zit. En verloor dan uit bij Manchester United met 5-2. Zware cijfers, maar ze kwamen 0-1 voor. En een makkelijke zege was het zeker in het eerste uur niet voor Manchester United. Nadien liep het wel los. Maar de ploeg is goed aan het seizoen begonnen. Dan mag er wat pyrotechnisch materiaal de lucht worden ingeschoten. Come on, your Blues. De runner-up van vorig seizoen in het championship tegen de ploeg die ontgoochelde na vele aankopen. En Bradley Barcola is er dit weekend bijgekomen. Bradley Jean-Manuel Essolissam Ado Barcola. Zo staat hij officieel op het scheidsrechtersblad. Dit is dat stadion open in de hoeken. Zoals we het graag hebben, zeker in Engeland. Dat hoort er gewoon bij. En Palacios is een ex-wereldkampioen die gewoon bij Ipswich voetbalt. Ex-Bayer Leverkusen, ex-River Plate. Ex-ploegmakker dus ook van Florian Wirtz in het Roergebied. Gary O'Neill is de coach. En hij kiest voor scherpe. Voor een achterhoede die ook op Old Trafford speelde met Davies, Greaves, Diop en O'Shea. Palacios is nieuw, Lukic, Maeda, Enciso, Fatawu en Emerson. Dat zijn de namen met dus één nieuwe jongen. Palacios komt in de plaats van Marcelinho Núñez. Anthony Iraola kiest ook voor één nieuwe naam. Becker Indoel en Frimpong. Die moet zijn matige prestaties bekopen met een bankzitterstatuut. Araujo speelt op de rechtsachter. Jacquet van Dijk, Kerkes, McAllister, Szoboszlai, Wirtz. En dan Gakpo rechts, Munoz links en Isak in de spits. U weet het, wie speelt rechts? Dat is het grote vraagstuk bij Liverpool. Nadat Mo Salah is vertrokken. Al die jaren moest niemand zich daar het hoofd over breken. Was er links wat concurrentie af en toe in de spits. Maar rechts absoluut niet. Speelde Salah als hij fit was tot dat laatste jaar onder slot. Waar hij niet meer zijn oude niveau haalde. Waar er dan ook snel aan hem werd getwijfeld. Waar Liverpool nog altijd meer punten pakte als Salah meevoetbalde. En nu onevenwicht in het team. Want heel veel jongens die graag op links acteren. Met Gakpo, met Munoz, met Barcola. En niemand die van nature zal zeggen, geef mij de rechtsbuitenpositie maar. Nog even de koppen bij elkaar bij Liverpool. Uiteraard ook bij de thuisploeg. Het was een heerlijke wedstrijd die tegen Sunderland, zeker die eerste helft. De tweede helft zakte het een klein beetje in, maar was er dat mooie einde. En daar zit hij, Bradley Barcola. Dat was de coach met twee ringen die zijn weggetaped en één niet. Dat zou kunnen. Gary O'Neill. Hij was speler van rivaal Norwich ooit. En McKenna, die degradeerde met Ipswich, maar kwam ook weer naar boven. En toch werd er afscheid van hem genomen. En het zijn de twee ploegen die, als je
de aankoopbedragen optelt en de verkoopbedragen daar dan weer van aftrekt, het meest gespendeerd hebben deze zomer. Balverlies van Enciso, niet de beste controle. Szoboszlai die zegt, speel hem achteruit. En Araujo, maar die stond niet goed op zijn benen. Dan is deze paas van Enciso ook niet goed. Richting Fatau. Een van de jongens van Leicester City. Die vorig seizoen geen dramatisch seizoen kende. De rechtsbuiten, 9 goals, 8 assists. Maar wel gedegradeerd. Munoz met versnelling. De tackle van Leif Davies is goed. Het levert Liverpool wel meteen een corner op. Ze zijn dit seizoen nog niet op voorsprong gekomen. De mannen van Iraola. Iedere keer moeten achtervolgen. 2 keer 1-0 achter, 2 keer 2-1 achter. Wel telkens teruggekeerd. De blik op Isak. 1 goal. Vorige week tegen Nottingham Forest. Bal weggekoopt door Diop, Munoz. En Alisson Becker. Het leek alsof hij zou gaan vertrekken. Is toch gebleven. Daar is Isak. Wijk, opnieuw Isak. Munoz kwam op de flankpost van. Van Dijk keert terug. Spurtje van Kerkes. Munoz naar binnen. Goeie goal maakte hij tegen Nottingham Forest. Kerkes met de voorzet. Davies, moeilijk om in te grijpen. Araujo. Niet meteen een man met Barcelona voeten en de rechtsachter. Hij heeft er wel gespeeld, maar het is niet helemaal zijn biotoop. Liverpool neemt de wedstrijd in handen. Ipswich Town is een van de best pressende ploegen in de Premier League. In die eerste twee wedstrijden weliswaar, maar oké. Het zegt iets. Het is toch een soort intentieverkalling. Alleen Brighton doet dat nog beter. Wirtz met een tikje. Araujo. Kerkes aan het communiceren met Munoz. Jacquet. Goed. Van Munoz. Gakpo stond links. Ze mogen duidelijk wisselen. Munoz. En Woelwater.

gedaan. 6 doelpunten gemaakt. Kerkers levert zomaar in. Oh, weggetrapt door O'Shea. Emerson erachteraan. De Dijk waakt. Liverpool zit aan een reeks van 6 Premier League wedstrijden zonder zegen. Lukic speelt terug op Scherpen. McAllister laat liggen voor een season. Die harde stal. In zijn eerste wedstrijd hier. Greaves. En Davis. En dat moet voorbij Araujo. En die kwam dan toch in de problemen. En Ciso, veel gaat over hem. Wirtz, nou, hield hem vast. Het is een laat fluitsignaal van Darren England. Nou, dat geeft Iraola ook aan. Het is wel juist, denk ik. Maar zo lang wachten. Het is niet dat Ipswich er nog voordeel uit ging halen. Dus dat was vreemd. Oké, daar mag hij zich ook niet in laten kennen. In dit soort dingen. Lukic en Fatawu bij de bal. Diop bij Van Dijk. Son Dekker. Dat is goed. Van Jacob Greaves. Lukic. Palacios vraagt. Betrouwbare kracht was hij bij Fulham. Lukic. Fatawu. Balverlies tegen Kerkes. Gakpo. Goede beweging. Palacios uitgekapt. Goede paas. En Isaac die scoort. Nou, een vlam. Hij had de bal niet onmiddellijk goed mee, maar nou, dat schietgebaar. Nu is misschien wel een schietgebed. Maar wel een trap. Topactie van Cody Gakpo. Scherpe. Ziet er niet helemaal goed uit, maar het is wel een scherp schutter. Isaac. En de manier waarop hij wegloopt is knap. Hier Cody Gakpo. Bal ver. Goed gekapt. En dan is het Greaves die het gevaar niet beseft. Denk je niet helemaal perfect mee. Moet hij uitwijken. Maar dan de uithaal. En toch wel de fout van Kiel Scherpe. Al was het hard. Want dat is de Premier League. Eerste voorsprong voor Liverpool dit seizoen. 0-1. De goal van Isak. Heeft er nu 2 dit seizoen. Dat is al bijna zoveel. Als vorig jaar. Toen hij door blessures geplaagd bleef. Kiel Scherpe. 50 wedstrijden voor Belgische teams. 7 voor Oostende. 43 voor Union. En daar precies 50 tegengoals op. 1 op 1. Wirtz. Goeie start van Liverpool. Een duw van Munoz. Ja. De lijnrechter hielp. Hij had weer even tijd nodig. Was ook in geen velden of wegen te bekennen. Maar dat is misschien niet zo vreemd. Want als het snel gaat, is het ook echt moeilijk voor een ref om dichtbij te zijn. Maar sowieso een goede start van Liverpool. McAllister. Jacquet. Bal
die dus via ja, de pols een heel scherp in doel verdween. Van Dijk. Goeie paas van Gakpo. Isak naar zijn linker en weer goal. 0-2, scherpe. Ziet er toch weer niet goed uit. Staat in niemands land en Isak heeft dat door. Moest enkel zijn schietbaan vrijmaken. Wat een paas van Gakpo. Gakpo, Isak. Ja, die was dus in principe verkoopbaar, Cody Gakpo. De Spurs en City, maar twee keer lukte het net niet. Schitterende bal. En natuurlijk loopt Falcao veel te diep achteruit. Kijk. De eerste keer is hij al niet tevreden dat de bal niet naar hem komt, Isak. Vandaar het huppeltje. Tweede keer wel. En ja, Kjell Scherpen. Het zijn toch twee goals. Waarin hij er absoluut niet goed uitziet. Eigenlijk een koud kunstje voor Isak om Greaves half uit te kappen. En zijn duim gaat naar de bal in doel, maar eigenlijk ook naar de doelman. Ipswich 0-2 achter. Het is geel voor McAllister. Die dat niet begrijpt, maar oké. Dat hebben we wel vaker gezien. Het is inderdaad niet zo erg. Maar wel een kaart. Scherpen. Je voelt al ergens, toch? Dat de mensen niet al te veel vertrouwen meer in hem hebben. Fatawu. Niet onaardig. Hard was het zeker. Maar niet juist te doen. Geweldig moment voor hem natuurlijk.

Diop. Enciso. Mooi. Goed balletje. Lukic. Jacquet stapt uit. Kan Lukic doen uitwijken. Dat is al half gewonnen. Enciso weer. Van Touwen. Met een wijkende Kerkjes. Voorzet. Te scherp. Maeda kwam goed insnijden. Balverlies. En veel te simpel. Bal teruggelegd. En Siso. Zijn linker is niet zijn beste voet. Geen buitenspel. En overgekopt door Emerson. Komt de voorzet van Davis. Ik denk dat hij toch offside stond. Ja. Maar een goede reactie van Ipswich. Daar. Net buitenspel. De bal van Jacob Gries was het. En Emerson aan die tweede paal. Zonder al te veel overtuiging. Oh, wordt een lastige namiddag. Avond voor O'Shea. Avond. Een uurtje vroeger, maar geen middag meer. Palacios. Davis. Greaves. Araujo. Zo heeft hij ze wel graag. Dat is een beetje het werk van een centrale verdediger. Eén goal, drie assists voor Cody Gakpo in de Premier League tot dusver. En allebei zijn beslissende passes vandaag top. Overigens ook tegen Nottingham Forest was het Gakpo die van zijn werk profiteerde. Wat tijd trekken. Van Touwen. Oeh, opletten daar. Ja. Van Dijk en Emerson. Het was een klassieke bal tussen twee spelers. Die dan wel eens geblesseerd uit hadden kunnen komen. Wirtz met Lukic. Die aan de trui werd getrokken. Initieel goed zijn lichaam gebruikt. Van Touwen. En Diop. 9 caps voor Marokko. Waarvan het merendeel dus op het WK. Niet de meest secure uitvoetballer. En opletten, want daar was Cody Gakpo weer. Enciso kan geweldig voetbal. Palacios. Maeda. Alisson Beck. De reservekeeper van Ipswich is Christian Walton. Speelde vorig seizoen alles. 37 wedstrijden, dus bijna alles. Slikte 37 doelpunten. Is er al 30? Maar zal bij zichzelf denken, ja, wie weet. Debuteer ik voor Ipswich dit seizoen in de volgende partij. Is te kort. Maeda nog met een spurtje. Dan de versnelling. En wat voor een versnelling. Kijk, Munoz gaan. Diop. Loopt hem van de bal.
beetje atypische actie voor een Spaanse voetballer, Enciso. Waarom temporiseert hij nu? Er lag niemand op de grond. Alsof hij het Liverpool gunt om even weer met z'n allen achter de bal te kruipen. Bizar. En dan buitenspel, ja. Dat zijn pijnlijke momenten en dat vindt ook de coach. Die er echt helemaal niks van begrijpt waarom Enciso het plots even stillegde. Nou, hij was tegen de grond gegaan, maar zonder overtreding. Een soort solidariteit tussen Spaans sprekenden. Nergens voor nodig.

Van Dijk. Weerts die zich aanbiedt. En dan snel de diepte gezocht. Diop. Liverpool doet dat goed. Isak. Ongrijpbaar. Het is natuurlijk niet de meest gerenommeerde tegenstander, maar je ziet flitsen van Iraola bal hier. Snelle omschakelingen, ruimte zoeken, diepgang. Geen groot tiki-taka liefhebber. Andoni Iraola. En Ciso. Goed van Palacios. Lukic. Fatau. Kerkhuis isoleren. Dat is de bedoeling. Gakpo kwam wel nog wat helpen. En Ciso. Ah, ook dit. Hij is tot veel in staat. Zie hem Fleming. Overgenomen van Burnley. Amsterdam, hè? Bal 28. Ex-Millwall. Ex-Fortuna Sittard. Jong Ajax, NEC, PEC Zwolle, enfin. Isa. Ex-Roda JC, hè? Palacios. Krijgt de handen op elkaar. Fatau. Ai, ai, ai, ai. Dat is een rood truitje. En een goede redding van Scherp op het schot van Szoboszlai. Want met 0-3 kunnen de boeken dicht. Nou, Ipswich. Nog een toetoog. Heel knullig balverlies. En die ging erin hoor. Paal binnen. Prachtige herhaling. Goed keeperswerk. 18 thuismatchen zonder nederlaag. Ipswich sinds in oktober. Hier met 0-3 verloren van Charlton Athletic. Diop. Munoz laat glippen. En Emerson. Laat zich niet aftroeven. Maar heeft die bal inderdaad als laatste geraakt. Leek mij. Daar. Toch. Het was in elk geval niet Munoz. En die bal... stuit er toch even op. En dan het gras ligt het meestal niet. In de Premier League. Ai, Fatau. Je ziet dat hij nog absoluut geen afgewerkt product is. Weerts. Oh. Bijna was hij eromheen. Met een klassieker. Van een verdediger. Die meer oog heeft... voor zijn tegenstander dan voor de bal en denkt, die hou ik wel af. Bijna, mooi niet. Maar ze zijn in beweging. De mannen van Iraola. Die een geweldig afscheid kreeg in Bournemouth. De wedstrijd waarin hij City van de titel hield. 1-0 Kroepie, 1-1 helemaal op het eind van de wedstrijd Haaland. Nee, met Munoz moet je toch altijd gaan sprinten. En nu ironisch applaus voor de lijnrichter. Omdat hij de ingooi aan Ipswich geeft. 1 keer kampioen. Ipswich Town in 1962, Liverpool 20 keer kampioen. De tweede toen was Burnley. Om maar te zeggen hoe lang het allemaal geleden is. De derde Tottenham.
United 15e en Chelsea degradeerde. Dat was voor de Premier League een win geweest werd. Van en voor miljardairs. Lukic met een misverstand met Enciso, Wirtz, temporiseren, Gakpo, Szoboszlai, de vuisten van Scherpen. Want hij staat natuurlijk wel in een schietkramp. Wat een fout bij Ipswich, waardoor Liverpool telkens weer in balbezit komt. Iraola zal zeggen, ja, maar dat forceren we door zeer goed druk te zetten. En dat klopt ook. Kerkes, daar gaan ze weer. Fatawu moet er achteraan. Een scheenbeen. Gakpo die ertussen zweeft, die op. Jacquet koopt wat tijd. Araujo. Ja, een fout van Wirtz is dat wat mij betreft niet. Laag koppen is het wel. Van aanvoerder O'Shea toch? Daar nog is het gestunt bij de thuisploeg. Bal lijkt nog af ook. Op de enkel van Palacios. O'Shea, ai. Ja, in de tackle gaan doet hij dan wel. De ingooi is voor Liverpool. En Enciso stond nog binnen de lijn. Hij was er buiten, vonden ze bij Leicester. Het is typisch gedrag van een coach die zijn ploeg ziet ten onder gaan. Ruzie maken over een inworp. Nadat je jezelf al vier keer naar de haren hebt gegrepen. Bij onvoorstelbaar balverlies. Van je eigen team. En je de wedstrijd ondergaat. Ondanks een paar opflakkeringen. Ipswich moet hopen op een 1-2 en dan kan alles weer. Want er wil 3 verijdelen. Zal al moeilijk genoeg zijn, zo lijkt het. Enciso, rechts Fatawu. Hier is hij. O'Shea komt mee. Wou eerst de binnenkant nemen. Wil dan buitenop, maar Fatawu doet dat dan ook weer dicht. De voorzet is nog best oké. Emerson. Jacquet en de eerste corner. Goeie aanval. Emerson lijkt de scheidsrechter nog even te vragen of dit dan geen penalty was. Maar hij wordt geraakt. Maar strafschop is dit nooit. Hij heeft de lengte om gevaarlijk te zijn. Bij hoekschoppen. Sasha Lukic. Daar is een corner. Alisson ernaast. En dan zijn er toch voetbalgoden die hem dat meteen vergeven. Want kijk. Hij voelt de bal voordat hij hem ziet. Via zijn knie. Wat geflipper. Toch meester over de situatie. Kijk hoe Isak telkens klaar is om diep te spurten. Zodra een van de verdedigers de bal heeft. Het is een plezier om te zien. Daar leeft hij van. En dat past zeer goed bij Iraola.
Dus anders dan initieel aangegeven en anders dan in minuut 1. Munoz op rechts, Gakpo op links. En ja, je kan het moeilijk beter doen dan Cody Gakpo. Maar ergens ook wel een beetje een vergiftigd geschenk natuurlijk op links. Dat is een man van veel meer dan 100 miljoen. Voor die positie is aangetrokken. Jacquet. En Gakpo. Vlag omhoog. Kijk hoe goed gelopen. Snijdt net iets te snel. Maar als Isak is niet gaat, neemt Gakpo de gelegenheid te baan. Fatawu doorkoppen, maar buitenspel van Incisio. Linkme offside. Mag nog even doorgaan. En dan wordt die bal weggewerkt door Araujo. En dan geeft hij de ingooi. Krijgen we het misschien wel straks nog te zien. Fatawu. Lukic is mee. Palacios. Opnieuw Fatawu. Die al een paar goede ballen heeft getrapt. Dit is er ook weer een. En daar moet Liverpool dan toch mee opletten. En dat overkomt dan Munoz. En die hier natuurlijk op zijn zwakste punt wordt uitgespeeld door Ipswich. Daar. Misschien dat Jacquet het buitenspel ophief. Tekenen van leven toch bij Ipswich. Waar Enciso ja, niet van opgeven wil weten. En zo hoort het. Uitstappen van Greaves. Dan laat je toch telkens zeer veel ruimte achter. Binnenschoof. Wirtz. Mooi tikje. McAllister. Liverpool blijft de scherpe wel bestoken. Je moet eigenlijk alleen opletten als Fatawu op rechts aan de bal komt. Omdat die wel geregeld is een goede voorzet erop. En daarmee het afval in zijn spel. Compenseert Emerson. Ging niet voor de bal. Van Dijk is het slachtoffer. Het lijkt wel mee te vallen. Engeland is niet meteen van plan om te fluiten. Diop. O'Neill wil dat zijn team zijn faam alle eer aan doet. De faam van wij storen en wij recupereren. Daar dus bijvoorbeeld Cody Gakpo krijgt de fout mee. Nou, Van Dijk heeft gelijk. Emerson. Maar ja, als je tegen Emerson gaat zeggen dat hij rustiger moet zijn, vond je het natuurlijk wel een overtreding. Anderzijds, Liverpool had de bal, maar veel voordeel putten ze daar niet uit. Kijk. Nou, terwijl hij in de lucht is, zo kan je lelijk blesseren.
Wirtz, mooi aangenomen op die paas van McAllister. De hat-trick van Isak, maar afgevlacht. Dan liep hij net buitenspel. Hij maakte hier al eens een drie kloppen, een hat-trick met Newcastle. Eén speler deed hem dat in de Premier League voor, Ian Wright. Kijk hem telkens de boel opentrekken. Onhoudbaar. En hier een kniehaar. Centimeter of vijf, zoiets. De VAR heeft het gecheckt. En het stadion kan meekijken. Eigenlijk moet je daar met rechts tackelen, maar hij is stijf links. Gary O'Neill is nog nooit gedegradeerd. Anderzijds zou dat wel gebeurd zijn. Bij Wolverhampton in principe. Toen hij werd ontslagen. Van Dijk. Liverpool speelt gewoon een uitstekende wedstrijd. Wirtz. Daar zit Davis dus. Emerson. Palacios. Lukic. Palacios, dat is een goede bal. Daar is Maeda. Maeda. Is van hem niet echt helemaal bestoken. Jacquet, goed mee. Maakt het lastig. Dit is een makkie van Palacios. Zo leek het. Kreeg de fout simpel mee. En Iraola. Wat rustiger zijn. Is hij het die de kaart krijgt? Nee. Een van zijn assistenten. Gelukkig maar. Maar die had dus ook gezien wat wij zagen. Dat geen overtreding was. Sobolslaj, uitdraaien, meegeven. Munoz. Opnieuw Sobolslaj, 1-1 tijd. Excuses. Sterk van Maeda. Het was niet de beste bal die hij kreeg. Davis zit al hoog. Lukic speelt even postbode. Dan toch Davis. Die kan claimen dat hij zijn kant nog min of meer dicht houdt. En dit is uitstekend. Davis. Dacht even in de tackle te gaan om die bal zo voor te krijgen. Hield toch in. Uitstekend gevoetbald door Ipswich. Want er zit wel voetbal in. Eens aan de bal zijn. Wat doet die op daar? Rekenen. Eerder op zijn doelman denk ik dan op Jacob Greaves. Maar chapeau dat die mee was. Geen goed idee met Isak en Ciso. Palacios, Lukic.
Maeda naar het centrum dus. Davies. En die heeft net gelopen. Palacios. En Ciso, die aanname. En Ciso. Ver naast. Niet het schot waarmee je ooit de generiek van Match of the Day haalde. Maar hij blijft proberen. Soboslaj. Kijkt om zich heen. Veel ruimte. Emerson loopt een beetje terug. Soboslaj. Achtste doelpoging was het van Ipswich. 5 voor Liverpool. Wel 4 tussen de palen. En 2 goals. Van Tauwo. Van Dijk. Met klasse. Gakpo ontgoocheld dat hij de paas niet krijgt.

net niet Emerson. De vuisten van Scherpe. Schot Szoboszlai die hem blijft bestoken. Naar rechts in uw beeld zitten de fans van Liverpool samengepakt. Kerkjes, Diop, veegt weg. Precies, hoopte dat Gakpo en McAllister samen in de clinch zouden gaan. Fout van Lukic. Ja, Cody Gakpo verdient het te spelen. Geel voor Enciso. Omdat hij die vrije trap niet liet doorgaan. Darren.

in-season. Hij is de bal op. Probeert Ipswich te laten voetballen. Kijk hoe Sommerslaai toch terugloopt. In-season. Davis. En Araujo. Zoals aangekondigd. Geen Barça-voeten. Of wat we daar meestal vooraan zien. Corner 2 voor Ipswich. Hij was in het decor beland. Zoals zo vaak. Als je dit soort ballen wil halen. En dan op het kunstgras beland. En dit is volle scheen. Ai. Schoen kapot. Kan je niet nog even... Het is geen goede reclame voor een Duits merk. Maar als je hem strak aanbindt, wie weet. Tot de rust. Drie strepen en een vierde erbij. Huh? Gaat hij zo lopen dan? Heeft hij nooit zijn veters leren strikken bij zuster Stanislas in de kleuterklas? Verlengd door Isaac aan de eerste paal. En dat kan niet de bedoeling zijn. Altijd gevaarlijk, Jacques. Geen communicatie met Alisson Becker. Er zitten wel nog wat schoonheidsfoutjes in deze eerste helft van Liverpool. Dit was er eentje. Vreemd die Davis. Je bent ook niet Maradona. Een corner. Met Fatau. Heeft al laten zien dat zijn voorzetten best oké zijn. Inswingen. Teruggelegd. Zoals het hoort. En de man. Op leme voeten, zeg maar. Niet helemaal ontevreden. Omdat de aangekondigde slagpartij zich niet heeft doorgezet. Niet dat ze vooraf was aangekondigd, maar daar zag het toch heel snel wel naar uit. Isaac met zijn laatste kans. Hier is Gakpo. Oh, bijna Isaac aangespeeld om een hat-trick te maken. Isaac zegt, ja, Gakpo werd nog wel onvergetackeld. En nu rechts en Enciso. Oh, pijnlijke paas van Palacios. Niet elke Argentijn is Messi. En Iraola wil een VAR momentje. En daar stuurde ook Isaac al op aan. Nog 2 minuten. Waar zit Cody Gakpo? Misschien wel meer een spelfeit dan een spelfout. Maar Liverpool is soeverein. Met de kanttekening dat Ipswich wel wat gevaar heeft gecreëerd. Alexander Isak, straks tijdens de rust kan u kijken naar een reportage. Scherpe roepen zou je zeggen. Die op, die daar nog tackelde. Een repo van Emile Penza. Zijn drukje naar de Bundesliga, niet als speler, maar met twee chaperons. Wordt Kermans en Gilles Beerbeier.

0: Liverpool verbotterd uit. Rustige blazen.
1: Yes.
0: 0-2. De ruststand. Twee doelpunten van Alexander Isak op uitnodiging van Cody Gakpo. En twee keer zag Kjell Scherpen er niet echt scherp en goed uit. Isak vraagt nog even, net als Gakpo, waarom ze net geen strafschop kregen. Maar Liverpool zit op rozen. Iraola kan tevreden zijn. O'Neill moet nog iets bedenken. Veel plezier met Emelianenko.
2: Welkom, lieve vrienden.
3: Van harte welkom.
2: Dag, Midmitte.
4: In september komen we bij PlaySports echt weer op gang.
5: Onze uitzendingen zitten in een gloednieuw jasje.
6: Zit met mij opgeschreven, man.
4: Met topaffiches in de Premier League.
7: Ik ga uit mijn dak.
8: Die plaatst hem. Oh, hij trapt hem binnen.
4: Spanning en sensatie in binnen.
9: De linker is die bal.
4: En buitenland.
10: Hola.
4: Er wordt gejuicht in Spanje.
11: Grazie tutti.
4: Er is dolle vreugde in Italië. Overal een beetje.
12: Hey, play sport.
4: En maak je klaar voor het allerbeste voetbal van Europa.
13: Alvarez!
4: Wat er ook gebeurt.
14: Vroeg, jongen.
4: Het gebeurt hier. Ontdek het meest complete sportaanbod.
15: Wauw.
16: De shit.
14: Top.
4: Bij Play Sports.
17: Deze zomer wordt het voetbal iets bijzonders. Laat me je begeleiden. Op de Sirius Daily app deel ik elke dag mijn analyses en voorspelling voor alle wedstrijden. Duik in de grootste competitie van de zomer met de laatste nieuws, live statistieken en exclusief content. En nog beter, je kunt prijzen winnen. Download de Sirius Daily app. Stay in form, stay in the game. En beleef voetbal deze zomer op een andere manier.
18: Sirius Daily.
19: What's up guys, we zijn in de WWK Arena voor Augsburg Schalke voor Play Sports. Let's go!
20: De WWK Arena van FC Augsburg. Maar we don't give a fuck about Augsburg vandaag, want we zijn hier voor de eerste match van Schalke 04. Na 4 jaar lang in tweede klasse zijn ze eindelijk terug op niveau.
19: En als we het hebben over Schalke, dan hebben we het over een legende. Over eigenlijk de man die dat mij verliefd heeft doen worden op het voetbal.
20: Mij ook.
19: Een spits bij de Rode Duivels. Op de speelplaats probeerde ik altijd hem te zijn, maar ik was niet zo goed. Nee. Dus ik heb hem meegenomen. Ik heb niemand minder dan Emile Penza.

0: C'est comment le sentiment de voir ton équipe, Schalke, de retour en D1?
1: Ben, c'est un beau sentiment, parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient en deuxième division, et aujourd'hui, ben, ça, c'est un magnifique moment pour moi et les supporters.
0: Et quand on dit Bundesliga, Schalke, Emil Penza, quelles sont tes meilleures mémoires de la D1?
1: Toujours quand on a battu le Bayern.
0: Bien sûr. Et ce sont quoi tes mémoires le plus drôles avec tes coéquipiers?
1: Oh, c'est les coupes d'Allemagne, parce que j'étais avec Yuri Mulder et on a eu des moments extraordinaires ensemble dans la chambre.
0: En als we het hebben over een topper als Yuri Mulder,
2: voilà.
0: Wij hebben die kunnen spreken.
2: Maar zeker. Hij heeft nog even een opname voor Sport 1 Dobbelpas, het programma. Live publiek, live band, shield, keiveel camera's, heel veel ambiance.
3: Men, dat is echt waardeloos, maar ik denk dat dit Yuri Mulder is, of niet?
0: Jarenlang FIFA spelen heeft mij geleerd dat het de stem van Yuri Mulder is.
4: Ja hoor.
0: Maar nu is het hier te vols dat FIFA heeft overgepakt. Dus nu speel ik in het Frans.
4: Ja, geweldig.
0: En ze lachen.
5: Goed.
0: Lang geleden?
5: Ja, lang geleden, man. Hey,
0: hoe is het
5: leuk
0: met je?
5: Ja, goed. Dankjewel. Ja.
0: Heb je feest?
5: Oh, lang, hè. Hey. Ja. Maar het is wel een mooi feest geweest, inderdaad.
0: Ja, we hebben de beelden gezien. Het was een heel leuk feestje.
5: Ja, het was een heel leuk feestje. En het mooie was, we zijn tegen Düsseldorf natuurlijk gepromoveerd.
0: Ja.
5: En we hadden nog de week erop en de week erop ook nog wedstrijden. Dus we konden het echt helemaal mooi, het feest lang laten duren. Ja.
2: Ja. Ik ben altijd geïnteresseerd in de fanbeleving. En ik denk dat Duitsland, mogen we toch zeggen, in Europa op één staat. Zijn die niet Engeland en Italië voorbij?
5: Wat het mooie is, vind ik, aan Duitsland, is dat ook bij ons in het stadion, je koopt voor weinig geld een kaartje. Ja. Hè? Dus voor 15 euro kun je een staanplaats. En ik denk dat de meeste clubs dat ook zo doen. Bij Bayern ook kun je voor. Hè? En het is misschien in Engeland een beetje anders. Ja. Daar moet je echt veel betalen om, om naar het voetballen te kunnen.
2: Veel toerisme ook. Hier heb ik toch het idee dat het echt lokaal zit en dat de supporters echt betrokken zijn bij een club.
5: En je ziet het ook naar de uitwedstrijden, hè? Want vandaag, ik denk dat er ook iets van 5.000, 6.000, 7.000 Schalke supporters daar zijn. Die staan vol achter de ploeg. Het is qua ledenaantal de zesde grootste club ter wereld zelfs.
0: Ter wereld?
5: Ja.
6: Thank you so much.
0: Cool. En fait, ça se voit qu'il y a encore beaucoup de gens qui te reconnaissent ici. Hein?
1: J'espère qu'ils me reconnaissent parce que j'ai fait quand même des belles choses et ça fait plaisir à voir.
0: T'as déjà fait combien de photos avec des gens?
1: Une dizaine.
0: Une dizaine dans un quart d'heure.
1: Un quart d'heure.
0: Pas mal.
1: Et on n'a pas encore bu assez.
2: Hallo, de currywurst. Zweimal.
7: Dat is Duitsland, hè?
0: Hoe zeg je dat smakelijk? Smakelijk. Dat is meer ik heb Jean-Marie Favre, dus dat gaat niet.
2: Voor mij is het niet veel beter. Schmeckelijk? Goed, hoor, zeker, ik heb er zin in. Duits voetbal kan me wel bekoren. Het is van de lokale fans, betaalbare prijzen. De wijze man Yuri Mulder mij ooit verteld.
0: Mijn eerste match in de Bundesliga. En ik mag dat doen met Emil Penza. Met. Hey! On a toujours dit qu'on allait faire un match domicile, mais. On dirait que c'est vous, hein?
8: Ah, Charles, c'est l'Allemagne. C'est pas Gelsenkirchen, c'est tout un pays qui supporte cette équipe et c'est magnifique.
2: Voorspel een 2-1 voor Augsburg. Maar niet zeggen tegen Emil.
8: 0-2. Omdat Schalke is, zeg ik 0-4.

0: Ja, laatste man.
1: Voilà, Gilles, match afgelopen, 3-0 op ons bakjes.
2: Het was niet schoon.
1: Nee. Maar
2: we kunnen wel zeggen, jij als Premier League-kenner, ik als Serie A-liefhebber, wat vonden jullie eigenlijk van die Bundesliga-sfeer?
1: Waanzin. Ik heb echt genoten van de eerste tot de laatste minuut. De fans zijn echt ongelooflijk. Het is geloofwaardig, het is spannend, het is edgy, maar toch veilig. Het is alles wat het moet zijn. Ja. Dus ik zou zeggen aan elke PlaySports-kijker, ga niet naar die dure Premier League, waar je €160 voor een ticket betaalt en tussen de toeristen zit. Ga gewoon met een auto of een trein over de grens naar Keulen of Gelsenkirchen en ga daar een match van de Bundesliga zien.
2: Het is niet ver. Je moet geen hotel boeken.
1: Nee?
2: Het is helemaal niet ver.
1: En als je naar Gelsenkirchen gaat, misschien komt je wel de grote Emile Penza tegen.
3: Schalke 04, forever.
1: Let's go.
4: Ja, la.

0: Solis. Oh, hij laat spelen. Bal op de lat van Buendia. Leek me toch een fout op Christos Solis. Nou, dat vond Ødegaard ook. Jared Gillett zegt nee, hier. Nou, toch te veel overtreding. Solis die ook niet helemaal voor de bal ging. Net iets te veel de tegenstander wilde ophouden, maar dan wel werd weggetrokken, toch? Goed schot. Lat geteisterd. Ødegaard. Liften. Ja. Niet slecht, hoor. Want vaak is het probleem dat je die bal moet laten vallen. Dat was dus tot in de perfectie uitgevoerd. Over de muur. En eigenlijk op halve hoogte. In doel, maar dus naast doel. Calafiori, ja, hier is Saka en dan staat het 0-1. Calafiori, Saka, Arsenal breekt de bal. Niet met een penalty. Maar wel met een klassieker. Calafiori die in die ruimte duikt. Tweede goal dit seizoen van Bukayo Saka. Mosquera. Jackson loopt de paas richting Rice dicht. En dan uitstekend. Over een kattenpoot gesproken. Van achter de hoek. Het voorzetje. Eze. Het lijkt simpel. En het is het eigenlijk ook. Maar hij doet het goed. Maats tackelt nog mee. En is misschien wel de laatste die die bal raakt. Daar gaan ze weer. Buendia. En Saka. Opgepikt. Oh, mooie paas. Geen buitenspel. En Havertz. Alleen voor Suzuki en die redt. Kai Havertz laat na de wedstrijd in het slot gooien. Zion Suzuki. Wat een paas van Bruno Guimarães. Hier heeft hij het al gezien. En de vlag toch de lucht in. En terecht. Gillett maakt er een einde aan. De weg naar een prijs is niet automatisch geplaveid met schoonheidsprijzen. Dat weet Mikel Arteta, maar het zijn drie mooie en belangrijke punten. Een goal van Bukayo Saka in de tackle met Maatsen na een voorzet van Calafiori op een tikje van Eze. Dat was eigenlijk de meest briljante actie van Arsenal in de wedstrijd. Die leverde dan ook een doelpunt op. Aston Villa toonde moed, deed zijn uiterste best, maar is net niet goed genoeg op dit moment.
1: Chelsea, zondag 6 september, live op Play Sports.

Welkom terug bij de beelden uit Ipswich. Liverpool weer het veld op. Ipswich Town staat al even weer op de eigen grasmat. En benieuwd wanneer Gary O'Neill ingrijpt. Wanneer hij Fleming brengt. Met weer ook Ouattara. Hij kan vooralsnog tevreden zijn. Maar weet dat één doelpunt van Ipswich de vlam in de pan kan doen staan. Dus toch maar even opletten.

Wat daarna vorig seizoen bij Strasbourg. Vindt zichzelf een aanvallende middenvelder, maar werd vaak gebruikt als rechterverdediger. Maar kan voetballen. Maar ja, O'Shea is de kapitein. Drie van de vier jongens achterin zijn kampioen geworden met Ipswich. Enfin, zijn gestegen met Ipswich. Dan gedegradeerd uit de Premier League met Ipswich. En dan weer gestegen met Ipswich. En Ciso zet zich door. Van Dijk. Ja, dat heeft hij toch vaak. Want hij dan heel veel vertrouwen stelt in anderen. Deze keer was Alisson eerst op de bal, maar zo heel veel scheelde het toch niet. Palacios. Van Dijk. Kijk, dat is veel beter. Gakpo, mooi. Via Isak opnieuw. Cody Gakpo even inhouden. Andere man kiezen. Weerts. Corner. De derde voor Liverpool. Dat er nu evenveel heeft als Ipswich. Slim van Gakpo om niet Isak te kiezen. Slim ook van Szoboszlai. Want meegeven met Isak, dan stuurde je hem niet in het straatje, maar in een doodlopende steeg. Maeda bij Araujo. En Van Dijk, 6 goals vorig jaar. Hij wel vrij, McAllister. Maakte er nooit meer in het seizoen voor Liverpool. Dat was wel zijn slechtste seizoen. De laatste runner-up uit de Championship die het seizoen daarop in de Premier League bleef, terwijl we zien dat hij hem meer schouderde dan kopte, McAllister, was Bournemouth in het seizoen 2022-2023. Dus niet de kampioen, maar de tweede. Meestal zakken die ploegen. Maar Bournemouth onder O'Neill slaagde daar wel in. En nadien kwam Iraola. Tegelijk wel goed nieuws voor Ipswich. Vanuit statistische hoek. 14 van de 17 gepromoveerde teams. 14 van de 17 laatste gepromoveerde teams. Die wonnen op de openingsspeeldag, bleven erin. Dus goed begonnen is toch half gewonnen. Het is natuurlijk ook vaak zo dat gepromoveerde ploegen niet winnen op de openingsspeeldag. Dus die statistiek gaat al een tijdje terug. Davies terug op scherp. Lukic is Wirtz kwijt. Onze paas richting Fatau is dan onzuiver. Die begreep het ook niet helemaal, want hij eigenlijk moest gaan spurten. Wirtz, balverlies. Kerkes gebruikt zijn lichaam en schreeuwt het uit. Is nog altijd maar 22, Milos Kerkes. Diop, dat is zonder kijken. Buitenspel ook. Van Emerson. Ipswich dat wat ging knokken.

ploeg won 1 FA Cup ook. Tegen Arsenal in 78. En won de UEFA Cup in 81 tegen AZ. Toen getraind door Kessler. 3-0 zege hier. En een 4-2 nederlaag in Alkmaar. De finale ging toen nog... En zou dat nog lang doen over twee wedstrijden. Uitdraaien McAllister is goed met Palacios in de rug. Er zit toch een hiërarchie tussen die twee Argentijnen. Het is een beetje River Boca ook. Kerkes. Virgil van Dijk. Jacquet. Munoz, nog niet gezien in de tweede helft. Nu is hij weg. Rechts Araujo. Sobelslag. Weert. Dat was slim. Die op lastig maken. En Jacquet. Met de overtreding. En dat levert hem een gele kaart op. Beetje te nonchalant. Die bal uit de lucht plukken. Ik dacht dat ik de ref naar zijn kaart zag grijpen. Nou ja, dat heeft hij inderdaad ook gedaan. Jérémy Jacquet. Emerson, geveld. Claimen als je bij Liverpool op de bank zit. Dat Emerson eigenlijk hands maakt. En dan kwam ingevlogen. En dat geel streng is. Maïna, vorig jaar 14 goals bij Celtic. Degelijk WK. Voorlopig heeft hij het toch lastig in de Premier League. Munoz. Werkte doet hij wel. Kijk, daar is hij. Bal afhandig gemaakt van Munoz. Maakte er 7 in de playoffs. Goeie pas. Jacquet. En dan Emerson. Het zou wel heel streng zijn. Mocht hij nu weer opnieuw een kaart bovenhalen, maar Iraola moet wel gaan nadenken wat hij met Jérémy Jacquet doet. Laat hij hem staan? Nou, Liverpool krijgt inworp. En dat klopt echt niet. Dit is echt een overtreding. En niet minder dan die eerste, eigenlijk soortgelijk. Eerst hij die de bal zou moeten kunnen krijgen en beroeren, wat hij ook deed. En dan de fout. Te lang getreuzeld. Even toch een gevaarlijke fase in de wedstrijd voor de bezoekers. Ja, dan moet je nu wel gooien. Niet zelf ook gaan treuzelen. Jacquet met Emerson. Een doeltrap. Dat is goed opgelost van Darren England. Maar net floot hij zichzelf uit de problemen door de ingooi te geven. Want als hij een overtreding had gegeven aan Ipswich, had hij ook een beslissing moeten nemen. Dan had het publiek een kaart geëist. Maar je bent geen scheidsrechter om jezelf uit de problemen te fluiten. Dat zou geen bekommernis mogen zijn. Fleming. Clark zit nog klaar.
Oei, scherpe. Nee, je kan ook zeggen, wissel de keepers op. En het staat 0-0. En Cizo. Wat doen we? Redelijk ver naast. Hij heeft er een applausje voor over, voor zichzelf. Fataal. Kerkers die zich gooit. Nou wel mee moet opletten. Tegen de betere tegenstanders. Fleming maakt zich klaar. Staat al tussen de lijnen. Gakpo levert in. Palacios. Schudt Wirts af. En Cizo, dat is goed van Jacquet. En nu kankeren Liverpool met Szoboszlai. Links Wirts mee. Szoboszlai kiest voor Munoz. Er zijn heel veel mensen aan de overzijde. Is dit niet perfect gecounterd? Dan had de bal eigenlijk eerst naar Florian Wirts gemoet. Die hem nu opeist. Hier is hij. Salat. Ja, Kerkis, ook daar gooit hij zich weer naartoe. Dat zou je hem toch moeten kunnen afleren. Derde gele kaart voor de bezoekers. Ja, niks zegt hij dan. De bal had hij niet, dat was duidelijk. Maar hij schepte meer dan lucht. Een luchtje scheppen. Diop, vervelende bal. Maeda verwerkt hem goed. En Cizo weer. Een kanister, sterk. En Cizo toch. Liverpool had de fout in principe meegekregen. Balvoordeel. Isaac niet. Dat is een beetje raar. Wirts. Half van de bal gezet. Isak. Nu is McAllister al overeind. Ja, nu wel. Dat hoor je aan het publiek. Goed van Szoboszlai. Wirts neemt over.

Vorig jaar dus coach geworden van Strasbourg. Toen Rosinho naar Chelsea vertrok. Wordt Liverpool vandaag de eerste ploeg die met drie spelers van meer dan 100 miljoen pond tussen de lijnen verschijnt. Als Barcola invalt voor iemand anders dan Wirtz of Isak, is het zover. Twee keer 2-2. En dat kan dus toch nog altijd. Daar zit hier Bradley Barcola. Hij zal dus invallen. Maar Mamardashvili. En achter hem Gravenberg. Greaves. Nou, brengt zijn ploegmakker in de problemen. Isak brengt zichzelf in de problemen. Palacios. En Ciso. Wachten en meegeven met Maeda. Of zelf trappen. Maar te braaf. Een schotje. Geen venijn. Wel de krullen in de richting juist. Emerson was weggedoken. En bespaarde zich de moeite om hier nog achteraan te lopen. Engeland wil een hartig woordje praten. Weet ook niet goed wat er mee aan te vangen. Vriendjes weer. Hij was vrolijk.

Wirts is al een matige tweede helft bezig. Dat geldt voor wel meer van zijn ploegmaat. Het lijkt niet meer nodig. Palacios komt eruit. Lukic. En Siso. Fatau. En een wijkende Kerkes. Met geel achter zijn naam. Fatau. En Siso was buiten omgegaan. Balletje gelift door Rocher. En buitenspel gevlacht. Of wat dat dan nodig was, dat vindt eigenlijk niemand. De dubbele wissel. Gravenberg en Bradley Barcola. Isaac heeft zijn werk gedaan. Twee keer gescoord. Gravenberg komt voor Munoz. En de man met het nummer 29, dus het veld op. Bradley Barcola. Tweevoudig winnaar van de Champions League. 11 goals in de Ligue 1 vorig jaar, 2 in die Champions League.

We zijn terug. Meestal heeft dat te maken met de weersomstandigheden ergens tussen Ipswich en Vilvoorde dan. Een kink ergens in een kabel. Minuut 65. Fleming klaar om in te vallen. En Jack Clark, de held van de wedstrijd tegen Sunderland. Wie gaat eruit? Maeda. Lijkt me een logische keuze. En Fleming komt voor Emerson. Scoorde nog twee keer voor Burnley in het championship dit seizoen. Maakte 11 goals in de Premier League vorig jaar. Een spits van de oude stem. Niet de grootste voetballer, maar hij heeft Wout Weghorst al uren eigenlijk. Kijk, meteen die bal geroofd. Meteen energie in die wedstrijd pompen. Bij een CISO lijkt de energie een beetje weg. Daar was een eerste keer Barcola. Gakpo diep in de spits nu. En Gravenberg. Met die kenmerkende acties van hem. Als een soort inktvis. Barcola. Even tonen wie hij is. Otavo leed balverlies, maar Kerkes doet dat dan opnieuw. En Ipswich is slordig. Je krijgt het gevoel dat het niet meer zal gebeuren. Ook omdat ze ondanks wel wat doelpogingen, zeker in die eerste helft, nooit echt de indruk gaven er heel dichtbij te zijn. Maar een goede voorzitter van Fatawu. Alisson Becker heeft weinig moeten doen. Daar Sobozlai. En de bal gespeeld door Davies. Een man die zijn veters niet kan strikken. Even kijken wat de VAR daarvan zegt, want had hij ook Sobozlai mee. Dit was al niet helemaal kosher. Sobozlai sneller. Nee, hij tikt Sobozlai aan. En die raakt dan de bal. Toch? Kijk. Hij raakt geen leer, denk ik. Nog eens goed kijken, hier. Nee, hij raakt de voet van Sobozlai. Dit is een penalty. En dan mag hij wijzen wat hij wil. En natuurlijk verandert de bal van richting. Dat wel. Mag niet hij zich makkelijk aftroeven door Dominic Sobozlai. Bal op de stip, lijkt me. Darren England moet nog even gaan kijken. Maar dat is slechts voor de vorm. Liverpool heel dicht bij een gouden kans op 0-3.

0: Of was het buitenspel? Dat lijkt het dan ook weer wel. Op dit beeld, toch?
1: Ja.
0: Diop. Kijk naar de lijnen op het veld. Hij staat voorbij Davies, maar het perspectief moet je mee in de rekenschap nemen. Is het offside? Dat het een penalty is, dat leidt weinig twijfel. Maar krijgen we hier de juiste lijn? Uiteraard zijn de inwoners van Ipswich niet tevreden dat er een VAR-moment is sowieso. Hij gaat hem geven.
2: After review, there's a penalty shout on Sir Bosley. However, in the build-up to the penalty shout, Sir Bosley is in an offside position. My final decision is an indirect free kick, far side.
0: Ipswich Town krijgt de bal. Ja, ja, zo zie je het goed. En daarom bleef hij natuurlijk ook voor Davies. Dus dat had wel degelijk invloed. Maar dat hij werd aangetikt, dat was duidelijk.

over lachen. Liverpool speelt tegen Atletico Madrid. Maar Jonathan David onder vuur ligt bij de supporters. Hij zou te dik staan, dat kan je van deze Barcola niet zeggen. Scherpen. Ja, mocht hij de eerste 10 minuten van zijn wedstrijd kunnen wissen. Was hij uiterst degelijk. Ja, dat werkt niet. Daarna Fulham thuis, Tottenham in de League Cup, naar Bournemouth. En thuis Man City op 11 oktober. Dat is dus meteen na de international break. Ipswich moet naar Crystal Palace. En krijgt dan in de League Cup Arsenal over de vloer. Naar Everton thuis voelen. En het vet van die eerste wedstrijd is al een beetje van de soep toch. Ingooi voor Ipswich. Terwijl Liverpool er niet bepaald veel aan doet om het nog moeilijk te maken voor de thuisploeg. Ze beperken zich tot een beetje verdedigen als het nodig is. Wat ballen wegknallen. Jack Clark. Dat kan ook beter. Maar 2 op 6 lijkt dus 5 op 9 te worden. Newcastle uit. Nottingham Forest thuis. Ipswich uit. Het is te weinig voor Liverpool. Maar het duurde 9 wedstrijden bij Bournemouth. Voor hij een eerste overwinning beet had. Dit leek me buitenspel van Fleming. Vlag de lucht in. Iraola dus. Dan is winnen in match 3 niet te versmalen. Vooral als je nog niet verloren hebt. En stel dat ze de 0 houden. Dan zou dat de 2e clean sheet zijn in 14 Premier League wedstrijden. In 7 van die 14 kregen ze 2 of meer goals binnen. Clark. Jacquet, goed. Araujo. Ja. Even de Uruguayaan in zich. Laten zien. De laatste clean sheet van Ipswich in de Premier League. Mooi van Enciso, Clark en Fatawu. 2 mensen op zich, niet voorbij Van Dijk. En dan een foutje van Clark. Die laatste clean sheet dateert van december 2024. Ze hadden er 2 in dat seizoen. En zijn nu 22 competitiematchen op het hoogste niveau ver. Zonder 1 keer de 0 te hebben gehouden. Nog een kwartier. Balverlies bij Florian Wirtz in die tweede helft.
te veel om echt goed te zijn. Diop. Dat is nog een aardige pas. Fleming. En Davies is mee, maar krijgt hem niet goed aangespeeld. Opnieuw Fleming. Nou, waarom niet eens proberen? Jacquet, de vervanger van Konaté, die met Real Madrid in Sevilla aan het spelen is, uit bij Betis. Het staat daar 0-0. Met nog een kwart wedstrijd te gaan. Gravenberg. Nee, Barcola, excuus. Barcola, breed. Gakpo. Draaide zich in het verkeer. Szoboszlai had een hakje verwacht. Hij weet dat hij zich moet excuseren. Ging eigenlijk richting Szoboszlai. Geen corner ook. Van Dijk. En Weert. Palacios. Knokken. Dat is goed. En dit ook, Enciso. Clark komt. Clark geeft een beetje te wild en te snel voor. Nou, daar kon Fleming niet bij. Nou, wist dat hij anders moest terugkappen en wou snelheid in de aanval houden. McAteer. Kipre komen. Palacios en Fatawu verdwijnen.

Thijs de spits overgenomen. Via een leenconstructie van Charlton. Casey McAteer.

2 goals vorig seizoen. Voorbij Diop. Ouattara. En niet Kipre, daar Ouattara. Dan zie je meteen welk type voetballer hij is. En Cizo, ex-ploegmakkers dus, in Straatsburg. Diop. Ouattara, meegeven met Greaves en Davies en de voorzet, nee, Araujo, daar zat hij goed tussen. Eerste corner van Ipswich na de rust, dat is ook al veelzeggend, minuut 80. Het stadion gelooft er weer heel even in. Lukic weer. Daar is een corner. Eerste zoon Cody Gakpo, Ouattara. Zeer stijlrijk. Oké, dan win je het duel wel, maar wat koop je ervoor? Niks. Mouché. Valt hem niet aan te vrij. Lukic, Ouattara biedt zich aan. Recuperatie. Weert met zijn zoveelste balverlies in de tweede helft. Clark. Dat is goed. Davies. Veel volk in de tweede zone. Araujo, tweede keer dat hij er goed tussen zit. Aan de bal. Is het matig, maar... defensief staat hij zeker zijn mannetje. En het is niet echt zijn positie. Hij is een beetje de antithese van Trent Alexander-Arnold. Ze kunnen niet meer van elkaar verschillen als rechtsachter.

Gakpo. Na een goed duwtje van Wirtz. Hij gaat hem nog krijgen ook. Gakpo, goed geprobeerd. Davies zit ertussen. Florian Wirtz, die buitenspel. Daar moet hij dan heel zeker van geweest zijn.

scoren. Davies? Ah, hij is iets anders proberen natuurlijk. Dan is Son niet tevreden dat Davies daar iedere keer kan doorstomen. Sommerslaai speelt nu wat meer rechtsachter. Liverpool in een vijfmansdefensie. En Araujo die naar het centrum is gekomen. Davies, de rug van Szoboszlai, absolute rug. Ouattara, aannemen en spelen. Clark, laatste hoop voor Ipswich Town. Clark opnieuw in balbezit. In die 16, Clark. Ah, Araujo. Niet in paniek. Mooi van Gakpo. Diop, balverlies van, jawel, Wirtz. En afgeweken bal. Nou, dat had het dus zomaar kunnen zijn. Via Diop. En dan hadden we nog spannende minuten gekregen. Het is er nog vrij ver naast. Maar Liverpool speelt een belabberde tweede helft. Dat heeft met die veilige voorsprong te maken. Je laat wel de kans liggen om heel veel vertrouwen te tanken. Je tankt 3 punten, dat zeker. Je hebt toch ook weer een aantal probleemmomenten gehad. Niet eens zozeer door de bravoure van de tegenstander, maar door slap eigen voetbal. Oké. Wat overheerst is natuurlijk een 0-2-zee. Een clean sheet. 2 goals van Isak. Die aan 3 doelpunten zit. Een sterke eerste helft. Met heel veel jaagwerk. Tegelijk, Kiel Scherpen hield mee. Ouattara. Nou, die moet spelen gewoon, toch? Die kan je altijd de bal geven. Biedt zich aan. En Cesar. Ouattara. Van Lukic word je ook niet helemaal vrolijk. Degelijk zonder meer. Maar vooral zonder meer. Ouattara. Greaves. Aan het twijfelen. Scherp. Lukic, dat is goed. Greaves. En Cesar. Davies voor zich. Lastig dit. Greaves. Opgehouden door Jacquet. Sterk. Een ex-speler van Rennes en Clermont Foot. In de Auvergne. Een paar jaren in eerste klasse gespeeld.

Greece. Nioni. En Gakpo. Waar je als coach nou toch gewoon zeer blij mee moet zijn. Hij heeft het voordeel nu dat er geen Nederlander op de bank zit. Oeh, Jacquet met een fout. En mag blij zijn dat Fleming zich niet laat vallen. Of hij lag eraf. Technisch foutje. Meteen wel een bedankje. Florian Wirtz naar de kant. Misschien wel het symbool van die matige tweede helft. En we krijgen Koemans. Twintig is hij. Speelt voor Wales. Lukic. Davis weer. En zijn voorzetten komen er niet echt uit. 4 minuten nog. En dan heeft Liverpool de klus geklaard. Ik kan het gaan denken aan Diego Simeone. Dat is knap van Diop, die gegroeid is in de wedstrijd. In de eerste vooral ballen aan het wegperen was onder druk. Tweede helft was er van druk van Liverpool niet echt veel sprake meer. Fleming na een duwtje van Van Dijk. Davies, nee. En dan blijven staan. Dan dat presteren is hier ook niet echt. Nioni. Rank. En ergens een touwtje. Dat hangt te bengelen. Meer doelpogingen van Ipswich, maar zonder veel gevaar. Maar Scherpen zal zich nog wel eens achter de oren krabben over deze wedstrijd. En moet toch niet te veel van dit soort foutjes nog maken. Hij heeft zich uitstekend herpakt, dat wel. In de eerste helft stond hij echt wel in een schietkramp. Gakpo. Morgen programma op Play Sports met Newcastle tegen Bournemouth. Onder meer City Coventry, Brentford Sunderland. Interessante partij met dat België is getint Sunderland. Na de komst van Malik Fofana. Noah Sadiki, Talbi. Angulo zelfs. Niet allemaal een Belgisch paspoort, maar wel groot geworden. In de Belgische competitie. En om 6:30 is er Schalke tegen Bayern München. Dat is dan nog eens plat. Een schotje. Van McAteer. En daar hoeven ze zelfs al niet eens meer te kijken, Tsimikas en Co. Virgil van Dijk. Ouattara. Lukic en Clark. De laatste minuut is ingegaan. En hier zijn ze nog altijd niet uit. Maar over voetbal gaat het niet, denk ik.
Ouattara. Lukic. En Siso. Toch maar weer een schot. Ze blijven aandringen. Liverpool snakt naar het laatste fluitsignaal. En komt niet echt in de problemen. En dan zondag natuurlijk de hoofdmoot. De wedstrijd tussen Arsenal en Chelsea. Maar de derde speeldag is afgetrapt. Met een uitzege van Liverpool. De eerste overwinning van het seizoen voor Andy Iraola en zijn jongens. O'Neill bijt in het stof. Isak scoorde twee keer in minuut 6 en in minuut 9. En besliste daarmee dus al de wedstrijd. Liverpool voetbalde nog goed in die eerste helft. Het was een bleke versie van zichzelf in de tweede helft. Maar ja, kwam voor het eerst op voorsprong dit seizoen. En buiten dat goed uit. We hebben het debuut gezien van Bradley Barcola. En Gakpo en Scherpen en Gravenberg kunnen lachen. Maar als ik Scherpen was, zou ik dat binnenkamers doen. En niet midden op het veld waar iedereen daar getuige van kan zijn. Want de lach past hem eigenlijk niet na deze match. Ipswich 0, Liverpool 2. For all the best.

0: Welkom terug. Speelronde 5 staat op het punt van beginnen. Sparta tegen PEC Zwolle. Kees, je had het voor de break al even over Mitchell van Bergen. Aan de Rotterdamse zijde. Van wie je wat flitsen verwacht vandaag. Naar wie gaan we kijken bij PEC?
1: Naar alle 11. Maar...
0: Alle 11, maar als je er eentje moet...
1: Ik hou altijd van avonturiers. Die gewoon af en toe ervoor gaan. Een actie durven maken. Misschien ook ergens voor gaan waarvan hij nog niet weet waar het uit mondt altijd. Dylan Mbayo was vorige week en ook de week daarvoor uitblinken bij Zwolle. En hij kan zijn man één op één opzoeken. En die kan nog wel een mannetje passeren. En het leuke volgens mij was het van hem ook dat hij weken voor was hij nog de slemiel. Maar deze jongen kan wel heel wat betekenen voor Zwolle. Wisselvallig, dat is een beetje de downside van hem. Maar net als Krastev, weet je, zijn gasten die iets kunnen forceren, artiesten. Ik kijk er altijd graag naar. Ik zag hem net nog even voorbij lopen in de warming-up.
0: Ja, toen zei je...
1: Ik zei, ga je wat moois laten zien vandaag? Zei hij hopelijk. Dat stemde mij nog niet meteen
0: gerust. Hij moet volmondig ja zeggen.
1: Ja, hij moet gewoon volmondig ja zeggen natuurlijk. Maar hopelijk heb ik hem een klein beetje getriggerd. Maar ja, ik hou van dat soort voetballers. Ja. Alleen... Het moet alles zijn en niet niets. Soms dan komt er te weinig uit.
0: Maar het is wel een speler die het in ieder geval blijft doen.
1: Ja, ja, ja. Kijk er graag naar. Zeker bij Zwolle. Die mogen best wel wat artiesten hebben wat mij betreft.
0: Ja. Nou is het zo dat Toornstra op de bank zit. Zo werkt het ook als er nieuwe spelers bij komen. Had je dat verwacht?
1: Nou, ik vind het snel. Toornstra zit natuurlijk niet meer in de hoogtijdagen van zijn carrière. Maar Hateboer heeft volgens mij nog niet heel veel wedstrijdritme. Dat gaat snel voor hem. Dat is zal ook voor Jens Toornstra best wel een tik zijn dat je zo snel aan de kant wordt gezet voor een nieuwe speler. Maar oké, dat moet je gaan accepteren. En hij kan natuurlijk nog wel veel betekenen voor Sparta. Met zijn ervaring, met de hele carrière die hij al heeft gehad voor Hateboer, voor Julian Baas. Ja, kun je die jongens wel helpen in hun carrière weer. En dat zal wel zijn rol ook moeten worden dit seizoen.
0: Zeker, we zien dat de spelers klaarstaan. We weten dat de Sparta maar zo gaat komen. Dus we gaan maar vast naar onze commentator. Misschien kan hij nu ook nog drie woorden zeggen. Ja. Teun, het is aan jou.
2: Dankjewel, Fresia. Dit is de spelerstunnel met de scheidsrechter Stan Teuben voorop. Hij gaat zijn eerste vriendenloterij Eredivisie duel van dit seizoen fluiten. Voor hem dus zeker ook weer even een spannend moment. Maar voor de spelers daarachter blijft het natuurlijk als team het meest spannend. Want het gaat om de keiharde punten. Sparta heeft er 4 verzameld. In de eerste 4 duels. De klap, hopelijk voor het team van Rogier Meijer. En de fans natuurlijk ook te boven gekomen. Die late nederlaag in extremis tegen Excelsior, de stadsgenoot. En PEC, het boekte zo'n mooie uitoverwinning. Op bezoek bij Heerenveen gebeurde dat, maar in eigen huis werd er verloren van NEC. Met een gemiste strafschop met een penalty die wel raak ging. En met 2 afgekeurde goals was dat toch wel een trotsgek duel te noemen.

zien we drie wijzigingen. Doelman Michael Brouwer, overgekomen van Utrecht, is meteen nummer 1. Dat betekent dat Bednarek op de bank plaatsneemt. Toornstra vindt ook zijn plekje op de bank bij de komst van Cedric Hatenboer van Anderlecht. Die ook nog in de jeugd van Sparta heeft rondgelopen in twee periodes. En nu dus weer terug is op het oude nest. Geboren Rotterdammer en voorin een basisplek voor Casper Terho. De Fin van Kruisen is niet fit. Zit vandaag niet bij de selectie. Bij zijn eerste Eredivisie-duel van dit seizoen wordt Stan Teuben onder andere geassisteerd door VAR Jeroen Manschot vanuit Zeist. Kijken we naar de opstelling van de bezoekers. Dan zien we daar één wijziging met Ibrahim Sissoko. De man die Nijmegen verliet voor Toulouse voor 3 miljoen euro. Dat was 3 jaar geleden en nu overgekomen van Toulouse weer terug in Nederland. Speler van PEC. Is hij de vervanger van Seurensen. Dan flankeert hij dus met Mbayo. Spits Kostons van Hooijdonk. De nieuwkomer begint op de bank. Sparta PEC is begonnen. Speelronde 5 in de Vriendenloterij Eredivisie is begonnen. Sissoko een inworp verdient. Die gaat Floranus nemen. En zijn bedoeling is zo ver mogelijk. En ver komt hij ook wel met wat twijfel achterin. Maar dus Indy voorkomt te veel twijfel. Bayo. En daar de eerste kans bijna. Maar die zou hier alsnog kunnen komen. Geen hens. Daar was wel het appel voor. Tot een hoekschop voor PEC. Voor Graves. En dus meteen een Spartaans been vindt. Naast Velanas. Sidney van Hooijdonk. Estrella da Amadora in Portugal. Dat is de plek waar hij naartoe ging. Bij NAC lukte het niet. Was het geen gelukkig huwelijk meer. Sneller dan hij zelf ook dacht. Weer terug in Nederland. Moet hij gaan wedijveren met Constans. Graves opnieuw met het hoofd, maar opnieuw niet tussen de palen.

0: Bear.
1: Tweede bal in het veld, dus even wachten. Dan Kuipers gooien. Cijfers voor PEC de laatste jaren tegen Sparta. Maar winnen, dat is wel een ander verhaal. Dat lukt in twee uitduels op het kasteel. Op het hoogste niveau in Nederland maar twee keer. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. PEC pakte natuurlijk na 17 uitduels zonder zevende competitie tegen Heerenveen. Het laatste uitduel wel het volle pot. Sparta naar de duels tegen Feyenoord en Utrecht op zoek naar de eerste thuiszegen van dit nieuwe seizoen. Zonneveld bedient zichzelf. Eventjes vast te pakken door Viergever, te weinig voor een vrije trap. Maas. Kan hem zelfs nog terugkoppen, niet te langst op het veld. Vindt de Japaner dat toch alleraardigst. Hij is normaal gesproken met zijn lengte een mogelijk doorgeefluik.

overtreding van Oosting. Van Berg. Baas. Terho. Zonneveld. Mito kan niet schieten. Sliding van Thomas op de bal. Mbayo. Kostons kan er net niet bij. Bovendien het blok van Jong. Afzwaaier van Jong nu. Dus kan Peck gooien via Aartsen. De 16 in, maar houdt hij die bal wel binnen? Ja, dat lukt, dat is knap. En daarmee weet hij ook een resultaat uit het vuur te slepen in de vorm van een corner. Tobias Sommer gaat die hoekschop voor zijn rekening nemen. En van zonder Juske overgekomen middenvelder. Kostons schiet een keihard tegen Viergever aan. Sissoko. Dat is een goede draai in die bal. Dan moet er maar net iemand tegenaan lopen. Dat lukt hier niet. Ze ontlopen elkaar niet zoveel, zo zei Van der Vecht. Voorafgaand aan dit duel. Sissoko en Seurensen vandaag. Is het profiel van Sissoko beter passend bij de tegenstander. En hier probeert hij in de openingsfase meteen zijn gelijk te bewijzen. Komen met Martes. Bal op zijn beurt niet weet binnen te houden. Nu komen er bij Sparta Babadi. PSV op zijn tot koop. Huur, hij is dolblij en hoopt natuurlijk snel een basisplaats te kunnen veroveren. Op speeltijd kon hij in Eindhoven niet rekenen. Dus niet alle nieuwkomers bij de zijde meteen vanaf de start erbij. Krast heeft dus sowieso niet. Hij zit nog zeker anderhalve maand in de lappenmand bij Peck.

artsen. Viergever.

Schendelaar zag even wat beweging bij Sissoko. Toch een te lastige opgave. Viergever. Alsnog Sissoko. Slim het lichaam gebruikt, maar de bal had een vlucht die al snel de zijlijn bereikt. Foutje van Brouwer. Na het schot van Oosting niet moeilijk voor de keeper, die daarna wel meteen schuldbewust zijn hand de lucht ingooit. Dat was geen goede hervatting. Toan is op een gevoelig plekje geraakt. En dat door een Spartaan. Ja, hij is zelf natuurlijk jarenlang hier ook actief geweest. Hij ontbreekt ook even achterin, omdat hij bijkomt van de schrik. En dan is hier een kans voor Van Bergen. En die wil die kans laten aan Sonneveld. Is dat wel de juiste beslissing? Misschien dat we dat over een aantal meer seconden zeker weten. Want Sparta krijgt natuurlijk nog wel een hoekschop te nemen. Floranus ontbreekt. Die was echt nog met andere zaakjes bezig. En dan zijn er ineens drie Spartanen van tussen. Op zich nog genoeg spelers van PEC. En Aartsen doet het broodnodige. Van Bergen ook nog voor eigen succes kunnen gaan. Hoekschop van Baas. Mito maakt overtreding. Goeie aanname van Sissoko. En de bal keurig gespeeld door Martes. Worstelt met de bal. Sommer. Weer Thomas de rust. Sissoko kan daar niet bij. Martes verdedigt uit. Aartsen er fel bovenop. Zorgt de bal bij Thomas. Ingooi is voor Sparta. Sparta dacht dus ook aan een vrije trap. Vooral Van Bergen. Die komt er niet. Dat terwijl Aartsen zelf dacht dat de ingooi voor hem zou moeten zijn. Het is wel duidelijk dat PEC goed fel begonnen is aan deze wedstrijd. Persoonlijke duels niet schuwt en ze ook vaak weten te winnen. Alleen nog geen grote kans, eerste kwartier van dit duel.
Sommer. Bayo. Behendig zat. Met een beetje fortuin. Spek in balbezit. Oosting. Goed vrijgelopen. Voorzet. Toch weer wat minder. Tot nu toe in die aanvallen van Peck. De laatste halte wordt nog niet bereikt. Martes. Knappe bal van Jong. Dat is ook niet slecht gedaan. En dan is de eerste grote kans voor Zonneveld. En dus voor Sparta. Redding van Schendelaar noodzakelijk. In de hoekschop is niet helemaal waar ze bij Sparta blij van worden. Uit deze situatie. Prima gecombineerd. Jong, Martes. Randje buitenspel. Vlag blijft naar beneden. En dus de hoekschop voor Sparta. En bijna zijn derde seizoenstreffer al. Milan Zonneveld. Dat houdt Schendelaar tegen. En hij had maar al te graag een assist willen hebben. Lucendri Martes. Daar wordt hij binnengekomen door Zonneveld. En het fluitsignaal, dat kent hij. Hij heeft al vaker gedacht dat hij een doelpunt maakte. Dit nog korte seizoen. Het was thuis tegen Feyenoord. Maar ook toen werd er een overtreding gemaakt. En Teube heeft nu ook een overtreding gezien. Ruim voordat die kopbal Zonneveld voor het doelpunt zorgde. Er gaat inderdaad wel iemand naar het gras, maar dat is de aanvoerder van Sparta. Klein duwtje van Zonneveld en dan met Martens Indy. Nog een andere situatie. Teube vindt dat het genoeg is om heel snel voor te fluiten. En dus beleeft Zonneveld een déjà vu. Net als tegen Feyenoord. Licht vergrijp. Maar misschien nog wel lichter. En even voor de duidelijkheid, daar kan de VAR natuurlijk helemaal niets meer aan doen. Dat weten de meeste van u. Het fluitsignaal voordat het doelpunt valt. Heeft geen recht aan Manschot om daar nog even naar te kijken. Onder de loep. Komt van Bergen voorbij. Op snelheid kan hij wel wat creëren. Viergever doet net genoeg. Doet ook. En ook niet op doel. Hens leek het niet te zijn, het 16 meter gebied. Terrell. Zonneveld, goed gekaatst. Een stekende sliding van Graves. En noodzakelijk ook. Anders had Terho de vrije doortocht gehad. Kost ons. Stond, loert daar nog op. Net niet de inschattingsfout bij Jong. Bayo.
Bayo zoekt Kuipers op. Er was in een spelletje. Bayo krijgt hem voor. En Sissoko heeft hem nu onder controle. Dit lijkt vooral een gevalletje slimheid met Terho. Met wat geluid naar het gras. Ik denk geen heel zwaar vergrijp. Teupen zag in dit geval wel een duw. In richting van Sommer, maar daarvoor had hij ook al iets gezien. Dus hij trapt naar Sparta. Hoekschop valt niet meer te voorkomen door Floranus. 71 wedstrijden in het shirt van Sparta 1. Nog vele meer in de jeugd daarvoor. Zat er 8 jaar. Trap van Terho. Geen vangbal voor Schrendelaar, maar dat bleek ook niet nodig. Hoe snel heeft Bayo de blik naar voren gericht? Snel genoeg. En hij vindt ook Sissoko. Sissoko! Dat is nog eens mikken. En dus het bewijs van der Vecht. Sissoko past beter bij deze wedstrijd dan Sørensen. De enige wissel in de basiself. En het wordt uitbetaald na 20 minuten voetbal. Het voorwerk van Mbayo, het doelpunt van Sissoko. De trap van Terho leek een lastige voor Schendelaar. Maar ploeggenoten schieten te hulp. En dan ligt het aardig open. Is er veel beweging naar voren. En heeft Mbayo die weg naar voren ook snel gevonden. Te makkelijk kan hij deze paas geven. Dan ligt er ook echt te veel ruimte. Mag de defensie van Sparta zich dat aanrekenen. Want hij heeft de ruimte om uit te halen. En doet dat loop en loop zuiver. Ibrahim Sissoko. Zet back op voorsprong op het kasteel. Ja, natuurlijk. Sommer heeft oog voor de vooractie van Mbayo. Sissoko. Een ingooi. Kuipers in dit geval. Gaat zijn melden bij de zijlijn. Tot hoekschop. Hoog van Aert. Bek op voorsprong, maar het had ook zomaar andersom kunnen zijn. Want ja, wie bij Bek is degene die daar het geluk mee heeft. Daarna telde hij wel. En deze ook. Deze telt voor Milan Zonneveld. Een heel snel antwoord.
Sissoko. Terwijl het toch best wel even een tikkie was. Maar het eerste moment dat Sonneveld het doelpunt dacht te maken. Maar aan daarvoor al een fluitsignaal had geklonken. Waar wel wat twijfels bij waren. Want wat gebeurde daar nou precies? Nou, hier gebeurde helemaal niets. Behalve een koppende Sonneveld. En dus 1-1.

spel kan door. Het voordeel wordt afgewacht. En het voordeel is over Sparta. Maar schieten. Schandelaar heeft het. Van Bergen en dreiging. Even naast hem. Met weer een overtreding begaan. Maar ook hier verstandig besluit van de scheidsrechter om door te spelen.

En ook nu, daar waar de bal niet is, ziet Teube een overtreding. De hemel was even blauw. Heel blauw voor Peck. Maar nu het avondrood, vlak na de gelijkmaker van Zonneveld. Symbolisch. Ook nog eens prachtig om naar te kijken. Thomas ziet de beweging bij Costons, maar ook doorzien door Brouwer. Martes. Terho. Kuipers vangt op. Van Bergen.

niet te halen door Terho.

eerste overtreding van Sissoko. Daarna wordt hij neergelegd door Martes. Die wel in discussie met de scheidsrechter. Moet hij mee oppassen. Op deze manier spelen we allemaal snel verder. Dat Keuber daar niet al te veel aandacht aan besteedt. Hatenboer. En legt hem dan voor, maar komt niet bij Zonneveld. Zelfs niet als Schendelaar nog even hapert. Hoe snel is Spek nu in de omschakeling? Niet snel genoeg. Rotterdam. Een leuke wedstrijd om maar te kijken. De ploegen willen wel. En hier ligt ook echt wat ruimte weer voor Peck Mbayo. Kostons wat uit positie. Daardoor Oosting in de punt van de aanval. En hier is Sissoko weer. Dan heeft Sparta de ruimtes wel weer dichtgelopen. Sissoko. Voorbij Jong. Dan wil die kaatsen. Hoopte hij dat de Bayo die kant op ging, waar de bal ook naartoe ging. Maar Bayo wilde hem juist hebben daar waar hij stond. Hij was niet meer in beweging. Zich van geen kwaad bewust. Oosting ligt altijd in de middencirkel. Kreeg inderdaad ook wel even de voorkant van de schoen van Baas tegen zich aan. Hij houdt op het einde toch nog een beetje in, Baas, maar is niet genoeg.

0: Floranus. Thomas. Hens van Sissoko. Is het meest succesvolle moment van deze avond kende. Komend vanaf de rechterkant, omdat Mbayo natuurlijk die assist wat meer vanaf de linkerzijde gaf. Die pijlsnelle omschakeling van de Zwollenaren. Wat ook zo snel antwoord van Sparta met die kopbal van Zonneveld. Appel voor buitenspel. Aartsen. Kopt over de zijlijn. Vlag. Die blijft naar beneden. Mag Sparta de inworp ook nemen. Voorbereiding van Hateboer. Hens van diezelfde Hateboer. Maakt een einde aan deze Sparta-aanval.
1: Vito!
0: Aanwijzingen voor de nummer 10 van Sparta. Shoutsuke Mito. Dit seizoen een andere rol. Je ziet hem, hij is een aanvallende middenvelder. Dat is een buitenspeler waar hij natuurlijk nog steeds zou kunnen spelen. Thomas, Sissoko. Thomas, ook maar draaien. En dan de handschoenen van Brouwer. Die schoten gemikt in de verre hoek bij Peck. Die zien er best goed uit. Deze net niet genoeg naar die hoek. Vrij eenvoudig te redden. Een hoekschop. Voor de bezoekers. Sparta kreeg de voorgaande wedstrijden al 3 goals tegen uit corners. Veel zo aan het begin van dit seizoen, maar dan moet de hoekschop van de tegenstander natuurlijk wel goed zijn. Dat was deze duidelijk niet. Ook nog even doorgaan met het neeschudden, maar snel van zich af moeten schudden. Weer op snelheid. Mito was de bedoeling. Maar komt de bal net niet. Het publiek wordt erbij betrokken. Als baas zich natuurlijk weer gaat melden bij die hoekvlag. Het succesrecept. En die snelle gelijkmaker. Want de assist komt op zijn naam. Perfect afgemeten op het hoofd van Zonneveld. Die gaat hij natuurlijk weer proberen te zoeken. Ook een moment voor me voor. Typen zoals Martin Zindi. Maar zelfs de lange Zonneveld kan hier niet bij. 3 goals nu. Als er een beetje meer medewerking was geweest. Zeker bij die goal eerder vanavond. Ergens in het achterhoofd zal hij ook nog het doelpunt tegen Feyenoord hebben. Had hij al een handvol aan goals kunnen hebben. Van Bergen. In balans gebleven. Mito wil het zelf doen. Daar is ook Van Bergen nog. En die plaatst hem in de verre hoek. De redding van Schendelaar is goed. En zo blijft het vermakelijk in deze eerste helft. Beide ploegen willen. Vallen aan. Creëren bij tijd en wijle ook echt wel een kans. En er horen dus ook al 2 tellende doelpunten bij. Dit had voor Van Bergen ook 1 kunnen zijn. Je ziet hem al wegrennen. Hij wil al gaan juichen. Hij voelt als de bal zijn voet verlaat. Dit is een goeie. Terro indraaiend en dus gevaarlijk voor Schendelaar die weer 2 instanties nodig heeft. Springen. Bayo gaat nog door. Je vraagt je af hoe dat toch mogelijk is, maar hij komt heel dichtbij de goal van Brouwer. Weer de andere kant op. Zoeken. Snelheid van Van Berg. Kuipers erbij. Die loopt diep. En Kuipers wil ook voorleggen, maar is dan uit balans. Bergen ziet weer het vertrek van Kuipers. Die wel wat succesvoller is. Hoekschop voor Sparta. De slotfase van deze eerste helft. Hij kwam echt een eind. Dylan Bayo. Martes. Jong. Die tweede was zelf de bal kwijt. Bayo niet. Gelukkig voor Sparta was Brouwer die bal niet kwijt. Twee uitersten gezien qua corners. Een hele goeie, een hele slechte. Wordt dit er dan eentje van de gulden middenweg? Even een cliffhanger, want Teuben ziet weer een en ander. Constons, Hatenboer. En worden toegesproken.

meters. Meer dan genoeg, zo nu en dan. Bal over de achterlijn geweest. Doeltrap dus voor Schendelaar. Iedereen kan weer even rustig gaan zitten. Want een aantal tellen geleden kon dat zeker niet. Met deze uithaal van Terho. Overtuigde genoeg na zijn verhuurperiode. Vanuit België, Leuven. En is dus nu definitief speler van Sparta. De helft aanstaande. De arbitrage is niet voornemens om daar nog extra tijd bij op te gaan tellen.

Sanchez wordt vastgepakt door Sissoko. Zal nog één keer kunnen. Paas. Van Berg nog één keer de turbo aan. Goed afgestopt. Aartsen zorgt er daarmee voor dat er geen laatste kans gaat komen. Maar die zijn er genoeg geweest deze eerste helft. Die vermakelijk was, waar tempo in zat, waar felheid en strijdlust in zat. Waar een bijzonder afgekeurd doelpunt in zat. Hoewel, het is natuurlijk nooit een doelpunt geweest. Want het fluitsignaal klonk al ruim daarvoor. Maar de vraag is nog steeds, waarvoor was dat? Sonneveld zal het zich afvragen. Vlak daarna scoorde Sissoko na een mooie uitbraak met een Bayo. De 0-1. En was het Sonneveld die alsnog zijn doelpunt kon vieren vanuit de hoekschop van Baas. Derhalve 1-1 op het kasteel, halverwege. En hopelijk nog meer vertier straks in de tweede helft. En zeker ook straks als we gaan tussenbeschouwen met Kees en Freesia. Dus blijf erbij.

0: terug. Het staat 1-1 op het kasteel. Het is Ibrahim Sissoko. Staat in de basis en kan juichen met een goal. Ook Sparta kan juichen. Milan Sonneveld met het hoofd. Derde week op rij dat hij weet te scoren. Eerste helft zit erop. Genoeg gebeurt, Kees. Laten we de goals maar even onder de loep nemen. Sissoko, teruggekomen naar Nederland. Drie jaar in het buitenland geweest.
1: Ja, hij heeft het wel aangekondigd. Behoorlijk wat verwachtingen zijn er van hem. Dit gaat allemaal ten nauwe nood goed voor Zwolle. Maar ze zijn er wel heel snel uit met z'n allen. Ze schakelen sneller om dan bij Sparta. Ja, en dan neemt Mbayo hem eigenlijk in eerste instantie niet goed mee, vind ik. Maar hij kruist net voorlangs bij Martes. Ja, en hier vind ik een goede goal, hè. Ik begrijp me niet verkeerd, scherp ingeschoten. Maar ik vind Sparta heel passief verdedigen. Niemand die op die bal aanvalt.
0: Maar wij zijn positief, dus wij zeggen mooi ingeschoten.
1: Mooi ingeschoten. En ook met Mbayo, weet je, die gaat gewoon... hij gaat wel liggen trouwens. Maar die gaat voor het avontuur. Hij zoekt uiteindelijk wel op. Hij vertraagt de aanval niet. Al doet hij dat wel in eerste instantie met zijn aanname. Maar ik vind het een knappe goal. Maar ik vind het ook passief verdedigd. Ja.
0: Ik moet zeggen, ik ben niet partijdig vandaag. Maar ik ben blij dat Milan Sonneveld heeft gescoord. Ja? Want die heeft al zo vaak een doelpunt afgekeurd zien worden.
1: Ja.
0: Is het ook wel prettig dat hij wel een keer stelt, toch? En een goede goal.
1: Dit is de goal. Nou goed, Floranus moet hem gewoon dekken. Dat is niet echt een gelijke strijd. Ja. Maar hij is heel groot en hij kopt hem

0: perfect in. Hij zoekt de bal goed. Ik denk dat er ook Sparta met veel man om die bal gaat staan. Waardoor het lastig, lastig in duel komen is. Sonneveld is, speelde twee seizoenen nog geleden bij Quick Boys. En die begint zich wel echt steeds meer te profileren. En dat heeft hij ook nodig. Want er zijn best wel wat twijfels. Dat snap ik ook wel als je van de amateurs komt. Maar maakt wel iedere keer stappen. Staat nu alweer op 3 goals. Ja, als je dan blijft spelen, dan sta je over 10 wedstrijden misschien op 7. En dan denkt iedereen, dat was echt een eredivisie-spits.
1: Ja.
0: Zo kan het lopen. Danny Koevermans mee gesproken nog van de week. Ik denk, Danny, wat vind jij van hem? Hij is ook van hem overtuigd. Een beetje hetzelfde carrièrepad ook gehad. En dat is niet omdat hij nu scoort, hè, maar er zit wel een stijgende lijn in zijn ontwikkeling.
1: Wat zie jij de nieuwe Danny Koevermans?
0: Nou, het zijn wel een beetje hetzelfde types. Ja, denk ik wel.
1: Ja, laten we nog eventjes kijken.
0: Lekker genoten ook lange tijd bij de amateurs. Bij ADO 20 ook nog.
1: Ja, dat is ook hartstikke leuk natuurlijk. Toch even die afgekeurde goal erbij. Ik zou natuurlijk waarom die wordt afgekeurd. Kun jij me dat uitleggen?
0: We hebben er denk ik al 100 keer naar gekeken. En ik snap niet dat die wordt afgekeurd.
1: Nou, ik zit vooral bij Bruno Martens Indy te kijken.
0: Milan Sonneveld had al een stuk meer doelpunten kunnen staan.
1: Maar
0: zo onderhand.
1: Bruno Martens Indy.
0: Ja, daar wordt een overtreding op gemaakt.
1: Ik begrijp er helemaal niks van.
0: Ik heb net even snel bij de vierde official gevraagd. Zeg, joh, wat was jullie oordeel nou? Hij zei, ja, dat was een blok volgens mij. Ja, ik zie het niet. Ik begrijp het niet.
1: Boys,
0: kampioenen.
2: Six seven.
0: Jullie kampioen geworden?
2: Ja, zeker, we hebben de beker gewonnen.
0: Cup Fighters.
1: Lekker klappen, heren. De rest moet er ook nog even bij. Helaas gaan wij naar de reclame. Nog even de laatste, dan kunnen jullie ook nog zwaaien. Nee? Nee? Oké.
0: Okay, dat is dit, hè?
1: Ook gedaan, goed gedaan.
0: Okay, gaan
1: wij even naar de break. Zij kunnen een ereronde afmaken. Jij houdt ze ook gewoon meteen de microfoon voor de snuffert, hè?
0: Ja, maar dit konden we toch niet ontwijken, denk ik.
1: Ja, zometeen dan zijn we terug met de tweede helft hier in Rotterdam. 1-1 de ruststand. Tot zo. Welkom terug. We hebben toch nog even de beelden bijgepakt, omdat het niet helemaal duidelijk is. Het schijnt te gaan om het blok wat eventueel Bas Kuipers hier plaatst. Als je het mij vraagt, probeert Aartsen hier Bruno Martens Indy juist weer vast te houden. Ja. Ja, je vraagt het niet aan mij, ik vraag het aan jou.
0: Ja, je legt het tot nu toe goed
1: zie
0: uit,
1: jij
0: denk
1: het?
0: Ik. Het is een blokje. Ik noem het een slimmigheidje. Ik vind er weinig gebeuren.
1: Ja, en even voor de duidelijkheid, omdat de scheidsrechter al fluit voordat de bal in de goal is.
0: Ja.
1: Hoeft in principe, ja, de VAR hoeft er dan ook niet meer naar te kijken, want hij heeft daarvoor al gefloten.
0: Ja.
1: Dus kan hij hem niet meer.
0: Ik zou hem altijd laten gaan, maar goed, hij heeft dit gezien. Het is wel een. Ja, ik kan hem wel verklaren.
1: Ja.
0: Als hij zegt dat het een blok is. Ik vind het een slimmigheidje, maar het is wel. Ja, voetbal wordt op deze manier wel een hele. Ja, clean sport eigenlijk.
1: Ja, nog even snel voordat ze gaan beginnen. Mitchell van Bergen, een beetje zoals je voor de wedstrijd zei, hè?
0: Ja, hij is weer heel dreigend. Maar ja, het ontbreekt wel aan. Ja, dit doet hij fantastisch, hè? Het balletje doorwippen naar Sonneveld. Ik denk dat hij meteen Sonneveld moet lanceren. Oké, hij doet het nog goed. Maar uiteindelijk, nou, hier moet je schieten. En dan, ja, dat is overzicht. Het is ook zo, vrees dat hij. Zijn acties gaan op zo'n ongelofelijke snelheid. Dat je daardoor dus al minder overzicht kan houden. Hier ook denk je, nou, Sonneveld stapt iets terug, staat vrij. Maar die zoekt hij dan ook niet, dat ziet hij niet. Hier denk ik ook met Mito, geef hem meteen mee aan Sonneveld. Onlangs gaf hij hem wel een fantastische bal op die manier. Nou, hier geeft hij wel een bekeken bal van Berg. Dus ja, het is gewoon van Berg, hè? Dat weten we ondertussen. Maar ja, hij is wel gevaarlijk.
1: Ze staan weer klaar, Mitchell van Bergen ook. Tijd voor de tweede helft. Teun.
3: Ja, waar we zien dat de aanvalszone, zoals dat zo mooi heet, toch meestal via de kant van Bergen gingen. De linkerkant, zijn snelheid, een wapen. We beginnen nog even niet, maar gesprekken zijn wel gaande. Kuipers legt namelijk nog even uit hoe het nou zat. Bij het afgekeurde doelpunt van Sonneveld. Het zal toch zijn blok geweest zijn. Iets anders kunnen we niet zien, maar dit is al zo licht. En Aartsen, die zelf ook niet van onbesproken gedrag is, want hij houdt het shirt van Martens Indy vast. Het is het meest besproken moment uit de eerste helft. Het doelpunt dat nooit het doelpunt werd. Dat ook door de VAR niet meer gecorrigeerd kon worden. Omdat het fluitsignaal al ruim voor het doelpunt te horen was. En daarna de weltellende goals van Sissoko en Zonneveld. Waardoor het 1-1 staat. We nu echt beginnen aan de tweede helft. Zonder wijzigingen. van Aartsen op een bio.

Waterboer. Van Berg. Tikje van Mito. Perfecte snelheid. Kuipers, paas. Waterboer niet.

strafschop uit. Lijkt een vrij kansloze exercitie te worden. Dichter en dichter tegen die achterlijn aangeplakt. Een slimmigheidje. Tegen Floranes aangekregen. Heel druk weer in het 5 meter gebied. De Havix ogen van Teuben kijken en zien een vangbal. Een hele snelle hervatting via Schendelaar. 5 spelers van PEC tegenover 3 van Sparta. Blijft dat zo? Een bio. Zo, de kruising. En dan valt hij nog terug de 16 in. Alle hens aan dek nog altijd voor Sparta. Zeker als Sissoko hier de bal opvangt. Sommer. Lichaam gebruikt door Aartsen. Floranes. Baas. Martes laat zich bijna verrassen in de rug. Heeft genoeg fysiek om dat te herstellen. Van Berg. Zijde met Van Bergen samen en die krult hem, althans dat was de bedoeling, richting verre hoek. Een Bayo met weer een overtal situatie in de